dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: uit te veren? Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: Vanaf zaterdag 17 oktober, de week van de 60s.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
1: De week van de 60s mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag 17 oktober. Bij ons. Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ring Ring, daar gaat de telefoon. Er zit een verhaal aan vast. Als ik dit nummer hoor, dan denk ik, ja, er was ooit een radiostation op zee, een radiopiraat. En als er dan wat aan de hand was, zeg maar aan boord, of er was iets met een communicatiestoring of wat dan ook, dan was de enige manier van communiceren met de zender. En dan draaiden ze dit plaatje of van een band af. En dan was het ring ring en dan werd aan land werd gedacht, oh ja, er is iets aan de hand. Dus een soort met van noodplaat. Net als Anne, goeiemorgen trouwens.
1: Hey, goeiemorgen.
0: Waar wij het gisteren over hadden met de calamiteitenzender, dat de boodschappen worden uitgezonden. Maar zo werd dan ABBA gedraaid, ring ring. En dan wisten ze, de mensen van het station aan land, dat er iets aan de hand was aan boord van zo'n schip.
1: Oh jeetje, en toen werd de landmacht ingeschakeld.
0: Nee, want het was allemaal illegaal. Ja. Allemaal de bocht allemaal niet. Dus, maar goed, daarom denk ik aan ABBA en Ring Ring. En die herinnering kwam er weer boven uit het jaar 1973. Het is even geleden. Alle goedemorgen nogmaals.
1: Goedemorgen, Wolf.
0: Zodat je er bent. We gaan er een mooie show van maken in de richting van 9 uur. En voor degenen die al wakker zijn, laat even weten. Bijvoorbeeld in de app van RTV Utrecht of Facebook. Er staat ook al een vraag. Daar gaan we het zo meteen over hebben natuurlijk.
1: Dus, gezellig zijn we van de partij, hoor.
0: Wees welkom. Met veel muziek, nieuws, weer en verkeer en wat nog meer. Ja, van alles en nog wat gaan we je zo meteen vertellen. 6 over 6 inmiddels geworden met de Backstreet.

0: Alex Warren, Fever Dream. Kwart over zes, goedemorgen, dit is Utrecht is wakker. En fijn dat je bij ons bent natuurlijk, ja. Anne,
1: ja.
0: Heb jij recentelijk nog op een terrasje gezeten? Want gisteren was bijvoorbeeld goed weer, ik had er geen tijd voor, maar of in het weekend of zo?
1: Ja, zeker. Nou, ik zit te denken, niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor.
0: Oh ja.
1: Ja, was ook lekker toen.
0: Ja, en aan het einde van de rit, als je lekker hebt gezeten, iets gedronken hebt misschien alleen, of misschien wel gegeten hebt en zo, ja, dan moet je afrekenen. Tenminste, of er wordt afgerekend voor je, maar iemand moet betalen, denk ik dan.
1: Ja, of je moet
0: heel gauw, wegrennen. Ja, precies. Ja, ik ben altijd wel scheutig dat ik zeg van, ik betaal wel of zo, maar ja, dan is het bij ons altijd zo van, oh nee, ik heb de creditcard al, weet je
1: ja,
0: wel. Of
1: ja,
0: ik heb al contant of zo.
1: Ja.
0: Ligt een beetje aan. Maar dan komt het punt, hoeveel fooi geef je? En eigenlijk de vraag of je wel fooi geeft. Want
1: ja,
0: daar hangt het ook een beetje vanaf of je de bediening aardig vond, of je lekker hebt gegeten of gedronken, of een combinatie van. Ja, dat is een punt. Wat doe je? Geef je altijd fooi of niet?
1: Nou, ik gaf altijd fooi. En ik was laatst op een date en toen was het echt zo elkaar aankijken. Wie betaalt de rekening? Is überhaupt een awkward moment.
0: Ja,
1: ja, ja. Ik zit altijd een beetje naar de man te kijken, heel traditioneel.
0: Ja, dat goed, denk ik ook. Ja, dat is heel traditioneel. Ja.
1: Maar ik heb ook wel eens gesplit en dan deden we fooi of niet. Ja, een beetje onromantisch, maar goed, ja, dat is wel heel modern.
0: Hmm.
1: Dus we deden dat en toen dacht ik, nou, geef we gezamenlijk €5 fooi. Toen hadden we geluncht ergens.
0: Oh.
1: En toen zei hij dus, ja, ik geef nooit fooi als ik ergens
0: precies
1: lunch.
0: Precies, ja, ik herken dit, ja.
1: Alleen met diner geeft hij fooi.
0: Toen, oh, ja, ja, ja.
1: Was ik zo niet gewend. Maar ja, kijk, als ik ergens koffie ga drinken, dan geef ik ook geen fooi.
0: Nee.
1: Maar ja, als ik ergens lunch en ik neem lekker bijvoorbeeld een wijntje erbij, mm-hmm, of een kopje koffie na afloop, zit je toch wat meer te tafelen.
0: Ja.
1: Ja, dat wilde hij geen fooi geven. Nou, ik ben echt een beetje het verschil in mening gehad.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik lieve meid die ons had bediend.
0: Ja, precies. Ja. De schaam je een beetje.
1: Ja,
0: ik schaam
1: me
0: dan dat je dan niks. En heb je wel wat gegeven nu dan?
1: Ja, ik heb €2 gewoon op tafel neergelegd.
0: Ja, precies.
1: Ik erin om wel wat geven hoor.
0: Ik heb dat ook een keer gehad met een groep vrienden gingen we eten. En nou ja, dan doen we alles met elkaar, weet je wel. De rekening, nou, laten we zeggen 5 man. En dat was zoiets van €200 of zo. Ja. Dus ik moest afrekenen. Dus, ik zeg, nou, dan doe ik een tientje fooi erbij. Ik denk, dat is niet zo heel veel, dat is niet eens 10% of zo. Maar, en toen zijn er 1. Oh, ik geef nooit fooi. Ik krijg ook nooit fooi als ik aan het werk ben. Ik zeg, ja, dat vind ik een gekke benadering, moet ik
1: zeggen.
0: Ja, wow,
1: dat heb ik nooit gehoord. Nou,
0: maar ik geef dan wel fooi, maar ik vond het wel gek dat ik dan voor iedereen de fooi zou betalen, omdat je dan met 5 man bent en dan praat je over €10. Dat is natuurlijk een beetje te gek voor woorden.
1: Ja.
0: Maar ik zou me ervoor schamen als ik niet iets zou geven, terwijl ik wel goed bediend word en lekker heb gegeten.
1: Ja, nou, helemaal gelijk heb je. Ja, we hebben het hier over, omdat we het vandaag aan jou willen vragen. Heb je last van fooi-schaamte? Nou, het schijnt zo te zijn, het blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland, dat steeds vaker het fooienscherm opduikt in café of restaurant. Dat is dat displaytje voordat je gaat pinnen van wil je fooi geven?
0: Ik heb het wel eens gezien, maar komt dat echt steeds vaker voor? Dat heb ik niet opgevallen.
1: Ja, het schijnt. Ik heb hem ook een keer gezien bij de kapper en bij mijn nagelsalon.
0: Je meent
1: het. Hallo, ik betaal al de hoofdprijs.
0: Ja, precies, ja.
1: Maar die staat dus ook in dat soort plekken tegenwoordig. Ja, ik snap dat ze het proberen.
0: Ja.
1: En het is ook een stukje service. Natuurlijk, als je bij die nagelsalon zit, krijg ik lekker koffie en een koekje en soms een gebakje of zo.
0: Dan word je ook getrakteerd.
1: Ja, en dan willen ze dus
0: pure verwennerij in alle opzichten dan voor
1: niet
0: jou.
1: Niet gratis blijkbaar. Dus nee, we willen van jou weten, heb jij last van fooi-schaamte? Of maak je de keuze na een horecabezoek zonder schroom en verlegenheid? Laat het weten aan ons via de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.

0: vrolijke muziek heeft hij ook heel veel gemaakt. Guus Meeuwis, ook nog begonnen met Van Gans natuurlijk. In die tijd, zoals Per Spoor. Kring, kring, kring, kring. Maar deze kwam heel wat jaren later. Hartstikke leuk. Guus Meeuwis uit het jaar 1997. Overigens niet zoveel later, want kring, kring, kring, was van het jaar daarvoor. De vroege Guus Meeuwis, zeg maar. Dus 3:30, Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Er zijn al meer mensen wakker geworden. We gaan zo eens even kijken wat er geappt wordt via de RTV Utrecht app. Even naar de volkanten van de kranten op deze dinsdag, de 6e oktober. Uitgeverijen geven scholen meer keuzevrijheid, dat meldt Trouw. Die komt terug op het artikel waar gisteren over gesproken werd. De 3 grote uitgeverijen van schoolboeken die stoppen met de koppelverkoop van lesmethoden. Scholen kunnen straks boeken aanschaffen zonder erbij verplicht online materiaal te kopen. Ja, ik denk dat dat een goede zaak is.
1: Ja, het klinkt positief.
0: Zo 1, 2, 3 nog eventjes doorbladeren in dit artikel.
1: Gaan we naar de Telegraaf, die hebben een groot verhaal over de ASML-lobby. Die stuit op verzet van een congres. Ja, Amerika, de VS, moeten vasthouden aan verkoopverbod aan China, is hun stelling. Ook een groot interview in de Telegraaf met president van Israël, die is hels op Den Haag. Israëlische president Herzog die haalt in een interview met de Telegraaf bikkelhard uit naar de Nederlandse regering. Ja, die onlangs sancties tegen het land instelde, meer daarover in die krant.
0: Ja, nou hebben we het weer over migranten. Ik zeg weer, want dat blijft doorgaan. En over Ceuta, zo noem ik het altijd, want het is in Marokko, hè? Ken je dat of niet?
1: Een
0: Spaanse exclave is dat. Ja, wachten maar waarop. In Ceuta neemt wanhoop onder de overgebleven migranten toe. Het is een flink artikel wat de krant hier brengt. De NRC vanmorgen op voorpagina en pagina 16 en 17. Nog altijd echt een groot probleem van al die mensen die daar zitten, want daar mogen ze ook niet blijven.
1: Gaan we naar het AD Utrechts Nieuwsblad. Die koppen nog groot met de Michelin-sterrenuitreiking gisteren. Ja. Dolgelukkig met tweede ster. Chefkok Ralf Berends en zijn vrouw Soumia. En die kregen te horen dat hun restaurant Suisse een tweede ster heeft verdiend. Dus dat wordt mooi, ja.
0: Oh. Nou, heel bijzonder natuurlijk
1: mooie
0: ook.
1: Mooie foto,
0: hè?
1: Ja.

0: implementeert.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk de grote problemen in de provincie Utrecht met het streken, het stadsvervoer, het busvervoer in het algemeen. Met van de zomer nog de buschauffeurs uit die daar vakantie hadden, België, die in Nederland een helpende hand boden. Ja. Maar nog altijd zijn er problemen sowieso in het vervoer en personeel en werkdruk en zo. Maar ja, dat betekent wel minder banen natuurlijk met zelfrijdende bussen.
0: Nou, ook dat. Ik ben benieuwd wat dit oplevert.
1: Nou, selectie aan de krant. Ik ben er doorheen.
0: Ik heb er nog eentje volgens mij. Ja, ik heb de Volkskrant hier nog. Ja.
1: Okay. We zijn inmiddels 6:30 geworden.
0: Ja, ik zal eens even nog de kop van de voorkant meenemen. Eerst zeer welkom en nu in onzekerheid. In augustus 2021 evacueerden westerse landen, waaronder Nederland, in allerlei duizenden Afghanen uit Kabul. Ze hadden een belangrijke bijdrage geleverd aan de westerse oorlog tegen terreur. Ja, na de machtsovername door de Taliban liepen hun levens gevaar. Ook had Nederland hun ereschuld aan deze groep. Nou, daar een verhaal over groot in de Volkskrant.
1: Nou, dat waren ze dan, de voorkanten van de kranten. En er zaten natuurlijk nog veel meer in de kranten zelf. De papieren kranten en online. Maar dit wilden we alvast eventjes voorschotelen. En over voorschotelen gesproken, laten we even kijken naar een weerberichtje dat Grieta Spannenburg intussen heeft gestuurd. Zometeen is ze uitgebreid bij ons te horen ook natuurlijk. Deze dinsdag zien we wolkenvelden en perioden met wat zon. Dus niet de hele dag zonnig. En in bijna windstille omstandigheden gaat de temperatuur de hoogte naar 20 of 21 graden. En dan begrijp je ook wel dat het heel goed is en dat er ook geen regen gaat vallen.
0: Oh, ja, dat kijk, is dat toch wel fijn.
1: Zeker, ja. 1 filemelding en het gaat over de A1 al van Apeldoorn in Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken heb je nu een minuut of 10 verlies aan tijd. Lekker blijven luisteren naar Radio M Utrecht. En dan horen wij wat Robert-Jan Boy ons gaat bieden.
0: Oh ja.
1: In Utrecht is wakker.
0: Ben benieuwd.
1: En Blondie, de tide is high, hoor je zo.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Blondie.
1: Zou zeker een Michelinster hebben gekregen als het zou kunnen voor de muziek. Maar dat het kan ook wel, maar dat zijn er geen Michelinsterren, denk ik in één naam. Want wat hebben ze veel muziek gemaakt? Deborah Harry en haar mannen. The Tide Is High was een van die grote hits. En alle zijn tegen mij meteen, oh, ik vind die zo leuk, van Atomic Kitten.
2: Ja,
1: want dat is een cover natuurlijk, maar dat is jouw jeugdperiode, zeg
2: ja,
1: ik dan.
2: Ja, precies. Is dat aan de 90's of zo? Of kijk het?
1: Nee, nog even later, denk ik.
2: Atomic Kitten,
1: even wacht even.
2: Ja, later.
1: Nee, ik wacht op jou.
2: 2002.
1: Zie je?
2: Je hebt gelijk.
1: Ik wist dat het net iets later was.
2: Muziek orakel.
1: Ja, dus nog wel, nou ja. Maar ik dacht wel begin van de eeuw. Maar ook inmiddels is dat dan bijna 25 jaar geleden, hè?
2: Ja, oh, ik weet nog, ik had dit op mijn iPod. Geweldig.
1: Op een iPod, ja. Dat had je vroeger ook nog natuurlijk. Ja. Oh, mijn vader had ook een iPod. Ik was gisteren even bij hem. Die luistert zijn luisterboeken op zijn oude iPod, zeg maar.
2: Oh, dat kan?
1: Ja.
2: Goed.
1: Ja. Nou, alleen doorspoelen ging wat moeilijker, zei hij.
2: Oh, ja.
1: Dan op een laptop of een iPad tegenwoordig. Ja. Maar dat was ik denk, oh leuk, die heb ik ook gehad inderdaad. Met een harde schijf erin waar je, weet ik veel, 11.000 liedjes op kon zetten.
2: Ja,
1: goed, dat terzijde, dit is de live podcast. Radio M Utrecht met Utrecht is wakker. Goedemorgen, het is 7:07. En inmiddels zit hij lekker in de studio bij ons. Ik had het over de Michelinsterren. Jij had het uitgebreid erover, Robert-Jan Boy. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Want gisteren was jij bij Kasteel Heemstede in Houten, waar de eigenaar heel gauw weg moest, want die moest naar Maastricht toe.
3: Olly Schuiling.
1: Olly Schuiling, die zou al dan niet een Michelinster weer krijgen.
3: Ja, dat is. Nou, hij heeft al sinds 2021 een Michelinster.
1: Heeft hij hem behouden?
3: En hij is behouden.
2: Dat is fijn voor hem.
3: Opgelucht naar huis gegaan.
1: Ja, zijn enthousiasme was niet te remmen. Maar ja, je weet het nooit. Voor hetzelfde geld is die beoordeling.
3: Hij wil het heel graag.
1: Ja.
3: Ja. Je hebt ook mensen die zeggen van ja, die ster. Ik kan het ook wel zonder ster. Hangt van de locatie waar hij zit natuurlijk. Hij zit op een hele mooie locatie in een kasteel. Waar die ambiance,
1: ja,
3: die is wel uitnodigend om eventjes de bloemetjes buiten te zetten, laten we zeggen. Maar,
1: De moeite waard, waar jij gisteren was, om daar verslag van te doen. Maar leuk, gefeliciteerd dus, op het adres van Olly Schuiling en al zijn mensen die voor hem werken.
3: Ik geloof dat alle restaurants in Utrecht de ster hebben behouden.
1: Ja, volgens mij ook.
3: Er is één restaurant met een ster bijgekomen. Even uit mijn hoofd allemaal. Volgens mij is dat aan Loenen aan de Vecht.
1: Dat is ook vermeldenswaard bij deze.
3: RTVUtrecht.nl
1: konden we gisteren al eventjes op de site. En via de app kon je al even kijken welke restaurants in de race waren om hun ster te behouden. Of misschien
3: We hoorden gisteren inderdaad ook dat het toch wel wat anders gaat bij die sterrenrestaurants dan pakweg 10 jaar geleden met 15 gangen, noem alles maar op.
1: Ja.
3: Nu is het allemaal veel simpeler, want uitgebreid tafelen, ja, dat vinden mensen vaak wat overdreven.
2: Ja.
3: Dus ook daar zit het een ontwikkeling aan.
1: Nou, dat hoorden we gisteren uitgebreid en nu weten we nog wel dat hij zijn restaurant wederom de ster heeft gekregen voor de komende 12 maanden eigenlijk. Nu, Robert-Jan, een heel ander onderwerp denk ik dat jij de koe bij de horens vat en even gaat toelichten. Wat ga je doen vandaag voor ons?
3: Ik ga het hebben over de boom van het jaar, verkiezing.
1: Ja.
3: We hebben daar een paar weken geleden ook aandacht aan geschonken. Nu is de laatste week dat je kunt stemmen.
1: Oh,
3: de Cornielje in de kloostertuin van het Catharijnenconvent. Daar gaat het om die boom.
1: Mm-hmm.
3: Die is ingezet namens de provincie Utrecht. Samen met andere bomen uit de provincies. Dus totaal 12 andere nominaties. Voor mij zijn er 13 bomen totaal waar je uit kunt kiezen.
1: Een boom met een verhaal, een boom met een doel.
3: Met een verhaal, het kan een hele mooie boom zijn. Het kan ook een boom zijn die er leuk uitziet, zoals een cornoel. Veel bloemen komen er aan, maar er zit ook een verhaal aan. Omdat er naamplaatjes inhangen van overleden dak- en thuislozen.
1: Ja.
3: Dus dat is het verhaal wat er aan zit. En ja, het aantal dak- en thuislozen groeit, horen we ook steeds. Dus het is een actueel thema.
1: Mm.
3: Bovendien is het ook nog eens, toevallig of niet, de week van de dakloosheid, wordt aandacht gevraagd ook woensdag middels een tentoonstelling op het Domplein.
1: Ja.
3: Waarin brieven tentoon worden gesteld van dak- en thuislozen. Nou, we gaan zo meteen weer kijken bij de boom, samen met ervaringsdeskundigen onder meer.
1: Ja.
3: Dus mensen die dakloos zijn of dakloos zijn geweest.
1: Ja. Ja.
3: En ook, als het goed is, met de nabestaanden van een van de mensen die op een van de plaatjes genoemd worden.
1: Ja.
3: Dus dan komt het heel dichtbij. Dan kunnen we het verhaal horen van wat er allemaal achter zit.
1: Ja, precies. En we hopen natuurlijk, want dat is de wedstrijd wil ik niet zeggen, maar de strijd, dat deze boom echt de boom van het jaar van Nederland gaat worden.
3: Ja, als we Ton Cornelissen mogen geloven, die is er ook weer bij betrokken. Dat is een boomambassadeur Tot en met.
1: Ja.
3: Hij was er ook bij betrokken in 2022, toen de Markiezeneik in Amelensweert.
1: Ja, ja, ja.
3: Dat was het verhaal van de overkapping, hè, de kap van vele bomen. Ja, die boom heeft toen gewonnen, inderdaad, landelijk gezien. En ja. Tom Cornelis is hier ook weer heel enthousiast over.
1: Ja.
3: De boom en vooral ook het verhaal dat eraan zit. Dus hij achterkans groot dat de boom hoge ogen gaat gooien. Maar goed, dan moet er wel even gestemd worden. En dat kan dus nog deze week.
1: We gaan er gewoon nog even promotie voor maken, want het is onze boom, hè? De boom van de provincie
3: Utrecht.
1: Namens de
3: provincie Utrecht, ja. Dus zo zou je dat kunnen stellen.
1: Oké, dus op naar Hartje Utrecht, hè?
3: Kloostertuin, Katharijnenconvent.
1: In Utrecht. Tot zometeen.
3: Tot zo.

0: was de grote hit van Harpo. Overigens was een eendagsvlieg, was ook de enige hit van Harpo. Movie Star maakte het weer even in 1975. Hoog tijd om met Gita te gaan praten over wat voor dag we voorgeschoteld krijgen. Terwijl je eigenlijk al een berichtje had gestuurd. Dus we weten al een klein beetje dat de zon erbij gaat komen. Maar of dat heel veel uren gaat worden, minder dan gisteren denk ik zo'n beetje.
1: Nou ja, gisteren was natuurlijk wel heel erg fraai, hè?
0: Heerlijk.
1: Met de zon, 21 graden.
0: Ja.
1: En 's ochtends was het dan nog fris natuurlijk. Toen ik jullie gisterochtend voor het eerst sprak om deze tijd, was het volgens mij ergens rond de 7 graden.
0: Ja, dat was dik onder 10 inderdaad.
1: Ja,
0: maar nu niet, denk ik, hè?
1: Nee, ik zal eens even kijken. Heb ik ze erbij? Op de veel plekken zie ik nu van de waarnemers 12 tot 14 graden inderdaad.
0: Oh ja, ja.
1: Dus dat is echt wel een heel stuk milder. We zitten ook in de milde lucht.
0: Mm-hmm.
1: En de Bild geeft bijvoorbeeld 13,2. Dus inderdaad wel een hele andere temperatuur dan gisterochtend. We zitten niet alleen in de milde lucht, maar we zitten ook onder de bewolking. En je weet, bewolking fungeert in de nacht als een dekbed.
0: Ja, heerlijk is dat altijd. Ik mag ook heel graag buiten slapen. Maar dan moet het wel goed weer zijn. Dat is meer in de middag eigenlijk.
1: Ja, zo, je bedoelt een siesta, hè?
0: Ja, precies, ja, daar ben ik
1: aan. Lekker.
0: En dat was gisteren prima, maar ik had er geen tijd voor. Ja, dan gaat het niet door natuurlijk. En het waaide ook een beetje. Ja, dan moet je echt wel iets over je heen hebben dan.
1: Ja, gisteren stak er wel een beetje zo'n zuidwestelijk windje op, dat klopt. En vandaag hebben we eigenlijk een soort zwakke storing. Zuidwest, noordoost over het land liggen, een heel verbrokkeld systeem. Gisteravond laat was het op veel plekken nog behoorlijk helder. Daarnaast de bewolking binnenkomen, zetten. En de bewolking is niet helemaal aaneengesloten. Dus het zijn wolkenvelden met wat wolkengaten, wat opklaringen daartussendoor. En in de midden kan ook die bewolking nog wat beter breken. Dus er is inderdaad ruimte voor zon. Minder uitbundig dan gisteren, maar de zon is er wel bij. En de temperaturen komen nog steeds ook vanmiddag uit op 13... niet op 13 graden.
0: 21
1: graden.
0: Ja, dus klopt. Dat gaat wel redelijk vergelijkbaar met...
1: Temperatuur en wind en zo, dat is een beetje vergelijkbaar. Het blijft ook droog. In het noorden van het land kan wel wat lichte regen uit dat storingtje gewrongen worden.
0: Mm-hmm.
1: Het komt van ver, maar bij ons blijft het droog en blijft het kalm.
0: Hoe lekker is dit? Heel klein, kort tipje van de sluieroplichter voor morgen.
1: Morgen denk ik aardig wat zon. Nog één keer 20, 21 graden. Maar dat is voorlopig even voor het laatst.
0: Oké, wat uitgebreider dan horen we dat in het volgende uur. Terug naar Zwanker van jou. Met een kop thee en een weerspreuk. Is dat een goede deal of niet?
1: Het is een hele goede deal. Gezellig.
0: Oké, tot zometeen dan. Wij verheugen ons ook op jouw wederom weeroverzicht. Om 7:50 in de tweede uur. Utrecht is wakker. Ja, er zijn heel wat mensen al wakker geworden. Sjaak zegt goedemorgen Bob en Anne. We zijn weer onderweg. Maak er een prettige uitzending van.
2: Goedemorgen Sjaak.
0: We zijn nog goed bezig. Overigens was Sjaak een van de eerste, misschien wel de eerste vandaag. Hoewel Harry, die in Brisbane woont, in Australië. Oh. Maar daar is het al middag. Good afternoon, meid, zeggen we dan. Die was er nog vroeger bij, maar ook eigenlijk weer niet. Want het was het al middag.
2: Ja.
0: Ingrid is er ook. Bob, Anne, goedemorgen. En verdere medewerkers. Ja, de collega's zijn natuurlijk al druk.
2: Ja,
0: Marjolein ook al even 17:30 binnen met de voorbereiding van het nieuws uit de regio Utrecht. Dat horen we er zometeen om 7:00. Ingrid is wakker. Blijkt ook anders dat ze geen bericht gestuurd. En ik ga zo naar de sport. Groetjes allemaal van Ingrid Schonebeek. Oh, en dan moet ik even scrollen, want...
2: Lekker bezig hoor, ook zo vroeg op de dag lekker sporten.
0: Ja, zeker. Nou, ik zou me liever omdraaien, moet ik zeggen.
2: Ik ook.
0: Dat is mijn persoonlijke...
2: Nee, als ik wil sporten, dan doe ik dat het liefst eigenlijk einde middag of zo. Dat is een beetje mijn piek.
0: Dan heb je wel energie nog.
2: Ja, weet je, uurtje 4, 3. We gaan even.
0: Andrea, want het was een oproep van ons van als je wakker bent, kom er even mee. Vinden we leuk op de RTV Utrecht allerlei zaken te lezen. Ja, natuurlijk reageer ik naar zo'n vriendelijke oproep, Bob en Anne.
2: Oh, wat lief.
0: Ik duik nu de donkere straat op rond het park. Rekken en strekken, ook inderdaad.
2: Ook al, Andrea.
0: Ja.
2: Nou, wat gezellig dat je reageert.
0: Nou, zeker.
2: Vooral luisteren, vinden we leuk.
0: Nou ja, en voor de rest, Henny is natuurlijk ook vroeg, Henny van Doorn, altijd vroeg erbij. Dus even kijken, ik ben weer... Procent staat erbij vanaf 17:45. Eerste merk, noemen we dat maar even niet. We hebben een bordje pap gegeten intussen.
2: Oh, lekker man.
0: En zometeen een rondje met Rico gaan wandelen met de hond. Nou, kortom, leuk dat je er bent. En daarna fitnessen, daar sta je voor op natuurlijk.
2: Sportieve luisteraars hebben wij hier.
0: Als wij dat zouden doen, dan moet je wel om 3:00 opstaan in de nacht.
2: Oh,
0: een uurtje te gaan sporten.
2: Ik ken een vriendin die dus om 17:00 opstaat om te gaan hardlopen.
0: Ja, joh.
2: Nou, geef mij eerst nog een uur om wakker te worden, hoor.
0: Als ik hier naartoe rijd en jij doet op de fiets, ik met de auto, dan zie ik af en toe wel eens mensen lopen inderdaad, ja.
2: Fanatiek.
0: Die dan wel zichtbaar zijn, die hebben dan wel zo'n lampje op hun
2: rug. Ja, dat moet ik echt doen, het is zo donker nu.
0: Heel belangrijk.
2: Gevaarlijk.
0: Ja. Nou, laat weten of je wakker bent. Dat vinden we, anders dan hoor je dit niet natuurlijk. Tenzij je weer in slaap valt. Maar anders vinden we het leuk om even te weten wat je gaat doen vandaag.
2: Ja, gezellig.
0: In de RTV Utrecht app. Of Facebook van Radio M Utrecht. Even nog een plaatje voor 7 uur. Dan hebben we diverse onderwerpen natuurlijk. Deze is ook wel leuk. Arthur Connolly en hou je ervan? Oh, ja.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
2: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Zeven uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Dat zeggen de onderzoekers van het Mulier Instituut. Het Sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
7: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
6: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. De man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man zei dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
8: Het schip was aan het varen, dan ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
6: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn er zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller was Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijnheid tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op. En dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio M Utrecht, de tweede uur van Utrecht is wakker. Starten met nieuws uit binnen- en buitenland. Dan hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Marjolein, druk aan de voorbereiding. Begonnen om 5:30. Wat heb je in het nieuws?
10: Het heeft een half jaar geduurd, maar de gemeente De Bilt heeft dan als laatste in de provincie Utrecht eindelijk ook een college. 5 partijen gaan samenwerken. En in dat akkoord staat onder meer veel over woningbouw en de spreidingswet. Een auto is vannacht spontaan in brand gevlogen in Bijdrecht. Tijdens het rijden zag de bestuurder de vlammen uit de motorkap komen. Gelukkig zat de brandweerkazerne vlakbij en was het vuur snel uit. En het wordt mensen steeds moeilijker gemaakt om in Utrecht bij eetentjes gezond eten te kopen. In opdracht van 10 gemeenten is onderzoek gedaan door het Amsterdam UMC. En in 10 jaar tijd is het aanbod vetter, zouter en zoeter geworden.
9: Oh. Ja, zoeter geloof ik ook wel.
10: En dat is niet goed.
9: Ja. Nee, zeker niet. Te veel suiker is niet goed.
10: Alles is niet goed, hè?
9: Behalve te goed bon, zeg ik altijd. Ja, ik ken er nog wel een paar.
10: Ik ken er ook nog een paar, ja. Maar te goed bon, ja.
9: Tequila is te vroeg voor, hè, zeg maar.
10: Maar is ook niet goed voor.
9: Maar zout eten is ook niet goed. Nee, maar serieus. Te zoet en te zout, dat is allemaal niet oké. Maar dat onderzoek wijst dat weer uit.
10: dat is bevestigd. Ja.
9: Oké. Okay. Nou, meer hierover zo meteen om 19:30 bij Jolijn.
10: Tot zo.
9: Voor nu dan verkeersinformatie van de ANWB. 3 meldingen voor onze regio deze kant op komend. Vanuit Apeldoorn in Amsterdam over de A1 heb ik het dan. Tussen Kootwijk en Hoevelaken doe je 10 minuten langer dan je eigenlijk zou willen. A12 Arnhem-Utrecht vanaf afrit Wageningen tot Veenendaal. Een minuut of 5 extra. En je hebt ook vertraging op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. En dat meet de ANWB tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Bijna een kwartier extra.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen,
12: daar moet je zijn. Dat is dan €250.
13: Betalen?
14: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
11: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in... Hart van Maarsen.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of ramenkleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten. Radio
9: M Utrecht. En de een na de ander die meldt zich. Dat is goed, een soort van inklokken in het programma. Als je wakker bent, vinden we het leuk.
10: Oh, gezellig.
9: Zeker, ja.
10: Ja.
9: De RTV Utrecht app kun je daarvoor gebruiken. Even een WhatsAppje met ons sturen. Anne en Bob hier aan deze kant. Robert-Jan Boy onderweg, mensen. Ja, die zit op de fiets. Dat mag wel duidelijk zijn. Onderwerpje in Utrecht. Dus Robert-Jan, goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen. Wacht even. Ja. Ik ben inderdaad onderweg. Dat klopt inderdaad. Onderweg naar de Lange Nieuwstraat. Daar heb je het Katharijnenconvent. En met de kloostertuin. In die tuin staat een boom, een cornielje. En die is genomineerd namens de provincie Utrecht voor de boom van het jaarverkiezing. En we gaan er weer even kijken. De boom, cornielje, er zit meer aan vast. Naamplaatjes erin, tientallen naamplaatjes. Met daarop de naam van dak- en thuislozen die overleden zijn. Het is een soort herdenkingsplek. Mm-hmm. Dat is het verhaal van de boom. En we gaan erover hebben onder meer met ervaringsdeskundigen, dak- en thuislozen. En ook een nabestaande komt langs.
9: Ja. Dus best wel pittig eigenlijk. De boom van het jaar zou dit kunnen worden. Hè? Want het is de verkiezing elk jaar weer. Maar wel met een pittige achtergrond. Een pittig thema, zeg maar eigenlijk.
18: Zeker, omdat het heel actueel is natuurlijk, dit thema. Ook deze week meer aandacht voor het Domplein onder meer, met een speciale dak- en thuislozen tentoonstelling, zeg maar. En het aantal dak- en thuislozen neemt nog altijd toe.
9: En dus dat is heftig.
18: Ja, zeker. De boom van het jaar kan daar misschien een rol in spelen op de een of andere manier.
9: Ja, wellicht. Dus je stem kun je nog uitbrengen op boom van het jaar.
18: De nominatie daarvoor. Ja.
9: Exact. Hey, we horen hier straks vanaf de plek waar deze Utrechtse boom staat. Dus tot zometeen. En voorzichtig op de fiets, hè. Anne, we hebben diverse onderwerpen in Utrecht is wakker vanaf nu. Wat hebben we zometeen om 6:15 ook alweer?
10: Ja, je weet toch dat onderzoek laatst, dat PISA-onderzoek waaruit bleek dat veel Nederlandse kinderen, tieners slecht kunnen lezen.
9: Ja.
10: Die leesvaardigheid loopt achteruit. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want er is een ondernemer geweest die zelf gratis kinderboeken uitdeelt. Als een soort actie daartegen.
9: Oh.
10: Om kinderen beter te laten lezen. Om meer enthousiasmeren voor lezen. We spreken hem zo meteen. Matthijs Visser is het.
9: Nou, zeker. En zo meteen is over een plaatje of twee, zeg maar, met Alexander Curley. I'm never drinking again. Hij zit aan de koffie. En Vanessa Paradis nu met Be My Baby. En nogmaals, laat me weten in de RTV Utrecht app of je wakker bent.
10: Ja, gezellig. Kom maar bij.

0: Alexander Curly, wat een mooie herinnering aan deze man. De man natuurlijk ook van Guus, kom naar huis. Maar dit was een wat meer serieus nummer. I'll never drink again. Wij zitten aan de koffie, en misschien jij ook wel. Het is inmiddels 7:15 geworden. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.
1: Ja, de Nederlandse leesvaardigheid van kinderen die staat onder druk. Uit de nieuwste cijfers van dat PISA-onderzoek van een tijdje geleden, vorige maand, bleek dat bijna 4 op de 10 Nederlandse 15-jarigen het basisniveau voor lezen niet haalt. Ja, en dus komen ondernemers, ouders en bedrijven zelf in actie nu door gratis kinderboeken uit te delen. We spreken ondernemer Matthijs Visser erover. Hij is de initiatiefnemer hiervan. Hij is bij ons. Goedemorgen, Matthijs.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij hebt al vaker zo'n een boekenactie gedaan, zoals vorig jaar. Toen deelden jullie ongeveer 1.500 boeken uit. En dit jaar was het doel 2.500. Inmiddels zijn het er nu ruim 8.000. Zo, wat is hier gebeurd?
2: Ja, het is een onverwachts groot succes geworden. Dat is eigenlijk ontstaan ooit met 1 doosje boeken in de klas van mijn zoon. Dat heb ik gedeeld op LinkedIn. Vervolgens ging een journalist van het AD daarmee aan de haal.
1: Oh.
2: Die heeft daar een artikel over geschreven. Ja, en daar kregen we eigenlijk zoveel reacties op. En zoveel mensen die waren daar enthousiast over dat ze zich aansloten en zelf ook mee wilden doen.
1: Ja, dus
2: inmiddels is dat 8.000 stuks geworden.
1: Ja, en dat is wel een erg groot verschil, hè, tussen dat doel van 2.500 en nu dat het ruim al 8.000 zijn. Heeft dat met dat PISA-onderzoek te maken, denk je? Dat mensen toch dat zijn gaan lezen en denken, nou, ik wil ook iets doen.
2: Nou ja, mensen herkennen zich daar zeker in, dat kinderen gewoon slechter gaan lezen. En het nieuws wat daar omheen is ontstaan rondom dat PISA-onderzoek heeft zeker bijgedragen. Krijgen heel veel reacties van ouders die zich herkennen daarin. Dat kinderen te veel op schermen zitten en te weinig lezen. Ja, en dat zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan het succes van dit jaar.
1: Ja, precies. Aan die boekenactie. Kun je daar iets meer over uitleggen? Hoe werkt het?
2: Nou, in principe is het vrij simpel. Mensen kunnen zich aansluiten bij het initiatief. En dan zijn er 2 mogelijkheden. Of je trakteert bij je eigen kinderen of bij iemand in de buurt op school. Dat is eigenlijk optie 1. En optie 2 is dat je een bedrag doneert. En dat we daar boeken voor doneren aan de Stichting Sint voor Iedereen. Voor kinderen die opgroeien in armoede.
1: Oh ja, ja, oké. Ja, en wie zijn dit? Want jij kunt natuurlijk zien wie er donaties doen, hè, voor die boekenactie. Zeker. Wat voor mensen, wat voor ondernemers zijn dit?
2: Het zijn eigenlijk een vrij uiteenlopende groep. Het zijn ouders, ondernemers en bedrijven. Ook een aantal scholen. En bij de bedrijven zie je dan bijvoorbeeld een aantal grote uitgeverijen die zeggen van hey, dit vinden we wel belangrijk. Wij willen zelf meedoen. Ik heb een autodealer in Dordrecht. Een heel groot staalbedrijf in Brabant. Een aantal marketingbureaus. Maar ook een aantal succesvolle ondernemers die gewoon in privé zelf iets terug willen doen.
1: Ja.
2: En zeggen van hey, ik doneer gewoon een bedrag en zorg dat die boeken op de goede plek terechtkomen.
1: Ja, en we daarover gesproken op de goede plek. Hoe komen die kinderboeken dan ook echt terecht bij kinderen die het heel hard nodig hebben? Zoals kinderen die thuis niet worden voorgelezen door de ouders bijvoorbeeld. Of die opgroeien in armoede. Je noemt het al kort Sint voor Iedereen, maar...
2: Ja, nou ja, Sint voor Iedereen is daarin voor ons een belangrijke partij. Wij doneren aan hun boeken. Ja, en zij zorgen dan dat die in cadeaupakketjes voor kinderen die opgroeien in armoede terechtkomen.
1: Ja.
2: Zij helpen in totaal ongeveer 40.000 kinderen die normaal geen Sinterklaas cadeaus kunnen krijgen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en wij zorgen dan dat er in een deel van die pakketten ook een boek aanwezig is.
1: Ja.
2: Nou, dat vinden wij een belangrijk thema.
1: Stel, je doet nou een donatie aan deze boekenactie. Kun je dan ook zelf kiezen welke boeken die kinderen krijgen?
2: Ja, we hebben een lijst gemaakt met een aantal titels per leeftijdscategorie.
1: Mm-hmm.
2: En dan kan je gewoon aangeven van, ik wil bijvoorbeeld bij het kinderdagverblijf trakteren. Mijn kind of mijn neefje of nichtje is in de leeftijd 0 tot 3 jaar. Nou, dan hebben we daar een aantal titels voor geselecteerd. En zo hebben we dat gedaan per leeftijdscategorie. Zodat mensen zelf kunnen kiezen van ik wil graag een prentenboek geven of een leesboek of iets anders.
1: Okay. Ja, je hebt dus zelf een eigen bedrijf in kinderboeken. Een soort kinderboekenclub, zeg ik eigenlijk kort omschreven. Ja, maar leuk deze boeken, maar hoe krijg je ze daadwerkelijk aan het lezen, die kinderen, met al die afleiding van tablets en smartphones?
2: Nou ja, ik denk niet dat er 1 gouden regel is. Nu wordt er vaak naar de school en naar de bibliotheek gekeken, naar de overheid. Dit is een probleem wat we moeten oplossen. Nou, ik denk dat er met name ook thuis iets moet veranderen.
1: Ja.
2: Het begint natuurlijk al bij voorlezen heel vroeg, als kinderen nog heel klein zijn.
1: Hoe oud moet je daarmee beginnen?
2: Nou ja, dat kan eigenlijk al vanaf de geboorte. Dat is heel belangrijk. De eerste 1000 dagen zijn zeer bepalend voor de taalontwikkeling van kinderen.
1: Uh-huh.
2: Als je daar al heel vroeg mee begint, kweek je daarmee gewoon een voorsprong. ja, wat ik al zeg, ik denk niet dat er één gouden regel is. Alleen ja, wij geloven erin dat als een kind boeken thuis op tafel heeft liggen, ja, dan is de drempel weg. Dan kan je de nieuwsgierigheid triggeren. Ja, en hopen we daarmee een verschil te maken.
1: Ja, precies. Dus het moet ook een beetje in het zicht liggen volgens jou, die boeken. Dat
2: ja,
1: ze dat nieuwsgierig worden.
2: Ja.
1: Oké, nou helder. Ja, dank voor deze bijdrage. We zijn benieuwd wat de boekactie gaat opleveren. En als we dan dit horen en denken, nou, ik wil hier aan bijdragen. Wat moeten we dan doen? Waar moeten we heen?
2: Nou ja, je kan sowieso even op onze website kijken. De website is kinderboekerij.nl. Ja, en daar kan je altijd contact met ons opnemen via de contactformulieren. Ja, en dan komen we graag met mensen in contact die ook mee willen doen.
1: Alright, helemaal goed. Dit was Matthijs Visser over de kinderboekactie die hij begonnen is. Dankjewel, Matthijs.
2: Dankjewel.
1: Fijne dag.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Raccoon, dicht bij het vuur.
3: De Nationale Nieuwe, Radio M Utrecht. Hey.

0: Build Me Up, Buttercup van de Foundations. In Utrecht is wakker op Radio Utrecht. Denk ik nog eventjes aan de... Nog even geduld, dan begint de week van de 60's bij Radio Utrecht. Gaan we het zo meteen in Utrecht is wakker ook nog even kort over hebben. Over een paar minuten het nieuws uit de regio hier bij ons. Marjolein, bij mij in de studio. Vertel, wat hebben we het nieuws?
1: Nou, als laatste gemeente heeft De Bilt eindelijk een college. En het voedingsaanbod in Utrecht is te vet, zoet en zout.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bent u 68-plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Opslag van 19:30. Dit is Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio. En dat begint door Marjolein met nieuws uit de Bilt.
7: Ja, want die gemeente heeft eindelijk een nieuw college. Het heeft een half jaar geduurd en daarmee is de Bilt de laatste gemeente in de provincie Utrecht. Gisteravond is het coalitieakkoord van 5 partijen gepresenteerd. Pro, VVD, D66, CDA en SP kwamen met een overeenkomst met de ondertitel Vooruit met de Geit. Er staat veel in over woningbouw in de verschillende dorpen en over de uitvoering van de spreidingswet. De gemeente moet 250 asielzoekers opvangen. Donderdag worden de wethouders benoemd.

0: af, blijkt uit een onderzoek van het ANP. Toch was het niet overal zo. In Veenendaal bijvoorbeeld kwamen er 30 bij. En daar zijn nu bijna 100 bushaltes. In de grote steden zoals Utrecht wordt steeds meer ongezond eten verkocht. Het Amsterdam UMC deed onderzoek in opdracht van 10 gemeenten en het voedingscentrum. Het aanbod is in 10 jaar tijd veel vetter, zoeter en zouter geworden. En de betrokken gemeenten roepen het kabinet op om de mogelijkheid te geven aan gemeenten om het aanbod van ongezond eten lokaal te weren. En dat is nodig, zeggen ze, omdat overgewicht ook toeneemt. Dan nog het weer, opnieuw een mooie herfstdag. Periode met zon, droog. En vanmiddag dan is het weer 21 graden.
1: En weer, omdat het gisteren ook,
0: was het ook
1: 21
0: zo.
1: Graden was. Ja, dan kan ik vanmiddag iets meer tijd hebben om te genieten van de zon. Maar het is niet de hele middag zonnig.
0: Nee, dus nou ja, misschien zit het mee.
1: Ja, precies. Ja. Soms zit het mee, soms zit het weer tegen. Dus dank voor het nieuws en een kort weer. Want Grieta horen we zo meteen uitgebreid. Marjolein, tot zometeen weer.
0: Tot zo.
1: Verkeersinformatie van de ANWB. Het begint al een aardige dinsdagochtendspits te worden. Zoals wel vaker. Van Amsterdam naar Apeldoorn vertraagt het tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. Heeft te maken met een ongeluk. Intussen is wel de weg weer vrij. Een minuut of 10 extra reistijd. Daar moet je rekening mee houden. Komende vanaf de andere kant, Apeldoorn richting Amsterdam dus, vertraagt het tussen Kootwijk en Hoevelaak een kwartier in elk geval extra. A2 Utrecht richting het zuiden, richting Den Bosch dus, tussen knooppunt Everdingen en Beest, 5 à 10 minuten extra. De A12 Arnhem-Utrecht, Oosterbeek, de afrit daar tot afrit Wageningen, 10 minuten vertraging. En vanaf de andere kant gaat het nu wel goed door. Net was er wat vertraging vanuit Den Haag. Maar dat gaat nu goed. A27 Breda-Utrecht, knooppunt Gorinchem-Lexmond, een minuut of 5. En van Almere naar Gorinchem, ook dus de A27. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rijnsweerd. Intussen is de weg weer vrij, maar de nasleep van het ongeluk zorgt voor 20 minuten extra reistijd. Vanaf Hilversum tot knooppunt Rijnsweerd. Laatste melding voor nu is de 28, Zwolle-Amersfoort vanaf Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Daar dat stukje. Doe je 10 minuten langer over je reis.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
3: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
4: Voordeelhaartjes.nl. Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
6: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
7: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
5: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
8: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Middle of the Road. Naar Sacramento uit het jaar 1972. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Ja, deze hele week kan er nog gestemd worden op de boom van het jaar. Namens de provincie Utrecht doet een cornoelje mee. Die cornoelje is te vinden in de kloostertuin van het Utrechtse Catharijnenconvent. Het is een boom met een verhaal, want er hangen tientallen naamplaatjes in. Naamplaatjes van overleden daklozen en thuislozen. En daarmee is het dus eigenlijk wel een herdenkingsplek. Midden in de actualiteit staat hij, omdat het aantal dak- en thuislozen ook groeit. Dus wel een hele bijzondere plek. Robert-Jan Boy praat daarover door.
1: Ja, we staan hier weer bij de boom, Bob. Een aantal weken geleden waren we er ook, toen hij bekend was, de boom. Dat dit de boom namens de provincie Utrecht gaat worden. En dan staan we weer in de kloostertuin van het Catharijnenconvent. Het wordt langzaam licht. We staan onder het bladerdak van de boom, die een beetje in herfsttooi is. Breed verspreide takken. Ze kunnen ook mooi in bloem staan, bloei staan, heb ik begrepen. Maar ja, nu dus niet. Een tamelijk dun stammetje. En opvallend, die metalen aluminiumkleurige naamplaatjes die erin hangen, met name van dak- en thuislozen die overleden zijn. En terwijl we hier zo staan, is Emmy bezig met een zaklantaarntje om de namen te lezen.
2: Ja.
1: Ja, op zoek naar wie precies?
2: Niels van Ravenstein. Ja.
1: Die moet erin hangen,
2: ja.
1: Zogezegd.
2: Ja. Ja.
1: En wat is uw band precies met Niels van Ravenstein?
2: Nou, hij was mijn beste vriend op de eerste plaats. De vader van mijn kind. En we hebben elkaar al leren kennen toen hij 19 was en ik 20. Dus dat gaat al lang terug. Ja. Ergens in 1988 moet het geweest zijn. En toen zwierf hij zo'n beetje door kraakpanden. Toen had je nog veel van die kraakpanden, dus dan sliep hij daar en dan... Ja. Dan ontsnapte ik uit mijn huis en dan ging ik naar zo'n pand toe. Dan liet ze me binnen, bij de Moira was dat nog. En dan zocht ik hem daar op. Ja, zo.
1: Dus hij was de dakloos, thuisloos?
2: Hij was dakloos, ja, toen al. Ja.
1: En toen al?
2: Ja.
1: En hoe is dat zo gekomen?
2: Ik denk dat hij bij zijn moeder is weggegaan, want die had een nieuw gezin. En dat hij toen naar zijn vader is gegaan, maar zijn vader woonde in Spanje. Hmm. En hij moest de HAVO nog afmaken, dus heeft hij ook heel lang een schuld van gehad. Ja. En drugs zal ook een rol gespeeld hebben.
1: En die relatie is geen stand gehouden?
2: Nou, die ging aan, uit, aan, uit.
1: Ja.
2: Aan, uit, aan, uit. Ja. Zo ging het, zo hield het stand.
1: En op een gegeven moment uit het oog verloren?
2: Nee, dat niet. Hij woonde op de boerderij in plaats van zijn leven. En toen hadden we juist weer een goed contact. Ja, want hij had daar een soort stabiliteit, daar mogen gebruikers gebruiken en... Ja. Daar had hij een redelijk goed leven, een redelijk goed einde nog.
1: Er hangen tientallen van die naamplaatjes in. Floris is er ook bij. Ex-dakloze, nu bij het pastoraat.
3: Ja.
1: Ook betrokken bij deze boom.
3: Jazeker. Elk jaar staan we hier om de namen op te lezen van de mensen en van de nieuwe mensen van het jaar.
1: Ja.
3: De naamplaatjes in de boom te hangen.
1: Ja.
3: Voor iedereen een kaarsje aan te steken.
1: Ja.
3: En
1: ik ben zelf ook dakloos geweest.
3: Ja, 20 jaar geleden. Toen zwierf ik ook op straat. En ik heb ook een verleden met drugs.
1: Ja.
3: En later...
1: En dat is hier goed gekomen.
3: Dat is helemaal goed gekomen.
1: Ja, ja, u staat hier nu. En hoe belangrijk is dan deze boom eigenlijk?
3: Nou, heel belangrijk. Niet alleen voor mensen waar misschien anders niemand meer... aan zou denken, maar ook als symbool voor toch wel waar deze stad ook voor staat, denk ik.
1: Wat is dat?
3: Omkijken naar elkaar en aandacht voor iedereen.
2: Oh ja,
1: mooi. Emmy zegt mooi, ik heb steeds op de naamplaatje, dat is een beetje jammer dat het plaatje niet te vinden is, hè? Maar goed, misschien hangt hij hoger.
2: Ja, dat kan, hè. Ik heb nog niet een laddertje meegenomen.
1: Ton Cornelis is er ook bij, ambassadeur van de boom van het jaar. Dit maakt diepe indruk.
4: Heel diepe indruk, ja. Ik moet het proberen met mijn emoties. Maar ik ben 9 jaar betrokken bij de boom van het jaarverkiezing. Maar het verhaal hierachter. En het is zo actueel. Als je kijkt in Spanje hoe mensen demonstreren... voor de woningen die er niet zijn... Het primaire eten en een dak boven je hoofd. Dat we in een welvarende land, dat we daar mee te maken hebben. Dat we actie moeten voeren om hier aandacht voor te vragen.
1: De boom van het jaar.
4: Ja.
1: Ja. Nou, we gaan zo meteen nog meer mensen ontmoeten.
3: Oké. Okay.
1: En ja, de zoektocht naar het plaatje gaat toch even door.
3: Dat,
1: maar anders komt ongetwijfeld een nieuw plaatje. Maar
3: ja, ja, ja, ja, dat wordt geregeld.

0: Elvis Everywhere. Ook bij ons, Radio M Utrecht. Alleen Clark hoorden we. It's all about the money. En de extra money, zeg maar, die je in de pocket hebt om, zeg maar, als je ergens op een terrasje hebt gezeten of in een restaurant hebt gezeten, om de fooi te betalen. Want daar gaat het vandaag over. In Utrecht is wakker, in Aan Tafel en bij Joost in natuurlijk het laatste programma van de dag tussen 5 en 7. Dat gepresenteerd wordt trouwens. Nee, want we hebben natuurlijk Evelien 's avonds nog, maar overdag.
1: Ja, precies,
0: bij Joost in Utrecht komt thuis. Geef je fooi of schaam je je voor het feit dat je wel of niet iets geeft? Nou ja, kortom, we willen daar wel eens wat meer van weten.
1: Ja, we hebben het erover omdat het fooiescherm steeds vaker opduikt in cafés en restaurants. Dat is als je gaat pinnen, zo'n schermpje met wil je fooi geven. En dan kun je zo'n percentage kiezen, zeg maar. Dus dan word je als het ware in je gezicht laten zien dat je fooi kunt geven.
0: En wat is het hoogste wat op zo'n schermpje staat? 10% of zo?
1: 20.
0: 20%? Ja. Echt waar, joh? Dat vind ik hoog, moet ik je zeggen.
1: Ja, het is veel. Ja, echt. Ja,
0: dus heel simpel gesteld, hè, je bent uitgebreid aan het eten geweest, of niet, dat maakt niet uit, maar je geeft 100 euro uit. En dan zou je 20 euro daarboven opgooien?
1: Ja, dan moet je wel heel blij zijn met die service, hè? Oh,
0: precies,
1: man.
0: Hè. Moet je de ober wel heel erg aardig vinden.
1: Ja. Of het is wel een hele leuke vent of vrouw zijn.
0: Ja, inderdaad, ja. Maar goed, er zijn best heel veel reacties komen al via Facebook ook binnen.
1: Ja, hier Dorothy, die zegt bijvoorbeeld goedemorgen. Ja, fooi geven, dat ligt bij mij echt aan het eten en de vriendelijkheid van het personeel. Mm-hmm. Of je lekker hebt gegeten of dat je denkt van nou, ik ben wel of niet aardig bediend. Dus zo, nou, dat klinkt logisch. Gerda zegt, ja, goedemorgen allemaal. Ik heb mijn vaste restaurants, die krijgen ook altijd fooi van mij. No question. Dus die krijgen altijd wel iets van Gerda. Soms komt het voor dat ik ergens anders ben en ik niet tevreden ben, dan krijgen ze geen fooi. Ik ben ook wel eens weggelopen. Nou.
0: Ja?
1: Oh.
0: Nou, ik ook wel. Als het heel lang duurt of zo, op een gegeven moment, dan denk je van, ja, niet als je al iets genomen hebt, bedoel ik dan. Maar als het zo lang duurt en je hebt al twee keer gevraagd van, kan ik nou eindelijk een keer bedanken? We komen zo, meneer. En dan denken wij ook van, nou, dan is het wel even klaar. Dan zoeken we iets anders op. Of we stappen op de fiets en gaan weer terug naar huis. Ja, zoiets.
1: Ik was laatst een wijntje drinken met iemand. En hij vond dus die rosé niet lekker. Dus het ging zeg maar zo. Hij had een glas rosé op tafel.
2: Een fles rosé.
1: Zo leuk. Dat is zo lekker een grap een nipje te drinken.
0: Maar goed,
1: zo,
0: ja.
1: Oh, dan weet je zo zuur kijken. Nou, ik vind het een beetje zuur.
0: Ja.
1: Ik zei, oh, moet je even zeggen. Krijg je een ander of dan kun je wat anders. Nee, ik drink hem wel op.
0: Eindelijk
1: heeft hem niet opgedronken. Aan het eind van het moment dat we daar zaten.
0: Ja.
1: Ja, ik vond hem trouwens niet lekker.
0: Oh ja, dat kan ook weer niet. Hoe zeg dat dan?
1: Dat dan meteen. En dan krijg je wat anders.
0: Dan heb jij schaamte bij wijze van spreken. Dat je met zo iemand zit.
1: Ik dacht van, nou hallo, zit dat dan?
0: Dat snap ik wel, ja.
1: Dus het is wel geinig.
0: Maar als het niet oké is, je bent niet meteen tevreden. Of niet tevreden over iets, dan moet je het wel meteen zeggen, vind ik.
1: Ja, precies. Nou, we hebben ook wat reacties van mensen die in andere landen zijn. Zoals Anke, die is in Zweden.
0: Ja?
1: Die zegt ja, dat het serveringspersoneel, die krijgt dus een salaris wat wettelijk vast is gesteld door CAO.
0: Oh ja.
1: Dus ja, de fooi is niet noodzakelijk. En ja, in landen als in Amerika bijvoorbeeld. Ik was daar een hele tijd.
0: Allemaal over in.
1: Zo, dat is dan. Moet je echt wel gewoon fooi geven. Anders dan zeggen ze, are you not content, madam or sir? What's wrong with the food?
0: Ja, maar daar is het gebruikelijk dat dat een onderdeel is van het salaris van degene die jouw tafel aan je tafel bedient. Inderdaad.
1: Ja. Nou, Marieke zegt nog, ja, als we lekker hebben gegeten en het allemaal vlot ging en vriendelijk was, ja, dan krijgt ze zeker wel een fooitje. En als alles automatisch gaat met dat scannen en zo, dat zou ze dan niet doen. Ze geeft dan contant fooi.
0: Dat
1: is fijner.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ook, weet je. Uiteindelijk allebei prima.
0: Ik vraag altijd wel, als ik ergens ben, want ik geef wel altijd fooi. Terwijl het heel slecht is, maar dan heb ik dat al laten weten.
1: Ja.
0: Dan is het gewoon klaar. Maar mag ik het er bovenop doen? Want ik pin meestal, want dat vind ik het handigst betalen. Maar meestal kan dat wel. Want dan krijgen ze die verdeling ook. En dat is allemaal prima dan, denk ik.
1: Ja, zeker. Ik was laatst bij de Brownies en Downies. Ken je dat?
0: Ja, ik ken dat zeker. Ja, kom er nooit, maar ik ken het wel. Ja.
1: Zo leuk. Toen heb ik ook echt dikke fooi gegeven. Ja, en dan ben je daar en denk je, die verdienen gewoon echt de volle map.
0: Omdat ze daar met vol enthousiasme
1: zijn. Ja, dat was echt de leukste middag van de maand. Geweldig.
0: Nou, reacties.
1: Reacties. Heb je fooi schaamte? Hoe ga jij om met fooi? Laat het ons weten in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Ik zeg 10 voor 8. Griet, daar ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Hartstikke mooi. We spraken jou eerder in het eerste uur van Utrecht is wakker. Ja, we beginnen natuurlijk om 6 uur al. Dus voor degenen die nu pas wakker worden, je kunt ook eerder afstemmen op dit programma. Toen was je er ook om 6:50. We zijn inmiddels een stukje verder, dus een uurtje om precies te zijn. Maar het is wel weer lichter geworden. Die zon zou er al bij kunnen zijn. Je zou hem al kunnen zien, maar wordt hij een beetje verhuld door de wolkenpartij?
1: Toch wel een beetje. Ja. Half uur geleden kwam de zon aan de oostelijke horizon boven de kim, zoals dat noemen, is minder uitgebreid te zien in vergelijking met gisteren. En er ligt vrij veel bewolking boven ons. Er zijn echt wel opklaringen, zeker ook gaandeweg de dag. Maar in de opklaringen van dit moment kan er ook lokaal nog wat mist ontstaan. Piet van der Mel, Kamerik, meldde heel netjes dat het zicht bij hem terug aan het lopen is. Een 10 minuutjes geleden nog 500 meter zicht. En nu daar, in de westelijke delen van Midden-Nederland, nog maar 250 meter zicht. Het is heel plaatselijk. De meeste plekken zijn de zichten goed. Maar dus lokaal kan het buitengebied, zeg maar, nog eventjes wat mistig zijn.
0: Oké, en als die mist gaat optrekken, dan doet de zon dan goede zaken? Of is het toch wel moeizaam?
1: Het is moeizaam. Er ligt echt een zwakke storing boven ons met wolkenvelden waar echt wel gaten in vallen. Dus denk aan wolkenvelden, af en toe wat zon, soms wat meer zon. Ten zuiden van ons, zeg maar, in Zeeland, Brabant, Limburg, is de kans op opklaringen groter. En vanuit die hoek verwacht ik ook wel wat makkelijker dat de zon erbij komt. Maar het is niet heel erg overtuigend. Het is wel warm. Nu al zo'n 13 tot 15 graden. Vanmiddag 20, 21 graden. En het blijft rustig, blijft kalm. Ja, en blijft ook droog. Wat dat betreft is het heel ander weer dan oktober vorig jaar. Toen hadden we begin oktober rond de 4e al een code geel voor zware windstoten aan de broek hangen van storm Amy. En later in oktober kwam nog storm Benjamin. Toen was er veel meer rumoer, veel meer dynamiek.
0: Die namen weet ik nog wel, maar de tijdspad weet ik er niet meer. Zeg maar.
1: Nee, maar we waren snel. Dat was eigenlijk was de eerste al in de loop van september de eerste storm, najaarsstorm. Oh. 2 toen in oktober. En op dit moment, er is nog in de verste verte geen storm te zien. Ook al omdat er geen ex-orkanen zijn, omdat er gewoon geen orkanen eigenlijk verschijnen boven de westelijke Atlantische Oceaan. En dus heb je ook geen ex-orkanen en stormen die daar vanaf komen.
0: Nee, logisch natuurlijk. Ja, tenzij het zich bij ons gaat voordoen. Maar kan er wel
1: zeker.
0: Er kan wel zo'n orkaan of iets wat erop lijkt bij ons ontstaan, toch?
1: Zeker. Je hebt stormen die ontstaan in het najaar vanwege ex-orkanen die weer in de stroming worden meegenomen naar ons. Die hebben dus hun origine van ver weg. Maar er kunnen ook stormen gewoon ten westen van Ierland ontstaan. En sterker nog, we kijken ook steeds met een schuin oog naar de Middellandse zeedelen. Want daar zijn soms ook van die pakketten aan onweersbuien die zich bijna vormen tot een tropische storm. De afgelopen dagen is er gekeken ten oosten van Barcelona, ten noorden van Menorca. Ontwikkelde zich een heel complex met buien die een beetje ging lijken aan de ontwikkeling van een tropische storm die voorafgaat aan een orkaan. Dus wat dat betreft is er wel rumoer, maar niet bij ons.
0: Gelukkig maar. Ja, heel blij mee.
1: Ik denk dat veel mensen dat rustige najaars weer prima vinden.
0: Even de thee aan de kant, want de weerspreuk komt op tafel in de weerkamer. Vertel.
1: Weer zo eentje van wat nu is, geeft aan wat er straks is. Warme oktoberdagen, februari komt met vlagen.
0: Nou, we gaan het maar meemaken, hè. Zover is het nog niet. Maar ik geloof je, hoor.
1: Ja, heel goed.
0: Voor de weerspreuk en voor de anderen zeker geloven je. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Tot zometeen het volgende uur van 9:00. De gemeente Houten maakt zich klaar voor een nieuwe burgemeester. We gaan er meer over horen, want onze verslaggever Dimitri van Tuil weet er nu al meer van. In het volgende uur. We are

0: de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Ga je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
9: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
8: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
10: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
8: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
11: Verkeersinformatie van de ANWB. Zometeen in het derde uur van Utrecht is wakker, waar we nu mee gestart zijn. Het nieuws uit binnen- en buitenland heb je gehoord. Dan nu inderdaad even het nieuws uit de regio. Marjolein.
12: 14 maanden cel voor een stalker die zijn ex heeft lastiggevallen. Deze 42-jarige man ging vaak bij haar langs. Hij stuurde brieven, foto's, stalkte haar via sociale media. En ook belde hij haar maar liefst 77 keer in 3 uur tijd vanuit de gevangenis in Nieuwegein. Aan de Meidrechtse dwarsweg in Wilnis is vannacht een bestelbus helemaal uitgebrand. De brandweer moest een hek openbreken om erbij te komen. Of het om brandstichting gaat, wordt uitgezocht. Een meerderheid van de huiseigenaren heeft zijn woning nog niet klaar voor de winter. Het is volgens Vereniging Eigen Huis wel belangrijk om de verwarming en waterdruk te controleren. En ook de rook- en koolmonoxidemelders te testen. Dus bij deze tip.
11: Nou, goed dat je dat zegt, want ik heb na mijn verhuizing, ik had altijd stadsverwarming. Ik heb een verwarmingsketel. Die moet ik wel even nakijken of je op druk is, zeg maar, op niveau is, toch?
12: Ja.
11: Ja, dat weet jij misschien
12: ook niet. Wij hebben eens in de zoveel tijd een check, zeg maar, van de ketel en zo.
11: Ja, dat is ook wel goed. Dat moet ik nog even nakijken.
12: Dat is wel fijn, ja.
11: De laatste check was in 24. Zie ik op de ketel staan.
12: Dan,
11: zeg maar.
12: Dan is het wel weer eens tijd, hè?
11: Misschien ben ik er ook een keer aan dat er een nieuwe ketel moet komen. Want het ding is al 20 jaar oud of zo. Dus het is misschien wel even slim voor de winter nu ik dit van jou hoor.
12: Ja, voordat je straks in de kou zit. Ja. Dat wil je niet.
11: Ja. Zeker niet. En voorlopig is het niet koud. Het gaat over 2021 in Midden-Nederland. Maar je kunt er maar beter vroeg bij zijn. Marjolein, dankjewel. Zometeen 8:30 uitgebreid. Hè?
12: Ja, tot zo.
11: Het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Het nieuws van de weg nu. Dat begint op de A1, Apeldoorn in Amsterdam. Stroomhoevelaken 20 minuten vertraging. Dat is denk ik even kijken. Ja, vooruitblik. Alvast de langste file van dit moment. Ook op de A1, Amersfoort Amsterdam, doorrijdend dus. Maar wel vertraging tussen Baren en Hilversum Noord. Een minuut of vijf. Een minuut of vijf heb je ook op de A2 te pakken. Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Knoopert Everdingen. 10 minuten vertraging. Als je doorrijdt tussen Vianen en Beest, dan even niet. 10 minuten dus. En van daar tot Waardenburg ook weer 5 minuten vertraging. Richting het zuiden, dus richting Den Bosch. Op de A12 kom je vanuit Den Haag naar Utrecht. Heb je van Gouda tot Nieuwebrug vertraging 10 minuten. Daarna gaat het goed door hoor, in Midden-Nederland. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 5 minuten. De A27 in het vizier van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5 minuten extra. En vanaf de andere kant 10 minuten tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert aan extra lijsttijd. A28 Zwolle Amersfoort, afrit Ermelo, Strandnulde 10. Van Strandnulde tot Amersfoort Vathorst komen er 10 minuten bij. Dan gaat het een tijdje goed als je door wilt rijden richting Utrecht. Maar dan vanaf afrit nummer 3 Den Dolder tot aan Utrecht 5 minuten extra.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
19: Radio M Utrecht.
11: Betalen, betalen. Ik betaal helemaal nergens meer voor, denk je dan. Nou, dat moet wel, maar de fooi, daar gaan we het over hebben natuurlijk.
12: Ja, inderdaad, willen we van je weten. Omdat het schijnt dat het fooi-scherm steeds vaker optuikt in cafés en restaurants. Dus dan kun je kiezen of je een fooi geeft, ja of nee. Ja, heb jij die fooi-schaamte, Bob, trouwens?
11: Nee, ik geef altijd fooi, tenzij ik echt helemaal niet tevreden ben. Maar laat ik dat tijdens zeg maar, mijn bezoek aan een restaurantje wel even weten. Dat ik dit niet goed vind of dat niet goed vind. Er komt gelukkig weinig voor. Ik ben niet zo moeilijk. Maar als het niet goed is, dan zeg ik het wel. Ik geef altijd wel fooi.
12: Ja, mooi. Ik rond het ook altijd naar boven af. Dus ik denk, nou, een paar euro hop, altijd erbij.
11: Oh ja, dus als iets €65 is, zeg je, doe maar 100.
12: Ja. Gelijk mijn halve uur er doorheen. Dat kan ik allemaal niet missen, hoor. Oh,
11: nee, maar het is wel de vraag aan iedereen natuurlijk. Van, heb je fooi schaamte, is het inderdaad, ja. Omdat, het wordt wel gevraagd eigenlijk. Doe je het wel, doe je het niet?
12: Ja, daar hebben we het over. Dus laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
11: Houten krijgt een nieuwe burgemeester. schiet dat een beetje op. Dat horen we zo meteen van verslaggever Dimitri van Tuil, die bij ons in de studio daarover aanschuift. En Robert-Jan Boy natuurlijk na 8:30 bij ons. Ja, de boom van het jaar gaan we over door. Het was tamelijk emotioneel daar straks, Robert-Jan, in het centrum van Utrecht.
20: Ja, dat klopt inderdaad. Omdat de naamplaatjes op de boom, de cornulje in de kloostertuin van het Katharijnenconvent, een verhaal hebben natuurlijk van dakloosheid. Mensen die in de knel zijn gekomen en anoniem zijn overleden. We zitten nu in de gelegenheid bij de oude rechtbank met het gezelschap. Je hoort het net op de achtergrond. Mm-hmm. De emotievolle stemming is niet de hele tijd aanwezig. Het wordt
11: gelukkig
20: ook,
11: niet.
20: Gelachen.
11: Ja.
20: Maar in tussentijd, tijdens de koffie, komen ook de verhalen bij over dakloosheid. Floris, ervaringsdeskundige, die zegt van het kan iedereen eigenlijk overkomen als je in de knel komt. Ja, hoe loop je weg dan? En er zijn daklozen die er ook helemaal keurig uitzien, waarvan je het helemaal niet kunt zien dat ze dakloos zijn. Als het lijkt nou dat ze naar hun werk gaan. Dus er is ook veel verborgen dakloosheid. Kortom, actueel thema. Mm-hmm. Zometeen gaan we het ook hebben over de manifestatie morgen op het Domplein. Een tentoonstelling wat met dakloosheid te maken heeft. En uiteraard over de boom van het jaar namens de provincie Utrecht. Eens even kijken hoe je daarop kunt stemmen.
11: Precies.
20: Zodat het ook de boom van het jaar van Nederland wordt. Met een mooie symboolwerking die aan de weg, die er wat aan moet doen eigenlijk aan de dakloosheid. Mm-hmm. Van die dakloosheid.
11: Ja, dus het is niet alleen de boom die er bijvoorbeeld mooi uitziet, maar er hangt een heel thema aan, in dit geval vanuit de provincie Utrecht. Dus stemmen kan deze week nog, hè, Robert-Jan, volgens mij?
20: Tot en met 10 oktober, volgens mij. Ik kijk even naar Ton Cornelissen. Tot 10 oktober.
21: 10 oktober, 12 uur.
20: 10 oktober, 12 uur s'nachts.
11: Oké.
21: Wacht niet te lang. Nee.
11: Nou, meer over de boom van het jaar in de achtergrond en de verhalen. Na 8:30 in Utrecht is wakker.

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, met om 13 minuten voor 8:30. Anna, voor gemeente Houten, dat zich klaarmaakt voor een nieuwe burgemeester. Ik zit even te kijken, Dimitri van Taal is bij ons. Ik denk dat die microfoon het niet doet trouwens. Ik denk dat je die andere even moet
1: dan hebben. Ga ik even naar deze.
0: Ja, precies, dat is even fijn. Want we gaan met jou over doorpraten. Waarnemend burgemeester Karen Heerschop, die krijgt de taak om de gemeente om de bestuurlijke onrust die hier was, om je daar doorheen te loodsen, of zich doorheen te loodsen. Die periode, Dimitri, die zit er volgens mij bijna op, hè?
1: Ja, zeker. Ja, begin volgend jaar of ergens het eerste helft van 2027... dan moet er een nieuwe burgemeester komen, inderdaad.
0: Ja. Hoe ver is de gemeente Houten? Dat willen we natuurlijk van je weten. Maar eerst maar eventjes eigenlijk die onrust die er was. Dat startte vorig jaar, hè?
1: Ja, 12 maart 2025. Toen ging Gilbert Isabella die ging weg. Dat kwam doordat er werd gesproken over grensoverschrijdend gedrag. Kwam een vernietigend rapport in de raad. Mm-hmm. Waarin onder andere stond dat hij en twee wethouders heel erg dominant aanwezig zouden zijn. Waardoor ambtenaren zich onveilig zouden voelen. Dat zou dan gaan ook over inhoudelijke stukken die ambtenaren schreven. Die dan ook onder dwang, zo werd dan in het rapport gezegd, aangepast moesten worden. Nou ja, er ontstond een cultuur waarin mensen zich onveilig voelden. En ja, dat was reden voor het opstappen.
0: Nou, toen werd het besluit genomen. Dus een waarnemend burgemeester, Karen Heerschop dus. Die heeft die taken waargenomen.
1: Ja.
0: Hoe zijn de vorderingen?
1: Nou ja, zij heeft die taak inderdaad waargenomen. Ze zitten dus ook al sinds 12 maart. Het is trouwens haar vijfde klus al als waarnemend burgemeester. Dus je zou kunnen zeggen dat ze vrij ervaren is. Ja, hoe gaat dat? Ja, zij maakt het nu sowieso af natuurlijk tot de termijn dat de nieuwe burgemeester komt. En gisteren was het startschot van die nieuwe benoeming van de burgemeester. Dat begint met een profielschets. Dat was gisteren ook. Nou ja, hoe dat dan gaat is er nog een traject daarvoor. Waarin bewoners, mensen die een bedrijf hebben, maar ook scholieren, wordt gevraagd van, hey, wat is jouw ideale kandidaat voor de burgemeester in Houten? Nou, daar kwamen dan antwoorden uit als zij of hij moet integer zijn, eerlijk zijn, zeiden dan de kinderen van groep 7 en 8.
0: Is dat niet een vast draaiboek of zo? Want ik kan me voorstellen dat iedereen een goede burgemeester verwacht natuurlijk.
1: Ja, zeker. Alleen in dit geval is het natuurlijk, zit er nog wel wat onrust achter wat er is geweest. Ja. En dat maakte natuurlijk dat de gemeente Houten in die zin wel wat specialer is misschien dan andere gemeentes waar nu een burgemeester.
0: Maar werd daar dan gisteren nog over gesproken, over die onrustige periode en het aftreden zeg maar, van de burgemeester en die wethouder?
1: Ja, zeker. Ja, het geluid wat gisteren veel in de raad is geweest, is dat er voor stabiliteit gezorgd moet worden. Daar is mevrouw Heerschop aan begonnen. Zoals ik gisteren heb gehoord in de raad, zijn veel positieve verhalen over haar verteld. En wat ik ook al zei, het was al haar vijfde functie als waarnemend burgemeester. Dus het is ook iets waar ze vaker mee te maken heeft gehad, dat ze misschien in een roerige periode moest intreden. Dus de taak aan de volgende burgemeester is om dat eigenlijk op te volgen.
2: Ja, die profielschets waar je net al even kort over vertelde, waar een burgemeester aan moet voldoen. Raadsleden en inwoners hebben daar samen over nagedacht.
1: Ja.
2: Waren die het goed met elkaar eens?
1: Ja, dus dat zou je wel kunnen zeggen. Zoals ik net al zei, bewoners, mensen die een bedrijf hebben, scholieren, ja, die kwamen eigenlijk tot het antwoord van, het moet iemand zijn die integer is, die eerlijk is, maar ook eigenlijk wat heel erg centraal stond, en ook vanuit de raadsleden, is dat het echt een verbinder moet zijn. Ja. Ja, mensen die in Houten wonen in de gemeente, die zullen dat herkennen. Die zijn heel erg trots op hun deel Utrecht, hè, van de provincie. En ze zoeken dus ook iemand die ook zo in het leven staat bij Houten, die betrokken is bij activiteiten, die zich laat zien en dus echt een verbinder is.
2: Ja, oké. Hoe lastig is het eigenlijk om burgemeester te worden?
1: Ja, dat zou je een burgemeester moeten vragen. Dat, de procedure is wel lang, het traject duurt lang. Mensen hebben nu tot vrijdag 30 oktober om zich aan te melden. Het is een open vacature, dus iedereen kan in principe solliciteren.
2: Ja.
1: Vanaf daar, er is een vertrouwenscommissie die is samengesteld door raadsleden. Daar komt uiteindelijk ook een profielschets uit. Daarna komt er een selectie. Er worden twee mensen geselecteerd uit al die gesprekken. En de raad gaat dan ook een aanbeveling doen naar één kandidaat. Die kandidaat die wordt uiteindelijk gescreend door bijvoorbeeld de AIVD. Van ja, is alles wel goed achter deze persoon?
2: Ja. Mm-hmm.
1: Dan wordt hij benoemd uiteindelijk door de koning en minister van Binnenlandse Zaken. En daarna wordt hij beëdigd door de commissaris van de koning.
0: Maar het is ook zo dat er in ene weer een nieuwe burgemeester is. Is er een soort met van, weet je dat, een soort databank waar mensen zich al aangemeld hebben? Want het kan niet zo zijn bij in de afgelopen jaren best wel wat wisselingen in Midden-Nederland alleen al gehad van burgemeesters. Ik kan me voorstellen dat het een hele pool is van mensen die zeggen, ik wil wel burgemeester worden. Waaruit gekozen wordt, is dat zo?
1: Nee, ja, volgens mij is het gewoon zo dat mensen zich kunnen aanmelden en dat op basis van die selectie die er komt.
0: Dus elke keer opnieuw, ja, als er een vacature is voor burgemeester.
1: Ja, absoluut. Ja? Gekeken gaat worden van oké, wie zijn dan de geschikte kandidaten? En de mensen die dan geschikt worden geacht, daar worden gesprekken mee gevoerd en daar komen dus twee kandidaten uit.
0: Helder, ja. En het gaat nu bijna beginnen. Hoe lang gaat het dan duren, denk je, voordat er een nieuwe burgemeester gekozen kan worden?
1: Ja, dat is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat je dus tot 30 oktober de tijd hebt om je aan te melden als je burgemeester van Houten wil worden. En hoe lang dat traject dan daarna duurt, dat weet ik niet. Dus ik weet niet hoe goed jij hier nog zit, maar als jij in Houten nog een keer burgemeester
0: zeker
1: wil worden.
0: Ja,
1: dan,
0: absoluut.
2: Nou, echt een burgervader.
0: Ja, jullie zitten mij ook aan te kijken. Met ja. Ik zal het maar eerlijk zeggen.
2: Nee,
0: zegt niet iets voor mij, moet ik je zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen wel dat zouden willen natuurlijk. Die al wethouder bijvoorbeeld ergens zijn. Of ja, misschien ergens anders op burgemeester.
2: Ja, het is eigenlijk een leeftijdsgrens. Jawel, je moet 18 plus zijn.
1: Of, ja, dat wel, ja.
0: Nou, je hebt ook kinderburgemeester.
2: Ja, dat zou ook wat zijn, hè.
1: Nee, maar er werd gisteren in de raad nog gezegd, dit is een kans die je niet wil missen. Het is een mooi gebied, veel groen natuurlijk ook. Veel problematieken, ook wel die zich overal natuurlijk
0: zeker,
1: opspelen.
0: Zeker, maar bijvoorbeeld de opvang.
1: De opvang inderdaad.
0: Ja. Asielzoekers.
1: Ja. Zeker, dat is nog een vraagstuk wat een beetje bleef hangen gisteren, waar niet echt over gesproken is. Maar wel een taak voor de nieuwe burgemeester.
0: Er werd niet over gesproken, maar werd er dan gevraagd of zo?
1: Dat is eigenlijk vrij stil gebleven rondom dat onderwerp. Maar dat zal wel iets zijn waar de nieuwe burgemeester veel werk aan gaat hebben.
0: Ja, maar goed, elke gemeente natuurlijk vanwege ook de spijdingswet heeft daarmee te maken.
1: Ja, zeker.
0: En moet zoveel vluchtelingen opvangen. En anders wordt het toegewezen door Nederland, door het Rijk, zeg maar.
1: En nou, het staat nog op nul, er is dus werk aan de winkel.
0: Dat denk ik wel, ja. Nou, op naar de nieuwe burgemeester tot 30 oktober. Dat blijft mij nu bij.
1: Zeker.
0: Kun je je aanmelden?
2: Kun jij je aanmelden?
0: Nee, ja, het is goed. Anne ook, ja.
2: Nee.
0: Dimitri van Tijl, dankjewel. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht met de Doobies, de Doobie Brothers.

0: Uit het jaar 1972, de Doobies, ofwel de Doobie Brothers, en Listen to the Music. Luister naar Radio M Utrecht en hoor je zometeen verkeersinformatie en natuurlijk het nieuws uit de regio.
1: Ja, met de brandweer van Wilnis, want die moest vannacht op pad voor een brand natuurlijk. En is je huis al winterklaar?
0: Kijk eens aan. Dat vraag jij inderdaad.
1: Dat vraag ik. En daar ga ik zo het ook over hebben. Ja, ik mag er ook antwoord op geven.
0: Over 2 minuten.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
0: Exact 8:30, dit is Radio M Utrecht met het regionieuws door Marjolein en dat begint met brand.
1: Ja, vannacht in Wilnis. Aan de Meidrechtse dwarsweg is rond 3:30 een bestelbus uitgebrand. De brandweer moest een hek openbreken om erbij te komen bij die uitslaande brand. En die auto was volgens een persfotograaf niet verzekerd en had ook geen geldige APK. Of het hier om brandstichting gaat, dat wordt uitgezocht. 14 maanden cel voor een stalker die zijn ex heeft lastiggevallen. De 42-jarige man belde haar maar liefst 77 keer in 3 uur tijd. En deels viel hij haar lastig vanuit de gevangenis in Nieuwegein. Dat stalken begon in 2019. Veel bellen, langsgaan, brieven en foto's sturen. En ook lastigvallen op haar sociale media. Naast een celstraf krijgt de man ook een contactverbod voor 5 jaar. Middelbare scholen moeten zelf kunnen kiezen welke lesmateriaal.

0: gemaakt voor het stookseizoen. Volgens Vereniging Eigen Huis in Amersfoort hebben veel mensen de verwarming en waterdruk nog niet gecontroleerd. Ook ventilatieroosters, rook- en koolmonoxidemelders, die zijn vaak niet getest. En volgens de Belangenclub is dit het moment om die wintercheck toch even te doen. Nou, vandaag is het nog steeds een mooie herfstdag. Periode met zon, droog en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
1: Ik heb wel trouwens in de rookmelders gecheckt of ze het doen. En één heb ik een 9 volt batterijtje bij ingedaan.
0: Ja, want dat moet je wel doen. Ik heb wel eens 's nachts gehad dat die per ongeluk afging. Dan zit je echt recht op in je bed. Ja.
1: Een tijdje geleden, omdat ik verhuisd ben naar een nieuw huis, wist ik niet dat er bijvoorbeeld boven eentje, eentje hing. Ja, je kunt hem zien. En we liggen 's nachts in bed en er was een heel hoog geluid. Ja. Het is niet wat, ik dacht, het is een vogel of zo. Die klem zit ergens.
0: Hij werkt gelukkig wel.
1: Maar af en toe. Maar dan veel hoger. Ik kon niet constateren, maar uiteindelijk kom je er wel achter.
2: Dat dan is die ook wel leeg.
1: Marjolein, dank voor nu. Tot zometeen weer, 9:30.
0: Dan is Maarten er, mijn collega. Maar die kan dat ook heel goed nieuws.
1: Ja, met even. Maarten kan dat heel goed zelf.
0: Even cursus.
2: Cursusdag.
1: Klussers of cursus?
2: Cursusdag.
1: Oké, nee, maar dat is heel belangrijk. Dat is goed werk natuurlijk. Dank voor nu. Tot gauw weer dan. Oké. Ik heb verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland of deze kant op komend. Vanuit Amsterdam naar Amersfoort op de A1. Vanaf naar de vesting tot knooppunt Eemnes. 5 à 10 minuten extra. Ook vanaf de andere kant, Apeldoorn en Amsterdam, vertraging tussen Stroe en Hoevelaken zo'n 10 minuten. De Utrechtse A2, dat hebben we het over van Utrecht naar Den Bosch. Zuidelijk opzoekend. Tussen knooppunt Everdingen en Deil, waar een ongeluk is gebeurd, doe je een kwartier langer over je reis. En ter plekke is de linkerrijstrook afgekruist. A12, het is al druk vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Gouda, Westen en Reewijk. En vanaf Bodegraven tot Woerden, 10 minuten extra reistijd bij ons in de regio. Ook vanaf de andere kant, Arnhem, Den Haag, onder Utrecht langs tussen Houten Oosten en knooppunt Oude Rijn, doe je 5 minuten langer over je reis. A27, Breda, Utrecht, knooppunt Goijkum, Lexmond, 10 minuten vertraging. Vanaf de andere kant, vanuit Flevoland richting Utrecht tussen Almere, Houten en Eemnes, 10 minuten. En van Beeldhoven tot Knoopend Lunette ook weer 10 minuten vertraging. Laatste meldingen komen van de A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen afrit Ermelo en Nijkerk. Zeker 20 minuten extra, staat hier 23 minuten, dus maken we 20 gewoon van. En vandaar af en toe overlapt een beetje, tot aan Knoopend Hoevelaken ook weer 10 minuten tot een kwartier extra reistijd. Daar moet je even rekening mee houden. Goede reis namens ons, Radio M Utrecht.
3: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
6: Dat is dan €250.
7: Betalen?
8: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
9: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Het is een dans. Het is de locomotief, de locomotion van Little Eve die we hoorden. Uit het jaar 1962. Dat is lang geleden. Maar wel weer leuk om te horen. En vanmiddag helemaal, want dan hebben we een uur lang Studio 60's bij Radio Utrecht. Bij Edwin tussen 2 en 3 alleen maar muziek uit die periode. Van 1960 tot en met 1969. Dus je zit zo in de flower power tijd. Maar nog net voordat de jaren 70 echt gaan beginnen. 8 over half 9. Deze week kan er nog gestemd worden op de boom van het jaar. Natuurlijk gaan we voor de Utrechtse boom. Namens de provincie Utrecht doet die cornoelje mee. In die cornoelje hangen naamplaatjes van overleden dak- en thuislozen. Het is sowieso een actueel thema, want het aantal dak- en thuislozen in Utrecht ook groeit. En bovendien wordt er deze week nog eens extra aandacht hiervoor gevraagd. Morgen bijvoorbeeld is er een speciale dag op het Utrechtse Domplein. Robert-Jan Boy, ben je nog steeds bij die cornoelje, bij de boom van het jaar?
1: Ja, we zaten zojuist even in de gelegenheid om even bij te praten bij een kop koffie. En nu zijn we weer gelopen naar de kloostertuin van het Katharijnenconvent. Ja, bij die kerk, die oude kerk natuurlijk. Klooster is die trouwens geweest. Hè, de naam zegt het al. Met de hele oude rode bakstenen. Een binnenplaatsje met een grasveldje. En dan ja, die dunne stam van die cornoelje. Het is niet zo'n hoge boom. Wel breed uitwaaierend, nu met de herfstkleuren erin. Normaal gesproken schijnt hij schitterend te bloeien. Maar wat opvalt zijn die ja, zijn 100 naamplaatjes erin van dak- en thuislozen. Die worden op die manier herinnerd. Ook altijd met alle zielen hier en nu. Ja, actueel met de verkiezing, de boom van het jaar, van die symboliek. Moet deze boom zeg maar als winnaar bestempelen uiteindelijk?
2: Het is te hopen en dan meer aandacht voor dakloosheid. En meer aandacht voor wonen eerst.
1: Arnold is ervaringsdeskundige. Ja. Wat is nu op dit moment jouw situatie, Arnold?
2: Doorstroomverblijf.
1: Wat houdt dat in?
2: Je zit tussen de dag-nachtopvang in en een eigen woning. En het is of dus weer een vervolgplek of een eigen woning volgend jaar.
1: Hoe lang duurt die situatie voor jou?
2: Al 1,5 jaar.
1: En ooit in een rijtjeshuis gewoond, dat soort zaken?
2: Ja, in een appartement, ja.
1: Zeg maar even wat.
2: Ja, huisje, boompje, beestje.
1: En toen?
2: Ja.
1: Toen ging het
2: fout,
1: andere
2: depressie,
1: kant op.
2: Depressie, verslaving, ja. Zonder werk, zonder uitkering.
1: Ja. En nu weer aan het opkrabbelen?
2: Ja,
1: of
2: ja, ja.
1: Ben je al helemaal
2: Druk bezig.
1: Druk bezig.
2: Met allerlei comité's.
1: Je kent Floris ook, hè? Die is ook ervaringsdeskundige. Jullie kennen elkaar?
3: Ja, we kennen elkaar.
1: Waarvan
3: ja,
1: precies?
3: Stichting Goud.
2: Ja, en de Straatpastoraat.
3: Straatpastoraat, ja.
2: Walk of Life.
3: Ja, ook dat. Ja, er zijn vele raakvlakken.
1: Stichting Goud die opkomt voor dak- en thuislozen.
2: Ja.
1: Ja. Ja, hoe belangrijk is die boom nou eigenlijk?
2: Nou, als symboliek heel belangrijk natuurlijk. Vanwege het verhalende beleid dat mensen gewoon op straat kunnen sterven.
1: Dakloosheid neemt toe.
2: Ja, maar het is ook het probleem is, heel veel mensen vallen tussen wal en schip. Er is geen geschikte plek voor. Dus ja, en als jij niet wil, dan kan je natuurlijk niet gedwongen worden. Maar ja, als er nergens meer geschikte plekken zijn en bijvoorbeeld de inloop aan herstart is gewoon veel te klein.
1: Herstart?
2: Ja, aan de Nieuwe Gracht.
3: Ja, dat is van het Leger des Heils waar mensen en kunnen wonen. Maar dit is ook het centraal punt voor de nieuwe dak- en thuislozen. Voor het Stadsteam Herstel. Dat is zeg maar een buurtteam voor de mensen zonder postcode, noem ik het wel eens. Mm-hmm. Hoe verder?
1: Ja. Dus er moet meer gedaan worden aan uiteraard een woonruimte. Er wordt meer sociale huurwoningen.
2: En meer inloop of meer buurthuizen of waar mensen terecht kunnen.
1: Ja,
2: en dus dat er ook sneller signaal opgepikt kunnen worden van met iemand gaat het niet goed.
1: Ja, want ik hoor Emmy, een relatie gehad met een dakloze, overleden. Ja. En die wordt ook gesymboliseerd in de boom.
4: Ja,
1: ja dat je mensen kwijtraakt, dat gebeurt. Dat heb je zelf ook meegemaakt.
4: Ja, ja. Zo iemand raakt mensen kwijt. En ik raak hem kwijt aan de situatie, ja. Zo.
1: Komt dat ook door de ingewikkeldheid der maatschappij, van de maatschappij?
4: Ja, zeker. Dat is voor hem ook een ding geweest, ja. Absoluut, ja.
3: Ja, ja en de regels zijn niet altijd herstelbevorderend. Zo weet ik uit mijn dakloze tijd mocht je maximaal 19 nachten per maand slapen in de opvang. Mm-hmm. Dus 11 dagen per maand stond je gewoon echt, moest je buiten slapen.
1: Op straat?
3: Ja. Ja.
1: Yo, hoe is dat eigenlijk om op straat te slapen en op een stuk karton? Ja, dat soort beelden zie je dan, hè?
3: Het hangt een beetje van het weer en de temperatuur af.
1: Ja.
2: Ja, en als jij nog een goed plekje hebt, kan je nog iets laten liggen. Van een matras of wat ik het wat, zolang ze het niet opruimen. Ja, en als je een beetje beschut ligt, dan gaat dat nog wel. Maar ja, als het winter wordt, wordt het echt koud, wordt het echt ongemoedelijk.
1: Nou, we staan weer voor de winter. Er is morgen een speciale manifestatie op het Domplein.
2: Ja.
1: Wat gaat daar precies gebeuren?
2: Er gaan 9 ervaringsdeskundigen gaan hun levensverhaal vertellen.
1: En ik op het podium? Niet wat, podium?
2: In ieder geval, het worden brieven met foto ingelijst. En die worden dan op een schildersezel neergezet. En dan zal er wel een aanspraakje komen. En weet ik het wat. En ik weet niet wat al die mensen verteld hebben. Want ik heb al die brieven niet gelezen. Maar we zullen wel zien.
1: De brieven met hun verhaal.
2: Ja.
1: Ja. Nou ja, alles sluit naast ons in elkaar. Ton Cornelissen, ambassadeur van de Boom van het Jaar. Kom er even bij, Ton. Ja. Dit maakt indruk.
5: Zeker. Diepe indruk.
1: Ja. Jij had nog niet zo kennis gemaakt met dit verhaal van dakloosheid.
5: Nee,
1: Er is een wereld eigenlijk.
5: Een wereld voor me open gegaan.
1: En misschien geldt dat voor heel veel mensen wel. Dat het een ver van de ghetto is.
5: Dat hoop ik. En dat ze op een gegeven moment op de Boom gaan stemmen. En daarmee ook de dak- en thuislozen een gezicht geven. En we staan nu op de tweede plaats. Maar ik ben ervan overtuigd dat we eerste worden. Ja. De stemmen die vlogen afgelopen weekend binnen. Ja. En het verdient het ook. Het moet maatschappelijk veel en veel meer onder de aandacht komen. En je krijgt alleen maar aandacht als je wint.
1: Waar kun je
5: dus
1: stemmen?
5: Mensen stemmen op de Boom van het Jaar 2026.
1: .nl of zo?
5: .nl.
3: www.deboomvanhetjaar.nl. Ja. Stem op boom nummer 10. Bevestig met je e-mail en check ook je spambox als daar misschien het in terecht komt.
1: Ja. Oh, dat kan ook toch?
5: Ja.
1: Maar in ieder geval tot en met 10 oktober.
5: En vooral delen is het nieuwe vermenigvuldigen. De mensen die nu gaan stemmen, ze hebben allemaal een achterban, ze hebben allemaal een netwerk. Geef het door, dit is te belangrijk, deze boom moet winnen.
1: Nou, een hartstochtelijk pleidooi voor deze Cornelie, die alles zwijgend toehoort. En misschien denkt hij wel aan de Markiezeneik, want die is kampioen van Nederland geworden in 2022. Toen ging het over Amalisweerd, ook weer die symboolwerking. Ja. Nou, bedankt.
5: Okay.
1: En we gaan het afwachten. En succes morgen met de manifestaties op het Domplein.
2: Dat zal wel lukken, dankjewel.
0: Ja, dus Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Gezellig en fijn dat je bij ons bent. Zometeen hebben we het over hele andere zaken. Een fooi geven als je ergens iets gedronken of gegeten hebt.

0: Bruno Mars, nu tegen de zwakker op Radio M Utrecht. Rita Spannenburg zo meteen bij ons. Anne, jij maakt even een opmerking, dat heeft Gita nog niet gehoord.
1: Ja, wel. Wil je fooien, Gita?
2: Wat zeg je?
0: Of jij een fooitje wil aan het einde van je weeroverzicht.
1: Ja, daar gaan we het over
2: hebben.
1: Het
2: wordt lastig, hè? Maar, ja,
3: het zou wel grappig zijn, maar dat is, ja, dat is alleen maar in bepaalde categorieën. Ja. En ik heb op een gegeven moment ontdekte ik ook dat bijvoorbeeld bij de kapper, dat je ook voor je kunt geven. Ik wist dat eerst helemaal niet.
0: Ja. Oh, dat doe ik ook nooit, inderdaad.
1: Nee? Ja, bij de ik was bij de nagelsalon, ik was bij de kapper. Wil je voor je geven, staat er dan in beeld.
3: Ja.
1: Nou, denk het niet.
0: Oh ja, omdat het op het apparaatje stond, bedoel je?
1: Ja, maar ik reken daar al twee jaar. Ja, ik wil niet weten hoeveel ik daar afreken. Vreselijk, want ik verf mijn haar. Maar,
0: echt waar, joh?
3: Ja, ik heb in coronatijd heb ik wel mijn kapster voorgegeven. Omdat ze ook een tijdje dicht heeft gemoeten. Dus die zat wel een beetje in zak en as, zeg maar. Dus dan toen wel, ja.
0: Ja, maar nu snappen we het. Even kort, want we gaan over fooi even doorpraten nog. Nu snap ik alle. Ik dacht echt altijd dat je van jezelf blauw haar had. Maar dat is geverfd dus.
1: Ja, ik hou van blauw, je weet het. Blue, dabadie, dabada. Sorry, nee, we haken af. Nee, we gaan het hebben over fooi-schaamte.
0: En zometeen over het weer natuurlijk, hè. Dat zonder fooitje de eter in gaat. Zo meteen op 93.1 in de DHB. Fooi geven, want op een apparaatje komt het te staan. Ja. Dus doe je dat wel of niet? Of heb je een soort van fooi schaamte? Dan is het, nou, dat doe ik nooit. Of juist wel, als je het niet doet, dan schaam je je daarvoor.
1: Ja, er zijn wat mensen die een reactie hebben achtergelaten op die vraag die we stellen. Nee, zoals, even kijken. De Caroline, die zegt, goedemorgen, ja, wij geven altijd fooi, maar we hebben ons voorgenomen dat als er om fooi wordt gevraagd, wij weigeren te geven, puur uit principe.
0: Wow.
1: Omdat we het brutaal vinden. Dus ja, je wil uit jezelf fooi geven, maar als dat schermpje zegt, wilt u fooi geven, dan vinden ze het te brutaal.
0: Erwin,
1: ja, dat is een.
0: Ja, en Erwin zegt, meestal staat er bij het pinapparaat in een horecagelegenheid een spaarpotje in een restaurant, waar dan ook. Daar kun je dan cashgeld in gooien, ook als fooi.
1: Ja, dat is ook echt even ouderwets, hè. Maar ja, dat kan ook.
0: Ja.
1: Dat doe ik ook wel eens, hoor. Als ik dan koffie drink ergens en ik sta bij de kassa om af te rekenen.
0: Ja, ik heb bijna nooit meer contant geld bij me. Of heel veel, zeg ik dan. Nee, maar er is het een briefje of zo. En dan is het bijvoorbeeld een briefje van 20. Dat gaat me dan net even te ver.
1: Ja, ik heb soms wel wat contant bij me als ik weet dat ik ga stappen. Dan heb ik 2 euro nodig voor de kruis om mijn jas in te gooien. Ja.
0: Even nog een paar reacties.
1: Ja, we hebben hier Kobi. Die zegt, ja, als ik het zie staan op het schermpje, dan werkt mijn hoofd al tegen. Ik bepaal graag zelf of ik voor je geef of niet. Nou, zelfde mening als Caroline. Even kijken, en Jolie die zegt, ja, een ander bedrag indrukken doe ik wel zelf. Want dan zie ik het staan en dan wil ik zelf kiezen hoeveel ik geef. Ja, ze zegt, ik geef bijna altijd wel fooi. Zoveel verdienen ze namelijk niet. En dan vind ik dat ik met een fooi wel wat extra's kan geven. Behalve als het slecht eten is.
0: Zegt ja, dan moet je het niet doen. Misha, dat is mijn principe ook. Misha Schalkwijk laat weten, en ze zegt, omdat mijn vriend Duits is, hij woont in Bochum, vlakbij Dortmund, weet ik dit. Fooi geven in Duitsland via de PIN is daar al jaren heel normaal. Je kunt er altijd kiezen. 10, 15 of 20%.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, toch wel. Je krijgt dan eerst het bedrag en daarna inderdaad direct een schermpje om aan te klikken. En er wordt fooi in Duitsland drinkgeld genoemd. Drinkgeld dus.
1: Oké.
0: Kijk. Nou, ook leuk om dit weer even mee te krijgen. Dankjewel voor je appje. Nou, de vierde RTV Utrecht app bij ons binnengekomen.
1: Ja, nou, dan zien we nog Jaap hier tot slot. Mooie reactie. Ik rond het bedrag altijd naar boven af. Ja. En nou, dat doet hij vaak. Hij zegt, nou, dan is de kans groot dat ik wat erbij geef.
0: Ja. Nog even naar België dan, want ja, de taxichauffeur Philip die zegt, Bob, luisteraars, Anne ook dus, als taxichauffeur ben ik blij als ik een fooi krijg van de klanten.
1: Oh, ja.
0: Maar met die torenhoge prijzen is dat tegenwoordig echt niet meer vanzelfsprekend. De oude garde geeft nog wel, dus klanten zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar sommigen die durven gewoon geen fooi te geven omdat ze het niet hebben.
1: Ja, nou,
0: dat is dan ook wel weer een feit natuurlijk. Hè?
1: Ja, ik had laatst, toen was ik ook op een terras iets aan het drinken. Was ik aan het lunchen volgens mij met mijn ouders. En toen was er een jongen die, ik weet niet meer met wie ik was. Het was een jongen en die had zijn eerste dag.
0: Nou, hoe heet
1: hij? Die liet, ja, dat weet ik niet meer. Nou, maar hij was zo lief, hij was echt 16 of zo. En toen liet hij dus een dienblad vallen met bier erop.
0: Oh, zielig.
1: En die hoort de scherf op de grond vallen. Ja. En alles gutst over de vloer.
0: Oh,
1: rode kolen op de wangen van de schaamte natuurlijk. Nou, toen hebben we hem voor je gegeven. Ja. Op, jongen.
0: Ja.
1: Ga zo door, lekker werken.
0: Dat is dan ook wel weer aardig, Gieter. Dat vinden we wel aardig.
2: Ja, vind ik super. Ja, leuk, daar hou ik ook heel erg van. Ja.
0: Hey, er zijn nog veel meer reacties nu al. Hartstikke mooi. Aan tafel, Connie praat erover door. En natuurlijk van 5 uur af ook weer in het programma Utrecht komt thuis. Heeft Joost je graag met je berichtje in de uitzending.
1: Ja, over die fooi-schaamte dus. Hoe ga jij om met fooi geven? Dat willen we van je weten. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina Radio M Utrecht. Weerbericht.
0: Nou, daar is het nu dan echt wel hoog tijd voor om eens even naar het weer te kijken. Met een zon die er moeite mee heeft om door die wolkenpartijen heen te komen in Midden-Nederland.
3: Ja, dat gaat vanmiddag beter lukken dan vanochtend. Er zijn wel een paar gaatjes in het wolkendek geweest, maar daarin is het gelijk dichtgeslagen met mist. Dus niet alleen in Kamerik, op meerdere plekken, vooral in de westelijke helft en langs de zuidranden van Midden-Nederland, komen wat bijna onverwachte mistvelden voor. Echt een euvel, zeg maar, van deze tijd van het jaar. Ik bedoel, er is op zich weinig dynamiek als het gaat om grootschalige systemen, storm en dergelijke. Mm-hmm. Maar de kleine, de microdynamiek is er wel. En die zit vooral in even nog een klein beetje afkoeling. En dan gaat je 98% luchtvochtigheid naar de 100. Oh. En ja, dan zit je even in de mist. Dus ja, de komende uren denk ik tamelijk grijs met bewolking, nevel, lokaal nog mist die gaat oplossen. En vanmiddag wat vaker de zon erbij. En het blijft droog en ja, nog steeds niet koud. Het wordt 20 of 21 graden.
0: Kijk eens aan, hoe lang houden we deze trend van de graad of 20 in het vooruitzicht steeds vast deze week?
3: Morgen ook nog. Ja, morgen waarschijnlijk een start met op grote schaal mistvelden, nevel, bewolking. Ja, we zitten in dezelfde luchtsoort. Mm-hmm. Het is wat klammig, maar ook morgen gaat in de loop van de ochtend en middag gaat de zon er echt wel bij komen. Flink schijnen misschien wel. En wordt het nog een keer 20, 21 graden. Maar ergens morgenavond begint het te regenen. Ofwel vanuit het zuiden, ofwel vanuit het westen. Want zowel boven de Noordzee als boven Frankrijk. Vanuit die hoeken komt neerslag onze kant op. Ja, dan zitten we donderdagmiddag op 15, 16 graden. Wel ook met mooie opklaringen. Maar ook met een paar mooie regenbuien vanaf zee.
0: Oh, ja, dat kan ook wel mooi zijn. Zijn er ook nog mogelijkheden voor een regenboog, denk ik, in Nederland? Dat vind ik altijd zo mooi om te zien.
3: Ja, dat denk ik donderdag zeker. Ik bedoel, de buien zijn fel en heftig. Maar ja, de zon komt er inderdaad ook tussendoor. Denk aan van die hoogopbollende stapelwolken. Verder daaromheen ook helblauwe lucht. Het ziet er mooi uit. Alleen ja, de temperatuur die valt terug. Die gaat het is vrijdag en het weekend is het ook wat bescheidener qua middagtemperatuur.
0: Ja, we hebben al heel wat gehad dan intussen.
3: Ja, we hebben echt heel wat gehad.
0: Rita, aan tafel, dan schuif je weer aan. Dankjewel. En bij Spreek elkaar in Utrecht, de zwakke van de week weer natuurlijk.
3: Gaan we doen, tot later.
0: Dag, doeg. Ja, Walking Don't Look Back, einde van Utrecht, de zwakke.
1: Nou,
0: morgen.
1: Voorbij gevlogen.
0: Morgen zijn we er weer om 6 uur, hè. In de ochtend.
1: Present.
0: Op tijdje weggezet, hè. Doe ik dat ook, ja.
1: Ja, laten we ons best doen.
0: Niet terugblikken. Pieter Tosje, Mick Jagger, zometeen Edwin. De Hits uit Holland. Ja.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor 35 euro. Je abonnement stopt automatisch.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Hey, okay.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
12: Het is 3 graden warmer dan normaal. Dus het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
11: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakte ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
13: You can defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me, than he that's in the world. The sun will shine again.
11: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: De eerste dagelijkse files worden inmiddels nu korter, meldt de ANWB. Maar het is nog wel behoorlijk druk. Ook in onze regio nog het nodige aan vertraging van 10 minuten. En langer neem ik even mee. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere is ongeveer een kwartier nu. Dan de A27 Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 20 minuten. En ook op de 27 richting Utrecht vanuit Almere tussen Almere Hout en Eemnes. Ruim 10 minuten is dat nu. En richting Gorkum dan weer tussen Hilversum en knooppunt Lunetten bijna 20 minuten. En dat geldt ook voor de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. En ook op diverse provinciale wegen heb je nog veel vertraging. Deze bijvoorbeeld, de N201, dat is van Hilversum naar Uithoorn tussen de afrit Nederhorstenberg en Loenensloot, bijna een half uur. De N233 van Kesteren naar Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen, bijna 20 minuten. En ook nog de N236 van Hilversum naar Weesp tussen Nederhorstenberg en Driemond. Die is ook zo'n 20 minuten op dit moment. Ook onderweg de hits uit Holland. We beginnen vandaag in Volendam.
15: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
16: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
16: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
19: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.

0: zonder jou.
1: Vanuit mooie Volendam, Canyon was dat. En ik ben graag ook weer een uurtje bij je met het Nederlandse lied. Mijn naam is Edwin. Een duik in een zee van muziek. Een warm bad, meer dan 20 graden. En ook de buitentemperaturen vandaag, dus ook de nazomer via bij ons Radio M Utrecht. En later deze ochtend speelt Pieter weer Woordbouwer. Nou, hier is alvast even een G van Gerard. En ook een vertrouwd gezicht in dit uurtje Hits uit Holland.

0: Hits uit Holland van de haven van Volendam tot Nolhavens. En ook internationaal succes voor VOF de Kunst. Een Koen Hamers exportprijs destijds voor deze plaat.
1: 3 is prijs.
0: En verkeerd verbonden zong die. Ja, dat zei je nog in 1983 keurig als je niet het juiste nummer had gedraaid of gedrukt. Nou, ons telefoonnummer is 0909-6931-1. Dat kun je gebruiken om mee te doen met dit spelletje. Maar er zijn tegenwoordig ook een heleboel andere manieren om snel de studio te bereiken. Bijvoorbeeld door een appje te sturen of even te mailen studio@rtvutrecht.nl. Nou, na Suzanne hier ook vandaag nog 3 namen die worden bezongen in dit spel. Maar ik zoek dus vooral die van de uitvoerende. Ik hoop dat je ze herkent.
1: 1.

tante Julia, we houden het in de familie vandaag. Dit is een duet. Hij is er ook in een enkele versie. Ik kreeg het allebei goed hoor. Laat het maar even weten dus in onze app. Dat gaat het snelst. En we hebben wat nieuwe prijzen deze week. Zoals de Radio M Utrecht Cap. Of een mooie schrijfset. En daarnaast ook de vertrouwde artikelen als de shopper, het puzzelboekje voor Schort. Nou, kijk maar even of je mee wilt doen. Gezellig.

Goedendag, zuster Ursula. In het spelletje vandaag dus ook heel veel familie. Maar deze doet niet mee met de Drieërsprijs. Rob de Nijs werd ook een paar keer genoemd in de antwoorden. Dus zometeen nog even goed luisteren als ik ze nog een keer voorbij laat komen. Dat zal zijn zometeen na het regionieuws van 9:30. En voor het zover is, gaan we nog even naar Zeeland.

0: best een goede dag om dat vandaag eventueel te doen. Een dansje aan zee. Het is, water is net zo warm als de buitentemperatuur. Meer dan 20 graden. En dat levert in Europa op sommige plaatsen zelfs tot nood voor je leidt dat. Laten we hopen dat het een beetje rustig blijft verder in deze herfst ook in ons land. Met het klimaat. We gaan zo meteen naar het regionieuws. Maarten, goedemorgen. Wat heb jij zo?
1: Ja, van warm zeewater hebben wij in Utrecht geen last. Maar we hebben wel een nieuw college in de Bilt. En het eten in de stad Utrecht wordt steeds ongezonder.
0: Oké, ja, de Bilt zit wel weer dicht bij het weer, hè?
1: Dat weer wel.
0: Ja, ja. En deze ga ik draaien zometeen. En ook straks het spelletje 3 is prijs, dus blijf erbij.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het nieuws van 9:30 met Maarten Middelkopen. Jij begint in de Bilt.
1: Ja, klopt. Drie gemeenten heeft eindelijk een college. Het heeft een half jaar geduurd en daarmee is de Bilt de laatste gemeente in de provincie Utrecht met een college. Het coalitieakkoord is gisteravond gepresenteerd door, hou je vast, Pro, VVD, D66, CDA en de SP. Er staat veel in over woningbouw in de verschillende dorpen en over de uitvoering van de spreidingswet. De gemeente moet 250 asielzoekers opvangen. Donderdag worden de wethouders benoemd. In Meidrecht is afgelopen nacht een auto spontaan in brand gevlogen op de Nijverheidsweg. De bestuurder reed daar en zag ineens hoge vlammen onder de motorkap vandaan komen. Hij belde meteen de hulpdiensten. De brand

0: bijna 2 op de 3 huiseigenaren hebben hun woning nog niet klaargemaakt voor het stookseizoen. Volgens vereniging Eigen Huis in Amersfoort hebben veel mensen de verwarming en de waterdruk nog niet gecontroleerd. Ook ventilatieroosters en rook- en koolmonoxidemelders zijn vaak niet getest. Volgens de Belangenclub is dit het moment om die wintercheck even te doen. Het weer dan nog. Het is nu nog wat mistig, maar dat klaart de komende uren op. Daarnaast opnieuw een mooie herfstdag. Er zijn perioden met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 21 graden.
1: Dankjewel Maarten. Ook de nodige zoetigheid zometeen muzikaal. Met de hits uit Holland, Frissel, Sissel bijvoorbeeld staat klaar. Maar eerst even naar de laatste files van deze ochtendspits. De A2 nu van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Bijna een kwartier vertraging nog. De A27 dan van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Knooppunt Lunetten. Ook zo'n 15 minuten. Dat geldt ook voor de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nul, de naam is Voort-Vathorst. En ook nog de N201 van Hilversum naar Uithoren. Deze provinciale weg tussen de afrit Nederorstenberg en Loenersloot.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
6: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
7: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Hits uit Holland met Edwin Meerman.
11: Radio.

0: Alweer 40 jaar geleden waren deze voormalige Kinderen voor Kinderen inmiddels grote meiden geworden. En stonden ze met hun eigen meidengroep op het Eurovisie-podium Frissel Sissel. Nou, het gaat veel over moeders en andere gezinsleden vanmorgen. Ook in het spelletje een echt familierondje. 3 is prijs, maar de vraag is altijd, wie hoor je?
1: 1.

antwoorden, maar die deed hier niet aan mee. Sterker nog, we hoorden hem al even met een ander liedje, Dag zuster Ursula. Je hebt nog even de tijd om de juiste namen, want het zijn er eigenlijk twee die bij dit laatste liedje horen, door te geven in onze app of te mailen. studio@rtvutrecht.nl. Nieuwe prijs hebben we dus onder meer de cap en de schrijfset in het pakket. Nu gaan we naar Tim Immers.

0: Ik persoon hier, Claudia de Breij. Waylon deed ook mee uit haar voorstelling Hete Vrede, kom dit. Ik mis je zo graag. En dat op deze warme dag.
1: 3 is prijs.
0: Want dat mogen we toch wel zeggen. Boven de 20 graden en het is toch alweer 6 oktober. Dus lekker nazomeren. Het was wel een beetje mistig vanmorgen, maar die trekt langzaam op. En dan komt het zonnetje tevoorschijn. Ik denk dat hij in Veenendaal ook nog niet schijnt, hè Ria?
2: Nee, nog niet inderdaad, nee. Maar het zit er wel aan te komen.
0: Ja. Ja. Goedemorgen, Ria van de Weerthof heb ik aan de telefoon. Die zomaar eigenlijk een onverwachte vrije dag heeft vandaag.
2: Ja, zeker, dat klopt.
0: Want je had eigenlijk vrijwilligerswerk gepland, maar doordat er een pakketje komt, moest je thuis blijven, toch?
2: Ja,
0: zo was
2: ja,
0: het, hè?
2: Ja.
0: En wat doe je normaal op dinsdag dan als vrijwilligerswerk?
2: Ik werk aan de balie van een verzorgingshuis hier in Veenendaal.
0: Ja, en kunnen ze je wel missen dan vandaag?
2: Ze kunnen mij zeker missen. Ik heb ze net eventjes gebeld dat ik niet kan komen. En dan pakt iemand anders het even over.
0: Goed.
2: Dus,
0: maar
2: dat
0: is goed geregeld dus. En misschien horen ze wel op de radio en denken ze, Ria, toch nog even bij ons. Hè?
2: Nou ja, vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Hè? Daar heb je gelijk in.
0: Ja. Nou goed. Nou, in ieder geval mooi dat je dat doet. Hè? Dat is toch een goede tijdsbesteding sowieso.
2: Zeker.
0: En je dacht, dan heb ik mooi even de gelegenheid om mee te doen met dit spelletje vandaag. Het was al een tijdje geleden dat wij elkaar aan de lijn hadden, een jaartje of 3.
2: Ja, zeker.
0: Dat je voor het laatste won. We hebben wat nieuwe prijzen, maar je koos toch, zag ik, voor de shopper. Maar dat maakt niet uit, want die hebben we ook nog liggen, hoor. Dus,
2: en voor de schort.
0: Oh, voor het schort, oh ja, sorry, schort. We zitten allebei met een S, hè. Maar ik had het inderdaad wel goed opgeschreven, hoor. Maar een schort gaan we niet toesturen. Maar we gaan ze nog even doornemen, de liedjes.
3: 1. Oh mama, zeg het niet tegen papa. Oh mama, zeg het niet tegen papa. Oh mama.
0: Dit is toch wel een vrij lastige stem, merkte ik.
3: Zeg het niet.
0: Maar ja, hoe heet hij ook alweer?
2: Willem Duin.
0: Willem Duin, inderdaad. Met je Willem in de Duinen zong die in dit liedje. Dat is best wel lekker weer voor vandaag.
2: Ja.
1: 2.
4: Want we gingen op vakantie van het geld van ome Jan. En niemand leek te weten hoe die
0: de mama naar ome Jan.
2: Ja, Willem Alberti.
1: 3.
0: Daar ruikt tante Julia nog even gezellig erbij.
2: Ja, Boudewijn de Groot.
0: En heb je die andere stem ook nog herkend?
2: Nee.
0: Want het is, er zijn 2 versies, hè? Ook eentje met alleen Boudewijn de Groot. En deze is samen met Nico Haak.
2: Oh, nee, die had ik niet herkend.
0: Maar ook mensen die herkenden hier dan weer Rob de Nijs in. Maar die was hier niet bij aanwezig, inderdaad.
2: Nee, die was al geweest, die hadden jullie al gedraaid.
0: Klopt, goed opgelet, Ria.
2: Ja.
0: Dus dat betekent dat de shopper... Nee, het schort, zeg ik bijna weer, fout. Het schort naar je toe komt. Nee, ik heb het echt goed opgeschreven, hoor, dus maak je geen zorgen.
2: Komt goed.
0: En welke van deze 3 mag ik nog even helemaal voor je draaien?
2: De laatste, van Boudewijn de Grote Nico Haak dan.
0: Ja. Doen we die, dat is een beetje meer de carnavaleske versie van Tante Julie, maar net zo gezellig. Dus die draaien we dan. En een fijne dag en de groeten in Veenendaal, Ria.
2: Dank je.

vaste grond. En ook deze van eigen warme bodem vandaag. Die andere Edwin van de radio. Onlangs nog een nationale nieuwe. Zometeen is Pieter hier de komende 2 uur met M bij de koffie. Fijne liedjes en uiteraard een spelletje woordbouwen. Misschien wordt het ook wel jouw geluksmomentje. Geniet ervan.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dat is dan €250.
9: Betalen?
10: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
11: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
8: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.

belangrijk. Het is belangrijk dat we elkaar gewoon af en toe een beetje helpen. Hè? En de mannen uit Liverpool die hadden dat al door. Het is even kijken, nu 6:06. En dan zeg ik een hele goede morgen. Zal ik je ook even helpen? Ja. Met de letters bijvoorbeeld. Laten we daar eens mee beginnen. De eerste ronde woordbouwer voor deze morgen. Ja, je kan gaan puzzelen met 8 letters. Je vindt ze ook, hè, in de app van RTV Utrecht natuurlijk. De N van Nico, de K van Karel, de J van Joris, een S van Simon, 2 keer de A van Anton, de T van Tinus en de E van Eduard. Met die letters mag je weer lekker gaan stoeien het komende uur. Heb je de oplossing gevonden? Stuur een appje naar de studio en je kunt die letters dus rustig nalezen, hè, in de app van RTV Utrecht. Of even op de site kijken, radio-mutrecht.nl. Dan zou ik je echt even helpen. Het is herfst. Ja, het is herfst. Oké, succes. En nieuwe prijzen te winnen, hè? Heb je dat gehoord? In onze prijzenkast.

Kim Wilde. Dol op zingen en tuinieren. Ja. En dit was een hit in de jaren 80. En Four Letter Words. Dit is Radio M Utrecht. We gaan lekker aan de koffie zometeen. En bij de koffie hoort goede muziek. Kom maar door, wat is je koffiekeuze? Dit is keuze 1.

en Radar Love, keuze 1 dus. Zou je hem helemaal willen horen? Laat het weten en stuur een appje. Dit is keuze 2. King Kate en Dreams Are Ten A Penny.

De meeste stemmen gelden, zo werkt het. Ik ben benieuwd. Laat het weten, stuur een appje naar de studio. Welke van de twee zou je graag bij de koffie zometeen om 10:50 helemaal willen horen? 1, de Golden Earring. Of 2, King Kate en Dreams Are Ten A Penny. Nou, appen kan met de app van RTV Utrecht. Laat het weten en tot zo.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Ondertussen ben ik bezig met het tellen van de stemmen. De koffiekeuze over een paar minuten. En de meeste stemmen gelden, hè? Zo werkt het. Nou, kom maar door als je nog niet hebt gestemd. Stemmen kan met de app, hè, van RTV Utrecht. Welke zou je helemaal willen horen? De Golden Earring, die gaan wat voor. Radar Love of King Kate and Dreams Are Ten A Penny. Nou, één van de twee ga ik opzetten. Reageer met de app van...

0: Cliff Richard. Met Cliff is het bijna 10:30. Maarten van het Nieuws hier in de studio. Goedemorgen. Laat ik je nog eventjes horen. Waar zit je?
1: Ja, daar dan zit... zeg ik nog één keer goedemorgen.
0: Goedemorgen Maarten, hallo. Wat heb je in het nieuws zometeen?
1: Ja, ik heb een stalker die belde zijn ex maar liefst 77 keer in 3 uur tijd. En de Universiteit Utrecht heeft iets bijzonders in de aanbieding. En wat, dat hoor je dus zo.
0: Oké, nou we zijn erbij. Tot zo.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
0: Zo, het is 10:30. Maarten, hier in de studio, je hebt het laatste nieuws voor ons.
1: Dat klopt, met een stalker die zijn ex heeft lastiggevallen en daarvoor 14 maanden cel krijgt. De 42-jarige man belde haar maar liefst 77 keer in 3 uur tijd. Deels viel hij haar lastig vanuit de gevangenis in Nieuwegein. Het stalken begon in 2019 met veel bellen, langsgaan, brieven en foto's sturen en lastigvallen op haar sociale media. Naast een celstraf krijgt hij een contactverbod voor 5 jaar. Op veel locaties in Spakenburg werkt de straatverlichting niet door een storing. Dat meldt de gemeente Bunschoten. Het gaat om straten in de gebieden Bikkersvaart, Koenraadswetering en Broerswetering. De storing is bekend bij de netbeheerder en die werkt aan een oplossing. En de gemeente adviseert ondertussen om goed uit te kijken als je 's nachts op een plek bent waar de lantaarnpalen het niet doen. Huurwoningen moeten in Utrecht eerlijker worden verdeeld. Dat vindt de lokale partij Student en Starter. Nu geldt, hoe langer op de wachtlijst, hoe meer kans je maakt op een huurwoning. Student en Starter vindt dat oneerlijk tegenover jongeren, omdat die minder tijd hebben gehad om wachttijd op te bouwen. De partij stelt voor dat er een puntensysteem komt dat mensen beloont die actief op zoek zijn naar een huurwoning. In Amsterdam worden sociale huurwoningen nu al op die manier verdeeld. En de Universiteit Utrecht heeft iets bijzonders in de aanbieding, een loopbrug. Nu verbindt de brug 2 gebouwen op het Science Park, maar 1 van die gebouwen wordt gesloopt. De universiteit hoopt op herplaatsing van de loopbrug, bijvoorbeeld bij een culturele organisatie, een campus of in een park. Het weer dan nog. De mist van vanochtend klaart op. Daarna is het een zachte herfstdag. Er zijn perioden met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 graden.
0: Dankjewel. Nou, dan kijken we ook nog even naar de weg. De A27. Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond. Daar 20 minuten extra reistijd. Dat komt door een ongeval. En de rechter rijstrook is dicht.
9: Beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.

0: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
1: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
0: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
3: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of ramenkleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: En bij de koffie met Pieter van

lekkere muziek van Anita Meijer. Ja, zo komen wij de morgen aangenaam door. Dit is M bij de koffie, lekkere muziek bij de koffie. Radio M Utrecht ondertussen aan het puzzelen. De nieuwe prijzen die je kunt winnen deze week. We hebben de prijzenkast wat opgefrist met bijvoorbeeld de cap van Radio M Utrecht. We hebben een mooie nieuwe schrijfset. Maar natuurlijk ook de bekende klassiekers. De shopper en het keukenschort. Dus vind je het leuk om nog even aan te haken? Je bent welkom over een minuut of 10 de oplossing. De app van RTV Utrecht, daar zie je de letters staan. Stuur het goede woord even.

maar toe. Gaan we ondertussen lekker aan de koffie met de koffiekeuze voor vandaag. Nou, er is weer druk gestemd. Je kon kiezen uit de Golden Earring of Kinkade. En dankjewel Marti, Joke, Lia, Jaap, Rita, Yannick, Anne, Sylvia, Pita, Reini, Mariska en al die anderen. De stemmen zijn geteld. Dat was wel heel snel duidelijk hoor. Wat genieten we nog van die muziek? Gemaakt door de Golden Earring, het is lang geleden, 1973. And the Radar Love.

0: Mooie nieuwe muziek hoor je ook bij ons. Shanna Spyro en The Great Expectation was dat. En dan is het 11:15. Dinsdagmorgen. Brenda, een hele goede morgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht.
1: Okay.
0: En jij zit in Woudenberg.
1: Nog steeds.
0: Ja. Hoe is het vandaag in Woudenberg?
1: Nou, de zon begint er een beetje door te komen, maar het is nog niet zonnig.
0: Nee, het is ook hier en daar best wel mistig, hè, 's ochtends. Ik weet niet of je daar iets van mee hebt gekregen.
1: Nou, vandaag niet, gisteren wel.
0: Oké. Ja, herfst, hè, zeggen we dan.
1: Ja, ik ben het woord ook uit te staan, hè.
0: Wat zeg je?
1: Ik stop met het woord uit te staan.
0: Yes, zeker. Zeker. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Je hebt de letters op een rijtje gezet en als het goed is een beetje zitten stoeien. En dan komt er uit, zeg het maar.
1: Kastanje.
0: De kastanje, ja. Je ziet ze hier en daar al liggen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dan heb je wilde kastanjes en tamme kastanjes.
1: Ja.
0: Eet je de tamme wel eens?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Wel eens geprobeerd?
1: Nee, ook nog niet.
0: Echt waar, hè?
1: Nee, dan. Nee, misschien een idee om te gaan doen.
0: Ja, nou, het is best lekker. Ja, wel, ik zeg het is best lekker. Het is wel een apart smaakje. Je houdt ervan of je vindt het helemaal niks. Leuk om eens te doen, Brenda.
1: Ja, proberen kan altijd, hè?
0: Ja, maar, ja zeker. Je moet alles proberen, toch? Althans, zo denk ik erover. Bijna alles.
1: Ja.
0: Nou ja, beginnen we met de kastanje. Brenda, dankjewel. Dat was de goede oplossing. Dan gaan we eens even kijken in onze prijzenkast. Wat zou je leuk vinden om te hebben? We hebben wat nieuwe prijzen in de kast zitten sinds deze week. Eens even kijken. Ik heb in ieder geval de bekende klassiekers. De Shopper, het Puzzelboek of het Keukenschort. Maar nieuw is onze cap van Radio M Utrecht. En we hebben ook een leuke nieuwe schrijfset erbij gedaan. Dus zeg het maar, wat mag ik gaan opsturen naar Woudenberg?
1: Nou, doe mij maar de Shopper.
0: De bekende Shopper?
1: Ja.
0: Heel goed. Nou, dan ga ik dat in orde maken voor je. Dus die komt binnenkort naar je toe. Verder nog leuke plannen voor vandaag?
1: Nee, hangt een beetje van het weer af.
0: Oh ja, oké.
1: Als de zon een beetje doorgaat, gaan we denk ik fietsen vanmiddag. Maar, misschien wel.
0: Nou, volgens mij zijn de voorspellingen voor vanmiddag dat er toch wel hier en daar een zonnetje tussendoor piept. Dus dat zou wel lekker zijn, toch?
1: Nou, dan
0: wat
1: fietsen.
0: Ja, nou, veel plezier zeg ik dan.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen. Leuk je even gesproken te hebben. En tot de volgende keer, hè.
1: Oké.
0: Okay. Dag Brenda. Oh, ja.

Bijna 11 uur. Elvis is onderweg. Bijna kwart over Elvis. Je hoort hem zo.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbijkees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de geheime dienst informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor die aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. En daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden en liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Twee afsluitingen. De A27, Gorkum richting Utrecht bij Lexmond. Daar is een ongeval gebeurd. De rechter rijstrook is dicht. En de A28, Utrecht richting Amersfoort bij Leusden-Zuid. Daar staat een kapotte vrachtauto. De oprit is dicht. En die vrachtauto die heeft een lekke band. Nou, wordt daar gewerkt natuurlijk. Blijf erbij. Dit is Radio M Utrecht. En bij de koffie Wem en Clouseau onderweg.
10: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
11: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
18: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
20: Voordeeluitjes.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

dat was een bijzondere tijd. De jaren 80. Wham! Bij Radio M Utrecht. Goedemorgen, het is 7:07. Op dinsdag alweer. Leuk dat je erbij bent. Ik ben Pieter, ik zorg voor de koffie en de muziek die daar uitstekend bij past. Nou, dan hebben we het natuurlijk over Elvis, maar dat is niet alles. Gilbert O'Sullivan, Clouseau en Marianne Rosenberg is ook onderweg. Hoor je zo meteen. Ja, natuurlijk gaan we ook puzzelen. Het is herfst. Nou, net hadden we de kastanje. Wat gaat het worden? 12 letters. Doe je mee? 2 keer de N van Nico, de T van Tinus, de J van Joris en de K van Karel. Dan de U van Utrecht, de B van Bernard. 3 keer de E van Eduard en 2 keer de O van Otto. De letters vind je in de app van RTV Utrecht natuurlijk. En met die app kun je heel makkelijk naar de studio appen. Dus kom maar door. Binnen nu en een uurtje wil ik graag de goede oplossing van je weten. En dan maak je kans op leuke prijzen in onze prijzenkast. En natuurlijk ook weer die nieuwe prijzen die erbij zijn gekomen. De cap van Radio M Utrecht en een mooie schuifset.

0: Utrecht. Nou, de goede oplossingen die komen wel binnen. Dat zit wel goed volgens mij. Vind je het leuk om ook even in te springen? Dat kan gewoon, hè, het spelletje Woordbouwer voor de nieuwkomers ook nog even. In de app van RTV Utrecht. Ga naar radio en dan in het menu naar Woordbouwer. Daar zie je dan 12 letters staan. Natuurlijk niet in de goede volgorde. Dat is aan jou. Heb je het gevonden? Laat het weten. Stuur een appje terug naar de studio of mail even studio@rtvutrecht.nl. En dan aan het einde van het uur ga ik gabbelen in de hoed. Kom je eruit, dan mag je wat kiezen uit de prijzenkast. En we hebben sinds deze week dus ook wat nieuwe prijzen. Bijvoorbeeld een mooie cap van Radio M Utrecht en de schrijfset.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: En dan ga ik zo weer verder. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Ali, je hebt hem ook goed. Even kijken, Jos ook. Sjaan ook goed. Wil kijkt nog even heel goed, want hij is niet goed. Nee, maar wel bijna. Gaan we ondertussen lekker naar Elvis. Het is 11:15. Dus, vandaag 1958. All shook up. Oh,

0: Boyzone. En van Boyzone gaan we zo naar Marianne Rosenberg. Die is onderweg. Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent ook onderweg het laatste nieuws. Wat heb je?
1: Zeker. Ik heb een ongeluk in Bunschoten. En slecht nieuws voor vuurwerkliefhebbers in Leusden. Okay. Wat dan precies hoor je straks.
0: Oké, tot zo.
2: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
0: En het is 11:30, het laatste nieuws met Maarten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de Westsingel in Bunschoten vond vanochtend een ongeluk plaats. Een auto en bestelbus botsten daar op elkaar. Het gebeurde rond 8:15. Door het ongeluk lag de weg bezaaid met brokstukken. 3 personen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Middelbare scholen moeten zelf kunnen kiezen welke lesmaterialen ze gebruiken. Dat vindt de VO-raad in Utrecht, die de belangen behartigt van middelbare scholen. Nu is er vaak een verplichting om naast papieren studieboeken ook digitale boeken te kopen. Maar de VO-raad vindt dat scholen het beste zelf kunnen bepalen of dat nodig is. Eerder zei de autoriteit Consument en Markt al dat scholen te weinig keuze hebben. Huurwoningen moeten in Utrecht eerlijker worden verdeeld, vindt de lokale partij Student en Starter. Nu geldt, hoe langer op de wachtlijst, hoe meer je kans maakt op een huurwoning. Student en Starter vindt dat oneerlijk tegenover jongeren, omdat die minder tijd hebben gehad om wachttijd op te bouwen. De partij stelt daarom voor dat er een puntensysteem komt dat mensen beloont die actief op zoek zijn naar een huurwoning. In Amsterdam worden sociale huurwoningen nu al op die manier verdeeld. En de gemeente Leusden geeft geen ontheffingen om tijdens oud en nieuw vuurwerk af te steken. Een belangrijke reden is de veiligheid en de mogelijkheid om te handhaven. Leusden heeft ook gekeken naar gemeenten in de regio die ook geen ontheffingen geven aan lokale verenigingen. Dit jaar geldt een landelijk vuurwerkverbod. Alleen het afsteken van sterretjes, knalerwten en karbietschieten is mogelijk. Het weer dan nog. Het is een zachte herfstdag. Er zijn perioden met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 21 graden.
0: Dan nog eventjes een afsluiting op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Leusden-Zuid. Bij Leusden-Zuid moet ik zeggen. Daar staat een kapotte vrachtauto. De oprit is dicht en die vrachtwagen die heeft een lekke band. Wordt aangewerkt en we houden je op de hoogte.
13: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
16: En bij de koffie met Pieter Vooruit.

0: ja, een lekkere knijter.
1: Knijter.
0: Hoe noem jij hem?
1: Ja, een knijter.
0: Een knijter,
1: mooi woord, ja.
0: Marianne Rosenberg, Yves Bin Widou. Corny hier in de studio. We gaan eens even kijken wat er allemaal op het programma staat. Na 12 uur natuurlijk aan tafel. Nou, Corny, vertel het eens.
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen echt wel een keertje zijn geweest in het Museum Speelklok in Utrecht. Ik kwam er als kindje al, bestaat nog steeds. En het is feest eigenlijk, want ze bestaan 70 jaar. Zit op een mooie plek. Je vindt er de grootste collectie aan draaiorgels en de kleinste speelklokken. Overal waar je binnenkomt, daar hoor je muziek. Ik weet nog dat ik met mijn zoon Bing daar een keer was, als een klein mannetje. En toen ging die stond zo te kijken naar dat grote dansorgel. En dat ging aan en hij viel bijna.
0: Ja, dat maakt best wel indruk, hoor.
1: Dat is een lawaai, dat is ongelooflijk. En die dansorgels, dat was eigenlijk nog voordat de grammofoon uitkwam. Want dat zo'n ding, dat stond in een balzaal of in een danszaal. En daar werd op gedanst. Ze bestaan 70 jaar en daar gaan wij vanmiddag ook aandacht aan besteden. Er komt iemand langs en die heeft allemaal mooie fragmenten meegenomen wat daar te horen is. Bijvoorbeeld dit.

0: Ja.
1: Weet je wat het is?
0: Een carillon.
1: Weet je hoe oud het is?
0: Nee.
1: Een van de oudste collectiestukken die ze daar hebben. Dit komt uit 1550.
0: Onvoorstelbaar. Dus
1: dat is hartstikke lang geleden. Bijna 500 jaar. En toen zaten ze al met al die mechaniekjes dat in elkaar te sleutelen.
0: Toen klonk het precies hetzelfde.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat is ook zo. Nou, ze neemt allemaal fragmenten mee. Er is zelfs een eigen lied in kader van het jubileum. Ja, we dompelen ons in de geschiedenis van dit bijzondere museum.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja, dat... Nou. En de stem van M.
0: En de stem van M.
1: En nog veel meer leuks.
0: Oké, goed. Nou, dan zitten we er weer helemaal klaar voor, Corny.
1: Oké.
0: Tot zo.
1: Tot zo.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Raccoon, dicht bij het vuur.
4: Want hier, zo dicht bij het vuur.
2: De Nationale Nieuwe, Radio M Utrecht.

0: Henny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hanny is het trouwens, niet Henny, hè?
1: Jazeker.
0: Hanny, welkom bij Radio M Utrecht.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik heb je aan de telefoon gelukkig. Je bent heel druk, hè?
1: Ja. Ik zit midden in mijn les.
0: Ja.
1: Ik heb 2, 4, 6, 18, 12 oudere dames aan het werk.
0: Oké.
1: En die gaan gewoon lekker door.
0: En dan heb je, wat voor les is dat dan?
1: Ja, het is gymles. Momenten, want ze mogen even stoppen. Jullie mogen stoppen, doorschuiven. Ja, het gaat gewoon tussendoor. Oh, ze zijn geen oude dames, zeg. Ja, ik geef meer bewegen voor ouderen.
0: Ja.
1: En gewoon hartstikke leuk. Ze zijn nou, ze moeten steeds anderhalve minuut bepaalde oefening doen. En dan weer daardoor schuiven.
0: Wat gezellig. Ja, wat goed ook, ja. Zeg. Doe je dit al lang?
1: Ja, 25 jaar.
0: Ah, een echte gymjuf, daar spreek ik mee dus.
1: Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, ja. Dan ga ik je niet heel lang aan de lijn houden, Hanny. Want het spelletje woordbouwer heb je tussendoor ook nog even gedaan. Of ben je thuis begonnen?
1: Nee, dat had ik in de auto gehoord. Dus ik heb de letters even onthouden. En toen dacht ik, volgens mij moet het beukennootje zijn.
0: Ja, dat is helemaal goed hoor. We hadden de kastanje en nu het beukennootje. Heb je ze al zien liggen, de beukennootjes?
1: Ja, zeker.
0: Herfst. Nou, even kijken. Je mag wat kiezen uit de prijzenkast, Hanny. Een shopper, een puzzelboek, een schort heb ik hier. Ik heb nieuw in de prijzenkast onze mooie cap. Of een schrijfset van Radio M Utrecht.
1: Het puzzelboekje, altijd leuk.
0: Ja, het puzzelboek van Radio M Utrecht. Ga ik dan naar je toesturen. Dat is richting Woerden.
1: Ja.
0: Oké, nou dan wens ik je daar een hele leuke, gezellige les toe verder.
1: Ja, dat gaat lukken. Dat is altijd goed. Dus het komt helemaal goed.
0: Goed zo. Doe ze de groetjes van ons allemaal.
1: Ja, de groeten van Radio M. Ja, ze horen het niet eens.
0: Nee.
1: De groeten van Radio M. Ja.
0: De groetjes terug.
1: Druk bezig.
0: Een fijne dag en leuk je even gesproken te hebben, Hanny.
1: Dankjewel.
0: Oké.
1: Okay.
0: Doei. Nou, en dat was... Poortbouwer, de tweede ronde. Dankjewel voor het reageren en meedoen. En blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. We zijn het de hele dag. Eet smakelijk. Zometeen de lunch.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht.
10: 12 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke dat is, is niet bekend. Volgens Duitse media is het in ieder geval niet Rusland. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet nu steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beijerland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gastgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten daar zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Ze gaan een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Goedemiddag, 2:12. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. In Houten is de zoektocht begonnen naar een nieuwe burgemeester. Er wordt gezocht naar iemand die integer, verbindend en benaderbaar is. De VVD in de stad Utrecht wil uitleg over het politieonderzoek naar een explosie een maand terug bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Na ruim een maand is er nog steeds niet veel duidelijk. En de Universiteit Utrecht heeft een loopbrug in de aanbieding. Hoe dat zit, dat lees je in onze app en over een half uur bij mij.
11: Dankjewel.
13: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Noodsituatie?
9: Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
14: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
16: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
17: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: Wonder Walls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Speciaal voor alle Frenkies uit de provincie Utrecht. Want je zal toch zomaar heten en dan hoor je dit liedje op de radio. Dat is toch leuk?
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, fijn dat je er weer bij bent. Het lunchprogramma aan tafel. Programma waar je altijd van alles en nog wat hoort en leert. Zo gaan wij tussen 1 en half 2 even praten over Museum Speelklok. Dat bestaat 70 jaar. En daar hebben ze toch een keur aan bijzondere instrumenten. Nou, daar hebben we allemaal voorbeelden van. Dus zet je maar van schrap. En ook een serieus onderwerp. Het is namelijk de week van de palliatieve zorg. En in deze week bestaat het inloopspreekuur palliatieve zorg in de Bibliotheek Bilthoven. Precies 1 jaar. En dat is een heel mooi initiatief. Want je moet worden bijgestaan in de laatste dagen van je leven. Zelf natuurlijk, maar ook de mantelzorgers die daar misschien al heel lang heel druk mee zijn. Een mooi vak, een mooi beroep. Nou, dat hoor je zo meteen hier in aan tafel.

0: Ze doen het goed hoor, deze band uit Den Haag. Somjeu heten ze. Het is 12:15. Het is deze week de week van de palliatieve zorg. En in deze week bestaat het inloopspreekuur palliatieve zorg in de bibliotheek Bilthoven precies 1 jaar. Al 1 jaar lang kunnen inwoners maandelijks terecht met vragen over zorg in de laatste levensfase en de ondersteuning die vrijwilligers kunnen bieden. Dat inloopspreekuur palliatieve zorg vindt elke dinsdag van de maand plaats van 11 tot 12 in de Biep Bilthoven. Ik praat erover met Geza Mobers, coördinator VPTZ De Biltse Kernen. Goedemiddag, Geza.
1: Goedemiddag.
0: Eventjes die lettertjes, VPTZ, waar staat dat voor?
1: Ja, lastig hè. VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.
0: Kijk, dat is duidelijk. Dat inloopspreekuur is voorbij, hoe was het?
1: Nou, we hadden een volle tafel. En dat waren vooral vrijwilligers die spontaan langskwamen om met ons dat 1 jaar bestaan te vieren. En het was leuk om te zien dat ze in gesprek gingen met de huisarts en de verpleegkundige palliatieve zorg en oncologie die er was. Helaas was dat minder aanloop.
0: Oké. Hoe is dit inloopspreekuur 1 jaar geleden ontstaan eigenlijk?
1: Nou, toen was het ook de week van de palliatieve zorg. En wij merken dat als mensen onze ondersteuning hebben ervaren in de thuissituatie, dat ze altijd zeggen, hadden we maar eerder van jullie geweten.
0: Ja.
1: Kortom, wij kunnen nog meer doen aan de bekendheid. En toen kwamen we op het idee om een inloopspreker in de bibliotheek te gaan organiseren. Hè, omdat er veel bezoekers komen en het de mogelijkheid is om laagdrempelig in gesprek te gaan en het te hebben over wat er allemaal mogelijk is in zorg in de thuissituatie als je weet dat je niet meer beter wordt.
0: Ja, en misschien weten heel veel mensen helemaal niet wat er allemaal kan.
1: Exact. En ja, er is zoveel mogelijk en daarbij dus de ondersteuning van VPTZ-vrijwilligers die daar speciaal voor opgeleid zijn.
0: Ja.
1: En dat is wat mensen vaak niet weten. En wat maakt dat ze het net wel kunnen volhouden in de thuissituatie als ze zorgen voor een zieke dierbare.
0: Ja. Kun je eens een voorbeeld noemen van wat er dan zo al voorbij komt?
1: Kijk, de zorg is vaak intensief en de familie, daar schieten vaak de sport bij in. Dus ja, wij waken of wij zijn bij mensen waarvan de familielid dan eventjes kan gaan wandelen of kan fietsen, naar het bridgeclubje gaan. Maar bijvoorbeeld ook eens boodschappen kunnen doen zonder op een klokje te hoeven kijken. Ja. Omdat ze weten dat een vrijwilliger is die hun zieke dierbaren in de gaten houdt.
0: Ja, nou ja, we weten inmiddels wel dat mantelzorgers, die staan ook onder druk. Hè?
1: Ja.
0: Vaak hebben die misschien zelf ook nog kinderen of kleinkinderen of werk en die moeten dat er allemaal bij doen.
1: Ja.
0: Ja. Jullie waken ook in verpleeghuizen?
1: Klopt. En waken doen we echt in de stervensfase. Dus als de levensverwachting echt maximaal een paar dagen is, dan waken wij echt aan het bed. En in de thuissituatie kunnen wij meer bieden. Dus als er een beperkte levensverwachting is, maar de zorg wat intensiever, dan kunnen wij een aantal uren per week bijvoorbeeld bij de zieke dierbaren zijn, zodat de mantelzorg even een paar uur van zichzelf heeft. Dus in de thuissituatie kunnen wij dat een veel langere periode bieden.
0: Ja, nou en voor wie geldt dit eigenlijk? Want je hebt het over de gemeente De Bilt.
1: Ja, klopt. Wij hebben 21 speciaal opgeleide vrijwilligers in gemeente De Bilt. En dat bestaat uit De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Westbroek, Maartensdijk en Hollandse Rading.
0: Ja, zou dat eigenlijk niet overal moeten worden ingevoerd als je kijkt naar onze provincie Utrecht? Want dat geldt natuurlijk voor iedereen.
1: Klopt. En wat mensen niet weten, landelijk zijn er zo'n 13.000 vrijwilligers. VPTZ-vrijwilligers. Dus eigenlijk hebben we bijna landelijke dekking.
0: Okay,
1: dus als mensen kijken op www.vpdz.nl en hun woonplaats intypen, dan zien ze zo welke organisatie in dat gebied vrijwillige ondersteuning biedt.
0: Ja, nou, ik denk dat onze luisteraars daar wel oren naar hebben. Mocht je in zo'n onverkwikkelijke situatie zitten, dat je een dierbare eigenlijk aan het verliezen bent. www.vptz.nl, hè? Geza, daar staat alles op.
1: Klopt.
0: Oké. Jullie spreekuur is elke dinsdagmorgen van de maand van 11 tot 12. Een afspraak maken is niet nodig. Kun je gewoon langskomen dan?
1: Klopt. Elke eerste dinsdag van de maand van 11 tot 12. En een afspraak maken is niet nodig.
0: En dat is dan in de bibliotheek van de Beeld? Van Beeldhoven?
1: Klopt. In de bibliotheek Beeldhuis, in hetzelfde gebouw als het lichtruim.
0: Ah, hartstikke goed. www.vptz.nl, daar staat alle informatie ook op. Geza Mobers, coördinator VPTZ, de Beeldse Kernen. Dank je wel voor je toelichting, hè?
1: Heel graag gedaan.
0: Dag.
1: Dag, goedemiddag.

0: kon hij eigenlijk ook best hoog en laag, deze Bruce Springsteen. Het is bijna tijd voor het nieuws met jou, Casper. Wat zit erin zometeen?
1: Integer, verbindend en benaderbaar.
0: Klinkt als een burgemeester.
1: Ja, nou, dat kon ook over jou gaan, hoor.
0: Oh, dank je. Nou, dat en meer zometeen.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Goedemiddag, het is bijna 12:30. Tijd voor het nieuws met jou, Casper.
1: Goedemiddag, in Zeist is er een gaslek. En dat gebeurde bij graafwerkzaamheden op de Weeshuislaan. Die weg die is dicht tussen de Slotlaan en Antonlaan. Monteurs van de netbeheerder zijn erbij om het op te lossen. In Houten is de zoektocht naar een nieuwe burgemeester begonnen. De waarnemend burgemeester vertrekt in de eerste helft van volgend jaar. Inwoners, bedrijven, organisaties en scholen mochten vorige maand nog vertellen wat ze belangrijk vinden. Nou, de opvolger moet vooral integer, verbindend en benaderbaar zijn, zeggen zij. Meer details in onze app van RTV Utrecht. Ruim een maand na de zware explosie bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht is het nog altijd niet duidelijk wie erachter zit en waarom. De VVD wil nu uitleg over het politieonderzoek en de veiligheidsmaatregelen. Ook wil de partij weten of er een verband is met de explosie en afpersing 3 jaar geleden. Toen werd nog een Utrechter veroordeeld tot 3 jaar cel. Het stroomnet moet slimmer worden gebruikt, zeggen experts. Gisteren werd duidelijk dat overal de vraag naar stroom afvlakt, behalve bij ons. Hier is ook al even een aansluitstop voor bedrijven. De experts willen auto's en warmtepompen buiten piekuren stroom laten gebruiken en het liefste op 1 centrale plek.
14: En daarbij kan je 2 dingen doen. Je kan het bestaande elektriciteitsnet slimmer benutten, ook met hard- en software. Maar we moeten niet vergeten dat we ook een nieuw elektriciteitsnet moeten opbouwen. Dus je moet naar lokale oplossingen. Wijk voor wijk, buurt voor buurt, straat voor straat.
1: De Universiteit Utrecht heeft iets bijzonders in de aanbieding, namelijk een loopbrug. Nu verbindt die brug nog 2 gebouwen op het Science Park, maar 1 van die gebouwen wordt gesloopt. De universiteit hoopt op herplaatsing van die brug, bijvoorbeeld bij een culturele organisatie, campus of ergens in een park. Dan nog het weer, wolkenvelden. Af en toe zon, droog, maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het droog en morgen dan schijnt geregeld de zon. En in de avond, dan komt de nattigheid.
0: Oké, dankjewel, tot over een 30 minuten, Casper.
15: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit. Wordt een heerlijk dagje Kuit.
18: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
19: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
20: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
21: Dat is dan €250.
22: Betalen?
23: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
24: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
25: Voordeeluitjes.nl.
26: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
27: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
28: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Nou, misschien ben je er zo meteen ook wel ondersteboven van als je kans maakt op onze portable radio. Jawel. Zometeen dan laat ik weer de stem van M aan jou horen.
1: Aan tafel.
0: En dat hoor je allemaal zometeen hier in Aan tafel. Volendam en de Kets.

0: Ja, we hebben eigenlijk een blokje Volendam hier op de radio. Zie ik op mijn playlist, zoals dat zo mooi heet. Want dit zijn de Cats met Let's Go Together. En na de stem van M heb ik een mooie single voor jou van Jan Smit en de Drieërs.
1: De stem van M.
0: Dat is toeval hoor, van die Volendammers. De stem van M, dat leuke spelletje wat je zo makkelijk mee kunt doen. Maar er staat wel een hele mooie prijs tegenover, namelijk de Portable Radio. Vorige week had ik nog een mevrouw aan de lijn die won en die zei... oh, nou kan ik ook in de badkamer naar Radio M Utrecht luisteren. Ja, op elke plek een radio. Dat kan zomaar van jou zijn. Als jij weet wie dit is. Zit jij er klaar voor? Het is een man. En dit is de opgave.
2: In Utrecht liep het onlangs helemaal uit de hand.
1: De stem van M.
0: Misschien herken je deze man wel. En als dat zo is, dan mag je gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl. En misschien is die radio donderdag van jou. Zoals gezegd, Volendam, Jan Smit samen met de drie J's. En die man is verliefd.

0: Voor de ABBA-fans ga ik je even lekker maken. Want morgen dan heb ik Anne Hurekamp in de uitzending van Aan Tafel. Zij heeft samen met Mandy Huijts, je kent haar nog wel van Frissel Sizzel, een podcast gemaakt over ABBA. En dan staan er allemaal dingen in die nog niet zo heel erg bekend zijn. Bijvoorbeeld dat zij contact hebben met iemand die echt bevriend is geraakt in het verleden met Frida. Ze zat gewoon thuis op de bank hoor, bij Benny en Frida. Dus vriendschap was geboren. Nou, daar gaan we over praten. Maar ook over Harry Knipschild. Ik heb hem zelf ook wel eens in de uitzending gehad. Hij is degene die ABBA naar Nederland heeft gehaald en goed bevriend raakte met het viertal uit Zweden. Sterker nog, hij ging altijd Chinezen in Amsterdam of in Rijswijk. Hij nam ze mee naar Nederland om kennis te maken. En vanuit Nederland veroverden ze eigenlijk weer een beetje de andere landen in Europa. Zo ging dat in die tijd. Morgen dus in Aan Tafel alles over een leuke podcast over ABBA. En van ABBA een kleine stap naar Grita.
1: Ook een A. Goedemiddag, Connie.
0: Kun jij een beetje zingen eigenlijk?
1: Of ik kan zingen? Ja. Oh, dat durf ik dus bijna nooit. Dus ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Nou, toevallig werd er nu van de Kanonclub gevraagd wie wilde mee een soort jubileumlied zingen. En toen dacht ik van, zal ik dat eens proberen? Maar ik heb nog niet geantwoord.
0: Oké, nou daar heb je nog even tijd om over na te denken. Daarom. Grita, het is vandaag geloof ik nog wel oké, maar er komt ander weer aan, toch?
1: Ja, er komt wat wisselvalligheid eigenlijk vanaf morgenavond. Dan gaan we een paar dagen duidelijk wat frisser, killer weer in. Met ook van tijd tot tijd regen. Vandaag nog niet. Er ligt wel een front over ons van zuidwest naar noordoosten. Net boven ons is die wat uitgestrekt en nogal omvangrijk. Dat heeft ook geresulteerd her en der in toch wel mist. Die wat langer bleef hangen dan ik aanvankelijk vanochtend dacht. Nu is alle mist er wel uit, maar het is nog wel sterk nevelig. Met zichten tussen 2 en de 5 kilometer. En boven de nevel ligt ook nog bewolking. Dus het wil nog niet zo met de zon. En daardoor wil het ook nog niet zo met de temperatuur. Het is nu een graad of 16, 17. Het richtpunt was 2021. Je ziet in de zonnige gebieden, bijvoorbeeld in delen van Limburg en Oostelijk Brabant, dat ze al bij die 20 graden zijn, want daar is de zon er doorgekomen. Maar bij ons gaat vanmiddag wel langzaam de zon er doorkomen, dat wel. Maar we hebben dus iets langere tijd nodig. Of we die 21 graden gaan halen is nog de vraag. Maar 20 graden denk ik nog steeds wel, met dus in de loop van de middag steeds meer wat meer voorzichtige opklaringen.
0: Oké, en wanneer komt dat omslagpunt dan?
1: Ja, dat omslagpunt komt eigenlijk morgenavond. Want morgen overdag is het ook nog heel kalm. Net als vanmiddag droog, met ruimte voor zon. Alleen we zitten in dezelfde luchtsoort als vandaag en de afgelopen dagen. En met de opklaringen die vanavond en vannacht vooral omvangrijk worden, is er natuurlijk het grote risico weer dat het dichtslaat met mist. En morgenochtend zou die mist ook best wel lange tijd kunnen blijven hangen. En pas in de middag dat die zon erbij komt, dan moet het ook nog opwarmen als de zon erbij komt naar 20, 21 graden. En pas in de avond komt het omslagpunt. Dan komt er regen vanuit het westen binnen. Dan krijgen we perioden met regen. Dat is een front. En daarachteraan zitten we in een nieuwe luchtsoort, een andere luchtsoort, een heldere luchtsoort, een drogere luchtsoort, maar wel met een paar buien. Dus een paar buien op donderdag, een fel zonnetje, een stevig windje, een windje in ieder geval uit het westen en temperaturen van 15, 16 graden.
0: Ja, dat was toch wel heel iets anders dan wat we gewend zijn de laatste dagen.
1: Ja, joh, wat zijn we toch bedoezeld onder al die warmte en de zonneschijn van de afgelopen tijd.
0: Ja, oké. Nou, ander weertype komt eraan.
1: Ja.
0: Grita, dankjewel. En wij horen jou vanavond graag bij Joost.
1: Ben ik er weer. Okay. Groetjes.
0: Dag.

Robbie Williams, She's the One. Zometeen is het feest. Het is eigenlijk al feest bij Museum Speelklok. Ze bestaan 70 jaar. Daar gaan we het zo meteen over hebben met heel veel leuke fragmenten. Dus alvast de oordopjes in. Eet smakelijk en heel graag tot zometeen.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. Het is 1 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. Sinds juli zijn de Houthis in Jemen bezig met een flinke opmars. Het regeringsleger kondigde gisteren een grootschalige operatie aan die de Houthis moet stoppen. De Nobelprijs voor natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. De Bulgaarse premier Radev houdt een spoedvergadering met de veiligheidsdiensten na een droneaanval op een schip in de Zwarte Zee. De aanval was vannacht voor de kust van Bulgarije. Naar de bemanning wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Een ander schip vloog bij de aanval in brand. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Een partij die zich wil afscheiden van Canada heeft de verkiezingen gewonnen in de Franstalige provincie Quebec. Dat is een tegenslag voor premier Carney, die vanwege de handelsoorlog met de VS juist eenheid in het land wil. Eerdere pogingen om een referendum over de afscheiding te organiseren zijn mislukt. Tussen de 150.000 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. En een middelbare school in Oud-Beijerland blaast een schoolreis af vanwege de onderwijsprotesten in Frankrijk. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs, maar de school vindt dat nu niet verantwoord. In plaats van Parijs gaan de leerlingen nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer. De bewolking wordt dunner. Op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Er is een gaslek in Zeist. En dat gebeurde bij graafwerkzaamheden op de Weeshuislaan. Het kabinet wil dat het openbaar vervoer beter wordt. Vanaf 2030 gaat er 300 miljoen euro extra per jaar naartoe. En het waterschap onderzoekt de komende jaren rivierkreeften. De Stichtse Rijnlanden zegt dat die beesten flink wat schade kunnen veroorzaken.
8: Dankjewel, over een half uurtje meer. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met de A27. Utrecht richting Gorkum tussen afrit De Bilt en knooppunt Lunette. 5 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is dicht. Het is namelijk een kiepwagen met een lekke band. Muziek is onderweg van Julien Clerc.
10: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
10: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
12: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gebbelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelini.nl.
13: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Vroeger had hij van die krulletjes. Tegenwoordig is het wat grijzer en wat korter, heb ik onlangs gezien op een foto. Deze Julien Claire. Goedemiddag, het is 8:08.
1: Aan tafel.
0: Ja, en het is feest bij Museum Speelklok in Utrecht. De plek waar machines muziek maken bestaat 70 jaar. Nou, je vindt er de grootste draaiorgels en de kleinste speelklokken. En overal waar je komt of waar je loopt, daar hoor je muziek. Maar dat moet gevierd worden met een fototentoonstelling die het verhaal van het museum vertelt. Aan tafel zit Akkie Groen, zij is hoofdcommunicatie. Akkie, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Ja, het is een, toch een bijzonder jubileum. 70 jaar Museum Speelklok en ja. 70 jaar in Utrecht.
0: Ja, hè? Heeft het altijd op die plek gezeten eigenlijk, in de buurkerk?
2: Nee, we zitten nu, 42 jaar geleden is het museum naar de buurkerk gegaan. Toen stond de kerk leeg en is dat speciaal verbouwd om daar ons museum in te huisvesten.
0: Ja.
2: Maar daarvoor hebben we ook in een vleugel van het Katharijnenconvent gezeten. Nou, dat werd begin jaren 70 te klein. En toen is er nog een verhuizing geweest naar Achter den Dom in een oud postkantoorgebouw.
0: Ja, ja.
2: Dus toen van daaruit naar de buurkerk.
0: Wat leuk. Ik kan me nog herinneren dat ik er vroeger wel eens geweest ben. En toen heette het nog het Museum van Speelklok tot Pierrement.
2: Dat klopt, ja. Ja, dat is toch best lang onze naam geweest. En daarvoor eigenlijk ook nog van Speeldoos tot Pierrement. Dus dat is al een keer veranderd. Maar in de volksmond was het toch al gauw Museum Speelklok. Het is toch best een lange naam natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar we horen het nog steeds heel vaak terug als we het hebben over Museum Speelklok. Dus mensen kennen die oude naam nog steeds heel goed.
0: Ja, wat is het succes, denk jij? Want het bestaat al zo lang. Ik neem aan, Utrecht heeft veel toeristen tegenwoordig. Als je door de stad loopt, dan komen ze uit Azië, uit Spanje. Komt dat allemaal bij jullie terecht?
2: Ja, heel veel wel. We hebben heel veel verschillende groepen bezoekers eigenlijk. Er komen families met kinderen. Mensen die gewoon van cultuur houden. De orgels en andere instrumenten willen zien. Maar ook veel toeristen uit binnen- en buitenland. Dus er komen heel veel verschillende nationaliteiten in ons museum.
0: Leuk hoor.
2: Ja.
0: Ik kan me herinneren dat ik met mijn zoontje een keer ben geweest. En toen stonden wij voor dat grote dansorgel. En toen dat aanging, viel die echt achterover van het lawaai. We laten het nu trouwens even niet horen. Maar dat is ook wel leuk, een stukje geschiedenis, hè? Omdat dat was al voor de grammofoon, toch?
2: Ja, we hebben eigenlijk allemaal, ja, muziekmachines noemen ze eigenlijk, want er zit heel veel slimme techniek in om live muziek te kunnen spelen. Er komt geen muzikant aan te pas.
0: Nee.
2: En onze collectie gaat eigenlijk terug tot aan 1550. Dat is het carillon wat iedereen altijd hoort bij het begin van de rondleidingen. En al die instrumenten maken zelf muziek inderdaad. En dat loopt door tot een beetje midden jaren 50. Als je op de radio groot wordt en grammofoonplaten populair worden.
0: Ja, want die dansorgels die stonden dan in een grote ruimte. En jukebox was er nog niet. En platenspeler was er niet. Dus daar werd op gedanst.
2: Ja. Nee, het is echt, daarom vind ik het zelf ook een mooi. Nou, sowieso gebeurt er heel veel in het museum. Er is overal reuring en er is veel muziek. Maar het vertelt natuurlijk ook een mooie geschiedenis van hoe entertainment eigenlijk naar huiskamers werd gebracht, maar ook aan het hof van koningen en rijke mensen. En ook naar danszalen, bioscopen en om op te dansen.
0: Ja, ja, leuk. Jij hebt wat fragmenten voor ons meegenomen. Laten we eens gaan luisteren naar een fragment van de Pianola.

0: Ja, uit 1925 met Charleston muziek eigenlijk, hè, uit die tijd.
1: Ja, jij kent het meteen eigenlijk wel, hè, die muziek uit die periode. Dus,
0: ja. Nou, maar ja. Wat ik nou zo interessant vind, ik speel een klein beetje piano. Jij zegt er komen geen muzikanten bij aan bod, maar dit moet toch ooit door een muzikant gemaakt zijn?
1: Het is wel bedacht door componisten of muzikanten, maar het is allemaal geprogrammeerd. Dus er is geen muzikant die live speelt.
0: Nee.
1: Mensen kennen misschien wel die papieren orgelboeken die in draaiorgels gaan.
0: Zo met die gaatjes erin.
1: Met al die gaatjes erin. Bij deze pianola heb je papieren rollen waar eigenlijk de muziek op geprogrammeerd is. Dus dat is er ingestanst en dat wordt door lucht aangedreven.
0: Ja.
1: En zo kan die automatisch die muziek spelen.
0: Ja, interessant. Maar ik denk dan toch nog even van, ja, zo'n iemand die dat maakt, die zal toch een muzikaal gevoel moeten hebben.
1: Ja, zeker. En elke piano, maar ook elk draaiorgel heeft ook weer zijn eigen bereik en eigen tonen. Dus mensen moeten echt wel goed weten hoe die werkt en hoe die muziek gecomponeerd en gearrangeerd moet worden. Dus verschilt per instrument.
0: Dus in plaats van dat een beroemd componist achter de piano zat met allemaal notenschrift, is dit eigenlijk gaatjesschrift.
1: Ja, ja.
0: En wordt het gewoon mechanisch afgespeeld.
1: Ja, ja, zeker.
0: Wij hebben hier de Violina. Laten we even luisteren.

0: Ja, de Violina werd een wereldwonder genoemd. Hoe zat dat?
1: Nou, het was eigenlijk heel moeilijk om die muziek van violen, om dat te automatiseren. Dus om dan te zorgen dat dat automatisch goed gaat spelen.
0: Want je hebt een strijkstok nodig, ja, en snaren.
1: Ja, klopt.
0: En
1: ja.
0: Iemand die het normaal speelt, maar die was er niet.
1: Ja, nee, dat is er nu niet. En wat er eigenlijk gebeurt is dat die violen tegen de strijkstok worden aangeduwd. Dus de strijkstok draait in het rond. Dus het werkt net anders dan als een muzikant het live zou spelen. Ja, en is ook bijna ruim een eeuw oud. En mensen vonden dat ongelooflijk dat dat kon. En ja. Er zit ook een piano bij, die hoor je ook. Maar ik vind het is een van mijn favoriete instrumenten. Want het is ongelooflijk mooi om te zien hoe die muziek voortgebracht wordt.
0: Ik moet je eerlijk zeggen dat zo'n pianola, dus dat is zo'n piano die automatisch speelt, ja, zonder dat die bediend wordt, vind ik altijd een beetje eng.
1: Want ja, het is een beetje soort spookachtig misschien. Hè? Ja, je ziet ook wel, er staat een in het museumcafé en je ziet er eigenlijk altijd kinderen naartoe lopen als die aanstaat, want dat ziet er toch heel bijzonder apart uit. Ja. En ze vinden dat best spannend om te zien.
0: Dit is het carillon, laten we even luisteren.

0: Je had het er net al even over, Akkie. Carillon uit 1550. Dat is een van de oudste collectiestukken van jullie.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Dus het komt uit Zeeland. We weten niet wie het precies gemaakt heeft. Maar het is het carillon wat je hoort aan het begin van de rondleiding. Want het is eigenlijk het begin van ons verhaal. En er werd muziek opgespeeld. En dat was eigenlijk de aankondiging. Niemand had natuurlijk toen klokken of horloges in die tijd. Dus de muziek was een aankondiging van de tijd. Dus als je het muziekje hoorde, wist je dat je even op kon letten. En kon horen hoe laat het was. Dus, ja. Dus zo kwam die muziek toen al op de kerktorens terecht.
0: Ja. Maar is dit dan nog voordat het op de kerktorens terecht kwam?
1: Het carillon?
0: Ja?
1: Ja, ik denk in die periode. Ja, daarvoor waren natuurlijk ook al wel kerken. Maar in die periode is dat wel ontstaan. Ik denk, er zijn nog wel oudere uurwerken. Maar dit is het oudste stuk wat in
0: wat
1: onze collectie
0: hebben.
1: Zit.
0: Ja. Ja, leuk zeg. Ik stel voor dat we dit even laten rusten. En daarna is er ook iets nieuws. Een porseleen piano. Wat het ook mag zijn, dat hoor je zo meteen.

0: Nou, hij was zelf ook nog wel heel jong in 1997, want hij speelde nog met zijn band Vagant, Guus Meeuwis. Ik heb aan tafel Akkie Groen, zij is hoofdcommunicatie van Museum Speelklok. Het museum bestaat 70 jaar, daar hebben we het over. Akkie, we hebben net allemaal al hele leuke fragmenten laten horen. Jullie zijn goed voor zo'n 100.000 bezoekers per jaar, ook natuurlijk toeristen die naar jullie toekomen. We hebben het nog niet over die porselein piano gehad. Wat is dat precies?
1: Ja, dat is een hele nieuwe, ja, als je het ziet, is het een soort ouderwetse servieskast eigenlijk. Je ziet er borden in staan, er zit een pianosysteem in. En dat pianosysteem bespeelt eigenlijk die borden die je ziet in de kast. Het is gemaakt door kunstenaar Jelle Masterbroek. En wij vinden het natuurlijk ontzettend mooi dat een kunstenaar nu zich laat inspireren door alles wat in onze instrumenten zit aan techniek en ja, dus hij heeft zich door onze collectie laten inspireren. En wij hebben dat vorig jaar aangekocht. Dus het is nu ook onderdeel van onze collectie.
0: Wat leuk. Laten we even luisteren hoe dat dan klinkt.

0: Het breekt niet, Aki. Deze borden?
1: Nee, dat gaat helemaal goed. En mensen die een beetje van popmuziek houden, die herkennen misschien een stukje van een liedje van Billie Eilish daarin.
0: Kijk.
1: Er kunnen ook verschillende liedjes op geprogrammeerd worden, maar dit is een liedje van Billie Eilish die er nu op staat.
0: Een toonladder van Oma Servies. Ik vind het knap. In het kader van 70 jaar hebben jullie ook een eigen lied. Wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, het is eigenlijk al een heel oud lied. Dat kun je aan de tekst ook wel zien. Ik kan hem niet zo
0: aan
1: oplepelen. Jij hebt hem
0: volgens mij. Ja, ja. Ik heb het even uitgedraaid.
1: Ja.
0: Even kijken hoor, waar zullen we beginnen? Bij het couplet denk ik, houdt ge van subtiele ontroering of verkiest ge geestvervoering? Aarzel dan niet, maar komt subiet daar waar iedereen geniet. En dan krijg je denk ik een soort refrein. Jong en oud voelen zich in hun element, in het museum van speelklok tot pirament. Of het dansorgel speelt, of het serinetje kweelt. Romantisch klinkt er in ieder instrument. Oor en oog wordt gestreeld. Men geniet onverdeeld in het museum van speelklok tot pirament.
1: Ja.
0: En dat is dan op deze muziek. Laten we even luisteren.

0: zingen, zeg.
1: Nee, nee, je hoort het nu op de schuit. Dat is nou een van de meest luide dansorgels die bij ons in het museum staan.
0: Okay.
1: Maar vrijdag is hij te horen aan het eind van de middag op de Domtoren. Dan wordt hij op de Domtoren gespeeld.
0: En vragen jullie ook aan de bezoekers om mee te zingen als ze dit krijgen?
1: Ja, dat wordt soms wel gevraagd.
0: Het is mij helaas niet gelukt. Ik had een beetje moeten oefenen, ben ik bang. Akkie, wat doen jullie nog meer om het 70-jarig bestaan te vieren?
1: Nou, we hebben sowieso een fototentoonstelling die opent aanstaande zaterdag voor het publiek. Die is gratis toegankelijk. Het is in een ruimte bij het museumcafé, dus daar kun je gewoon binnenlopen. En daar zijn zo'n 50 foto's vanuit de hele geschiedenis van Museum Speelklok te zien. Dus vanaf het begin beroemde gasten die we hebben gehad, openingen door bijvoorbeeld toen koningin Beatrix, dat was toen we naar de Buurkerk gingen. Maar ook heel gewoon rondleidingen. We hebben wat foto's gehad van mensen die het spontaan hebben opgestuurd. Dus het is gewoon een greep uit een hele verzameling van historische foto's om die 70 jaar te vieren.
0: Ja, wat leuk. Elk uur is er een rondleiding. Ga jij nou zo weer terug naar je werkplek? Want je vertelde dat zit in het museum.
1: Dus... Ja, wij werken in het museum op kantoor. En dat is gewoon naast waar de rondleidingen gebeuren. Dus wij zitten altijd in de muziek in het museum.
0: Kun je het nog aan als er weer zo'n rondleiding voorbij komt?
1: Ja, dat sowieso. Het is natuurlijk zo. Ja, ik vind het geweldig om in een museum te werken waar er zoveel gebeurt. Ja. Maar af en toe vragen we wel eens om een nieuw liedje op een draaiorgel te doen. Dan hebben we het ook wel even gehoord. Maar er zijn heel veel boeken, orgelboeken, dus we kunnen afwisselen.
0: Hartstikke leuk. Ja. Nou, nogmaals van harte gefeliciteerd dat jullie nog maar heel lang mogen bestaan. Want het is volgens mij best wel uniek toch in de wereld. Er zullen wel wat andere musea zijn, maar niet zo'n grote collectie als jullie hebben.
1: Nee, zeker niet. Nee. En wat ook bijzonder is, is dat alles werkt in het museum. We hebben een restauratieatelier, dus daar wordt alles werkend gehouden en onderhouden. Dus als je naar het museum komt, doe vooral aan de rondleiding mee, want dan zie je alles aan en hoor je ook alles. Dus.
0: Hartstikke goed. Ja. Nou, ik vond het leuk hier aan tafel te hebben. Akkie Groen van Speelklok. Museum Speelklok, zo heet het officieel. Oké, dankjewel.
1: Jij ook bedankt.
2: Aan tafel, Bonnie Kraaienveld.

0: Jimmy James en de Vagabonds. Op Radio M Utrecht. Casper is aangeschoven. Wat zit er straks allemaal in het nieuws, Casper?
1: Ja, in Amersfoort worden binnenkort bomen omgezaagd. En ja, daar is niet iedereen blij mee.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, Bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Goedemiddag, 1:30, je luistert naar Radio M Utrecht en Casper is hier voor het nieuws.
1: Goedemiddag, in Zeist is er een gaslek. Dat gebeurde bij graafwerkzaamheden op de Weeshuislaan. Die weg die is dicht tussen Slotlaan en Antonlaan. Monteurs van de netbeheerder zijn erbij om het allemaal op te lossen. Het kabinet pompt miljoenen extra in het openbaar vervoer. Vanaf 2030 moet het met 300 miljoen euro extra beter worden. Systemen moeten dan verbeterd zijn en er komen dan ook meer zelfrijdende bussen. En dat is best wel even wennen, zegt de staatssecretaris.
9: Ik heb er één keer in gezeten. Ik vond de eerste keer een beetje eng. Maar naarmate je langer in die bus zit, denk je, ja, gaat eigenlijk best.
1: Het idee is om op die manier het personeelstekort in het OV op te lossen, want dat is bij ons een zeer groot probleem. Het waterschap onderzoekt de komende jaren rivierkreeften. De Stichtse Rijnlanden wil weten hoeveel daarvan zijn. En ook is er een proef met gericht vangen van die beesten. Het is allemaal wel duur en eigenlijk ook een taak van het Rijk. Maar die rivierkreeften kunnen best wat schade veroorzaken, zegt het waterschap. De gemeenteraad van Amersfoort praat over de kap van 180 bomen. Die moeten weg, want er komt een fietspad. De Partij voor de Dieren vindt dat zonde en zegt dat te veel bomen worden gekapt. Die heeft dan ook borden opgehangen aan een aantal bomen die op de kaplijst staan. Op veel plekken in Spakenburg doet de straatverlichting het niet. Er is een storing, zegt de gemeente. Die heeft het al gemeld aan de netbeheerder en die is ermee bezig. De gemeente adviseert om goed uit te kijken, in het donker. En op de Westsingel in Bunschoten zijn een auto en een bestelbus op elkaar gebotst. Het gebeurde vanochtend. Schade is enorm. Je kan het zien in onze app van RTV Utrecht. 3 mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Dan nog het weer. Er komt herfst aan. Maar eerst nog is het droog en maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Morgen dan schijnt geregeld de zon. En in de avond, ja, dan gaat het regenen.
0: Oké, dankjewel Casper. Wij kijken even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB met de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 27 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Muziek is onderweg van Smokey Robinson.
10: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
12: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: Twee grote meesters in de Noord.

0: Goedemiddag, je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel.
1: Aan Tafel.
0: Ja, dat zeg ik. Wij gaan zo meteen de tweede ronde doen van het beroemde spelletje De Stem van M. Dus we laten de stem horen van iemand die je zou moeten kunnen kennen. En daarmee maak je dan kans op de Portable Radio.

0: Django Wagner. Hij heeft wel eens verteld in Aan Tafel dat dit liedje een dans is. Een Zuid-Amerikaanse dans. Waarvan hij hoopt dat het net zoals de lambada ook wordt gegeven op dansscholen. Ik moet eigenlijk nog eens een keertje uitzoeken of dat nou inderdaad het geval is in deze zomerse plaat. 2:10.
1: De stem van M.
0: De hele week in dit programma hoor je om 1:50 en 2:50 de stem van een bekend iemand. En als je denkt het te weten, dan mag je gaan mailen naar stemvandem@rtvutrecht.nl. En dan win jij misschien wel de portable radio. Tip is wel om je radio een tikkie harder te zetten. Want het is voorbij voordat je het weet en dan denk je, ja, nou moet ik weer even wachten. Dus zet hem wat harder. En dan is dit de opgave.
2: En daarom wordt jouw hulp nu ingeroepen.
1: De stem van M.
0: Mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Geef jij wel eens een foontje aan iemand? Dat hoor je zo.

0: Billy Joel op Radio M Utrecht. We gaan naar de dagvraag. Dat is altijd te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En vandaag luidt de vraag: heb je wel eens last van fooi-schaamte? Of maak je de keuze na een horecabezoek zonder schroom en verlegenheid? En tegenwoordig gaat het misschien wel eens anders dan vroeger. Tegenwoordig dan moet je pinnen en dan zie je meteen of je een fooitje wil geven, ja of nee. Er wordt leuk op gereageerd. Marco die zegt: ik doe daar niet aan mee. De fooi zetten de meeste restaurants al in als kraanwater. Jaap zegt: ja, ik geef bijna altijd fooi of ik rond het bedrag naar boven af. Maar als ik een schermpje voor mijn neus krijg om fooi te geven, dan voel ik me gedwongen. En dan zal de kans zeer klein worden dat ik fooi geef. Marieke die zegt: als we lekker gegeten hebben en vlot en vriendelijk zijn bediend, dan krijgen ze zeker wel een fooitje. Maar als alles automatisch gaat met scannen, dan zou ik dat weer niet doen. Ja, zo reageren toch eigenlijk wel heel veel mensen. Even kijken, Marie die zegt: fooi geven moet niet opgelegd worden. Ik geef fooi als ik tevreden ben, maar als er om gevraagd wordt, begin ik er niet aan. Een oud gezegde, Jos, zegt: kinderen die vragen worden overgeslagen.
1: Nou, ik heb een verhaal hierover. Het is al echt al heel lang geleden. We gingen uit eten, kinderen mee, en dat was heel slecht. We werden niet goed bediend. We kregen geen bestek, dus we konden niet eten. Het eten was niet goed. We werden niet bediend. Geen drinken ingeschonken. En toen kwam er een studente die had bediend, die het had geprobeerd. Aan het einde afrekenen, ik gaf 100 euro, ik noem maar wat. En het was 96. En ze keek me aan en ze zegt: is het goed zo?
0: Oh.
1: En ik zei: nee, ik dacht het niet.
0: Nee.
1: Nee, zegt ze. Nee, ik zeg: het was niet goed. Dus dan geef ik geen fooi. Want het is geen moeten, hè?
0: Nee, dat is ook zo.
1: Ja.
0: Nee. Nou goed, ik geef meestal wel een fooitje. Maar dan vind ik het persoonlijk leuk. Inderdaad, als je lekker hebt gegeten of je wordt normaal bediend. Maar met zo'n apparaatje vind ik het ook een beetje van: je moet een fooi geven. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar het is wel leuk om iemand persoonlijk een fooi te geven. En helemaal, die mensen die verdienen misschien al te veel. En die moeten het ook een beetje hebben van de fooitjes.
1: Dat vind ik ook. Als je echt goed geholpen bent, goed bediend. Lekker gegeten, dan geef ik voor je. En eigenlijk wil ik dat contant geven.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, er is ook nog iemand die reageerde. Ik geloof dat dat Sera was of zo. Even kijken. Ja, ze zegt: waarom moet dat eigenlijk? Want je geeft toch ook niet automatisch fooi aan een slager of de vuilnisophaler?
1: Nee.
0: Ja, er zit ook weer wat in, Sera. Kortom, we zitten met ons handen in het haar. Nou, laat het maar even weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Maar appen kan ook, hè, met de app van RTV Utrecht. Jos, jij vervangt vanmiddag Edwin.
1: Ja, ik ga naar de 60's. Utrecht Nieuwsblad heb ik weer van vandaag, 6 oktober in een jaar, dat we een nieuwe president kregen. President John Fitzgerald Kennedy, die werd president dat jaar. Leuke feiten, mooie hits uit de 60's. En om 3 uur heb ik weer iets bedacht. Het is Daverende Dinsdag.
0: Oh, en wat betekent dat?
1: Nou, daverende hits. Dus als je zegt: jongens, ik heb een goede herinnering aan een hit. Grote hit geweest, heb ik op gedanst, op gezwijmeld. Er komen al leuke suggesties binnen op de Facebookpagina. Daverende Dinsdag. Heb jij een suggestie, Connie, dat je zegt van: die moet er echt in?
0: Oh, Brand New Day vind ik altijd wel heel erg van The Wiz. Daar krijg ik altijd heel veel energie van. Als je misschien in een dipje zit en je hoort alleen nog dat intro, zo dat opzwepende. Nou, dat is voor mij Daverende de dinsdag, joh.
1: Ga ik die draaien voor je?
0: Dat vind ik leuk. Ik ga ze luisteren. Ja. Oké, okay. Fijne middag allemaal. Laat hem lekker aanstaan. Radio M Utrecht. En heel veel plezier bij Jos zometeen.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel, Michiel. Eén file van de ANWB nu. Het is wel een lange dan meteen. Op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Meer dan een half uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden daar. Je kan beter omrijden als je van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt via Ede. De A30, de A12 en de A27.
13: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
16: Voordeeluitjes.nl. Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.

0: die andere band uit Liverpool, hè? De Mercy Beat werd deze sound genoemd van de Searchers bij Radio M Utrecht. Zo, ik mag Studio 60 doen en een beetje galm op mijn stem. En dan net als vroeger van goedemiddag, luisteraars.
1: Studio 60's.
0: Welkom bij het mythische uurtje. Edwin is vrij vandaag en ik heb hier stoffige plaatjes liggen. Ja, ik gooi ze nooit weg hoor, die platen. We gooien ook nooit kranten weg. Ik heb hier gevonden het Utrecht Nieuwsblad van vandaag in een 60's jaar. Het was 6 oktober. Het was een bijzondere dag, want het was de warmste 6e oktober ooit. Ja, in Amerika werd de jongste president ooit geïnaugureerd en zijn naam was John Fitzgerald Kennedy. In datzelfde Amerika vonden ze het nodig dat jaar om een chimpansee de ruimte in te schieten. De aap bleef een kwartier in de ruimte. Nou, dat jaar komt zo meteen aan bod in de krant van vandaag. En straks deze hele mooie van

Oh yeah, Etta James. Geweldig. Soul-zangeres, singer-songwriter. Begon in 1964. De 1954 al met haar carrière. Oké, jongens, de pingel mag lopen. Ik heb de krant van vandaag, het Utrecht Nieuwsblad. Het was 6 oktober in een 60s jaar. Ik zei al, de jongste president ooit in Amerika. Hij werd geïnaugureerd. John F. Kennedy. Er werd een chimpansee de ruimte ingestuurd die een kwartier in de ruimte verbleef. De Blue Diamonds uit Driebergen in Utrecht hadden een grote hit met A Little Spanish Town. En het was een bijzondere dag. Het was 6 oktober en het was warm. Het werd een record, een warmterecord, want er werd een temperatuurrecord verbroken. 23,4 graden. En pas in 2011 was het nog ietsjes warmer. Ik heb hier het Utrecht Nieuwsblad van vandaag in 1961. Op pagina 7 lees ik een menselijk drama. Dat kun je wel zeggen. De familie van Ewijk hadden een woonboot gehuurd. Die lag afgemeerd aan het Vechtplantsoen tegenover nummer 4 in Utrechtstad. Ze hadden de boot gehuurd en vroegen de gemeente om aangesloten te worden op gassen en elektra. De gemeente zei, nee, je mag hier helemaal niet wonen. Maar ze woonden met 2 kinderen van 2 jaar en 1 van 5 maanden. Ze mochten daar niet wonen. Oké, zei meneer van Ewijk, dan gaan we snel verhuizen als er een woning vrijkomt. De gemeente Utrecht reageerde geprikkeld en plaatste prikkeldraad aan de woonboot. Meneer van Ewijk maakte dan steeds het prikkeldraad open als een vrouw boodschappen moest doen. Toen zette de gemeente een agent op wacht om dat te voorkomen. Een soort bromsnor. Niet te geloven. De bakker die brood kwam brengen bij het gezin zei tegen de familie, het lijkt hier wel een tweede Berlijn. Dan een andere bromsnor, maar dan in Maartensdijk op de Koningin Wilhelminaweg hield een politieagent 3 jongens aan die kennelijk hadden gezopen. De mannen verzetten zich enorm, het werd een zootje. Ze vochten met de wachtmeester. Er moest een assistentie bij komen. Een van de jongens moest een week de bak in. Dan de burgerlijke stand van vandaag, 6 oktober 1961. Aan de Weertsingel nummer OZ37 in Utrechtstad werd Menno Baars geboren. In Vreeswijk, aan de Handelskade 56, werd Catharina van der Haar geboren. En dan weer naar Utrechtstad. Er was een kindje geboren in de Klaverenhaarde te Zuilenlaan 194. Bij de familie Egging. Een jongetje werd het, ze noemden hem Robert Egging. En wat kostte een huis? Vandaag in 1961 in Vleuten. Er werden huizen gebouwd met een schuur of een garage. Dan mocht je kiezen. Als je interesse had, moest je je melden in de directiekeet. Op bouwplan aan de Hamweg. Zo ging dat nog in die tijd. En wat deed een nieuw huis in Vleuten in 1961? 23.000 gulden. Lang niet iedereen had een tv in 1961. En dat begrijp ik heel goed. Ik zie een advertentie van de firma Schuurman. Met een Philips-televisie, 59 centimeter. En wat kostte die tv? 895 gulden. Dat klinkt niet als heel veel geld. Maar als je nagaat dat mensen in 1961 zo'n 300 gulden per maand verdienden, kostte die tv 3 maandsalarissen. Dan moest je wel heel erg veel over hebben om tv te kijken. 1961 in Studio 60's bij Radio M Utrecht. En hier is de King.

0: van de Kings in 1966. Ray Davies zong het en hij schreef dit ook. Hij vond dat er in de jaren 60 amper aandacht was voor de gewone man die zich maar moest redden met weinig geld. Dead End Street, mooi.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: We zijn wel op de Beatles en altijd rond deze tijd. Ik zie op vandaag in de muziek.nl dat vandaag in 64 de Beatles aan het opnemen waren in de Abbey Road Studio in Londen. Ze namen nummers op voor het nieuwe album Beatles for Sale. De opnames zouden vandaag in dat jaar beginnen, in 64, en duurde tot 18 oktober. Ik draai even van die nummers die toen werden opgenomen. She's a Woman. Wat je nu gaat horen werd niet de uiteindelijke take die op de plaat zou komen. Dit was poging nummer 2 en take 6 zou het uiteindelijk gaan worden. En dit waren de geluiden in de Abbey Road Studio.
3: She's a Woman, take 2.
4: Okay.

0: Als jochie heb ik dit veel gedraaid, dit plaatje. Ik had geen idee dat er meer dan 100 uur over is gedaan om dit plaatje te maken. En dat voor een deel is het opgenomen in de St. Paul's Chapel in New York. Daarom klinkt het ook zo hol. Mooi. Casper Kooij zit hier. Casper, het regio-nieuws.
1: Ja, ik hoorde gitaar en het regent hier. Tenminste, er komt nattigheid aan. Ja, en wind.
0: Oh, echt waar. Oké. Okay.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Over 2:30, tijd voor het regionieuws. Hallo Casper.
5: Goedemiddag. In Zeist zitten meerdere woningen even zonder gas. En dat komt door een gaslek bij de Weeshuislaan en Slotlaan. De netbeheerder die lost het allemaal op en heeft daarom het gas en de weg afgesloten. Hoe lang dat allemaal duurt, is niet bekend. Het stroomnet moet slimmer worden gebruikt, zeggen experts. Gisteren werd duidelijk dat overal de vraag naar stroom afvlakt, behalve bij ons. Hier is ook al even een aansluitstop voor bedrijven. De experts willen auto's en warmtepompen gebruiken buiten de piekuren. En dan ook het liefste vanaf één centrale plek.
6: En daarbij kan je twee dingen doen. Je kan het bestaande elektriciteitsnet slimmer benutten, ook met hard- en software. Maar we moeten niet vergeten dat we ook een nieuw elektriciteitsnet moeten opbouwen. Dus je moet naar lokale oplossingen. Wijk voor wijk, buurt voor buurt, straat voor straat.
5: Al dus deze expert. Ruim een maand na de zware explosie bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht is nog altijd niet duidelijk wie daarachter zat en waarom. De VVD wil uitleg over het politieonderzoek en de veiligheidsmaatregelen. En ook wil die partij weten of er een verband is met de explosie en afpersing 3 jaar geleden. Toen werd een Utrechter veroordeeld tot 3 jaar cel. In Houten is de zoektocht naar de nieuwe burgemeester begonnen. De waarnemend burgemeester vertrekt in de eerste helft van volgend jaar. Inwoners

0: solliciteren eigenlijk.
1: Dat lijkt me wel. En ook als je van buiten houdt, dat komt misschien wel.
0: Gewoon doen, jongens.
1: Ja. Meer details in de app van de RTV Utrecht. Dan nog het weer. Het is droog en dat blijft vanavond, vannacht en morgen overdag ook zo. Dan is het 21 graden. En wie van herfst houdt, kan er vast uitkijken naar morgenavond. Want dan slaat de boel om. Dan krijgen we buien en stevige wind.
0: Ik leg mijn jas alvast klaar, Casper. Dat ga ik doen. Het uitgebreide weer om 5:50. En dan kunnen we het allemaal horen over een uurtje weer. Hè. Tot zo.
1: Tot zo.
0: Er vielen nu van de ANWB op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam. Er vielen van 9 minuten tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Er gebeurde daar een ongeluk. De weg is weer vrij. De Fortune Studio 16 gaat door.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor, wat denk je, maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
8: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
9: Studio 60's met Jos van Heer.

je denken dat de muziek alleen uit Liverpool kwam in de 60s, dan heb je het mis, want dit kwam uit Birmingham. Dit waren de Fortunes. Wil iemand even een schop tegen die jukebox geven? Ja, ja. Hij doet het.

de jukebox, we gaan hem aanzetten en je mag kiezen. Ik lees op vandaag in de muziek.nl dat vandaag in 1961 het Grand Gala du Disque was in het Kurhaus in Scheveningen. De presentator was Wim Sonneveld. En er werden Edisons uitgereikt. Bijvoorbeeld aan de jazzlegende John Coltrane. De Luchtmachtkapel, Rita Reis, Co van Dijk en Harry Belafonte. En waar we in onze regio naar uitkijken was de Edison die na dat duo in Driebergen in Utrecht ging. De Blue Diamonds kregen de Edison voor Ramona. Moet je je voorstellen, van het plaatje Ramona werden 7 miljoen exemplaren verkocht in Europa. Vandaar dat ik zometeen de Blue Diamonds ga draaien en je mag kiezen welke ik ga doen. Deze misschien? Het begint net als Ramona, maar het is All of Me. Ik laat ze alvast een klein stukje.

Laat even weten welke je het liefst hoort. Nummer 1, All of Me. Of nummer 2, Hey Babberibab. Laat het even weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Voor iedereen met een motor en ook iedereen zonder motor ga ik hem even draaien. In 1969 kwam de film Easy Rider. En dit was de hit eruit.

1967, Tom Jones. Ik kijk even naar de stemmen die binnenkomen. En dat is voor de week van de 60s. We beginnen op zaterdag 17 oktober. De week van de 60s bij Radio M Utrecht. Zet in je agenda vanaf 17 oktober. En er wordt al gestemd, hè? Een van de eerste stemmen is van Ruud uit Dordrecht. Hij stemde voor Chris Andrews, To Whom It Concerns. En we draaien de top 100 van 1964. En de hits van dat jaar, die kun je kiezen. Ga even naar de app van RTV Utrecht. Klik even verder en stemmen. Je mag ook naar radiomutrecht.nl. Daar kun je doorklikken en stemmen op de 60s hit uit 1964. Welke je het mooiste vindt. Dat vinden we leuk als je dat doet. En 17 oktober, de week van de 60s bij Radio M Utrecht. Nou, we gaan nu naar de jukebox. Er is gestemd. Karel, Fien, Dirk, Harry, Lucinda, Jim, Pascal, Gerda, Jan, Gerard, Rita, Astrid, Johan, Pim, Johan, Sylvia, Manfred, Adrie, Sera, Jan-Peter, Ineke, Bart, Mark, Pauline, Ad, Anneke, Anja. Er is toch met een behoorlijke meerderheid gekozen voor Hey Bobby Rebab. Vandaag in 1961 kregen de Blue Diamonds een Edison in het Koerhuis. Nou, daar gaat hij, jongens. Hey Bobby Rebab. De jukebox loopt. Hij is... het gaat goed komen. Veel plezier.

0: San Antonio in Texas, country and rock, Sir Douglas Quintet. Ja, herinnert u zich deze nog? Vandaag is de geboortedag van de zangeres en een van de oprichters van de Amerikaanse meidengroep de Shirelles. Shirelles, het was eigenlijk de eerste echte meidengroep. Ze hadden hits met Will You Still Love Me Tomorrow, Dedicated to the One I Love, Mama Said. En dit nummer haalde de nummer 4 in Amerika van de Hot 100. Dit is Foolish Little Girl.
1: You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again.

Charles, 1962. Foolish Little Girl, de meiden spraken elkaar goed aan. Dit was dat uurtje dat het zo snel voorbij is. Dit was Studio 60's. Ik mag plaatjes blijven draaien tot 5 uur. Zo meteen ga ik het hebben over daverende hits. Ik heb deze dag omgedoopt tot daverende dinsdag. Wat is nou een daverende hit voor jezelf? Zo meteen hoor je meer.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Michiel. Even naar de ANWB. 1 file op de A2. Daar staat hij. Utrecht richting het zuiden. Tussen Knoopend Everdingen en Geldermalsen. File duurt 10 minuten.
7: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
8: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
9: Dat is dan €250.
10: Betalen?
11: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
12: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
4: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Goedemiddag, met Jos van

Chris Rea, I can hear your heartbeat. Ja, dat kan wel kloppen. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat, dat je ons aan hebt staan, want er zijn zoveel zenders. Er is zoveel keuze. Dat hadden we vroeger niet, hè? Zoveel zenders. En toch heb je voor ons gekozen. Dat vind ik heel mooi. Even laten horen hoe het hier klinkt in Utrechtstad, waar wij wonen. Radio M Utrecht. Ik dacht, wat gaan we eens doen vandaag? Het is niet een speciale dag. Daarom heb ik er eentje bedacht. Het is Daverende Dinsdag. En als je zegt, Jos, waar slaat dat nou weer op? Nou, Daverende Dinsdag, daar wil ik eigenlijk mee zeggen van een daverende hit die helemaal in jouw leven hoort. Dat je zegt, jongens, als je één plaat meteen in je opkomt, dan wil ik graag horen welke dat is. Wat is nou jouw daverende hit? Voor Annabel is dat deze. Hey!

Ja, Romantics. Als je zegt van nou, ik heb een plaat, iets van Elvis of de Commodores of wat ook, wat jouw daverende hit is, ga hem even aanvragen op deze daverende dinsdag. Doe dat via de app van RTV Utrecht en wellicht hoor je hem zometeen. Gezellig. Goedemiddag. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Ik zie Earth and the Fire, Teddy Swims.

Wauw, Elvis, the King of Rock'n'Roll, live. Ja, leuk om die weer te horen bij Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. Waar je luistert, dat maakt niet uit. Want we zijn overal te ontvangen in de hele wereld. Dat is goed om te horen. Via de app van RTV Utrecht kun je ons overal mee naartoe nemen. Vandaag is het daverende dinsdag. Ik dacht, we doen eens even iets geks. Wat is voor jou de daverende hit? Ruud, die zegt Saved by the Bell van Robin Gibb. Doe van Peter Maffay, zegt Lianne Bosma. En Gerard, die gaat voor deze van AC/DC.

conclusie, ja, gingen we headbangen. Ik heb niet zoveel haar meer. Anders had ik dat gewoon wel even gedaan natuurlijk. De allermooiste, mijn daverende hit, Gerard Sterkenburg, die zegt The Art of Noise.

Ja, mocht je eens een aanval van romantiek krijgen, dan is deze wel heel mooi. Neem dan de lange uitvoering, dan is het toch een beetje de moeite. The Art of Noise and the Moments in Love. Ina, Pim, Evelien, Thea, die gaan allemaal voor deze. Want heel veel mensen vinden dit de mooiste plaat aller tijden.

komt ook van Night at the Opera bij Radio M Utrecht. Daverende dinsdag. Dan heb ik Martijn uit Utrecht. Zegt hij, dit is voor mij de daverende hit aller tijden van de Utrechtse jazz.

van je. Het goede doel. Wij vinden eigenlijk dat er een keer een standbeeld van Henk Westbroek moet komen. Ergens in Utrecht. Vind je dat ook? Ik vind dat hij dat wel verdient om

0: ik had het erover dat de stemmen opgaan om een standbeeld voor Henk Westbroek op te richten. Dan vind ik dat er ook een standbeeld voor Henk Temming moet komen. En dan moeten ze naast elkaar worden geplaatst. Hoe vind je dat? Ja. België, het is tijd voor de daverende hits. Het is daverende dinsdag. Femi, die gaat voor de Golden Earring, Twilight Zone. Don, die kiest voor de Bolero. Zo, steeds harder en opzwepend. Dat klopt inderdaad. Dave Edmunds, Born to Be With You, zegt Ellie. Dan heb ik hier Meatloaf, wordt ook nog genoemd. Wat is jouw daverende hit? Geef hem even door via de app van RTV Utrecht. Nou, Casper Kooij is hier. Casper, hi. Het regio nieuws, hè?
1: Ja, regeltjes, Jobs. Regeltjes zijn er voor iedereen. Ook voor honden.
0: Ja, ja.
1: Daar hoor je zo meer over.
0: Oké, dan gaan we zo horen.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Precies 3:30, tijd voor het regionieuws. Hallo Casper.
1: Hallo. De verdachten uit Rhenen die werden opgepakt bij rellen in Kesteren en op Heusden, die moeten duizenden euro's betalen. Het gaat om een boete tussen de 5.000 en 15.000 euro. In totaal zijn toen 24 mensen opgepakt en beboet na AZC-protesten vorige maand daar in Gelderland. Ze hadden vuurwerk bij zich en luisterden niet naar de politie. In Zeist zitten meerdere woningen tijdelijk zonder gas. En dat komt door een gaslek bij de Weeshuislaan en de Slotlaan. De netbeheerder lost het op en heeft daarom het gas afgesloten. En ook de weg. Hoe lang het duurt, is niet bekend. Het kabinet pompt miljoenen extra in het OV. Vanaf 2030 moet het met 300 miljoen euro beter worden. En dat is dan extra geld. Systemen moeten dan verbeterd zijn en er komen dan ook meer zelfrijdende bussen. En dat is wel even wennen, zegt de staatssecretaris.
9: Ik heb er één keer in gezeten. Ik vond de eerste keer een beetje eng. Maar naarmate je langer in die bus zit, denk je, ja, gaat eigenlijk best.
1: Ja, het idee is om op die manier het personeelstekort in het OV op te lossen. Dat is bij ons een groot probleem. Er moeten duidelijkere regels komen voor honden in Houten. Dat zeggen de VVD en de inwonerspartij daar. Want sommige baasjes zouden een boete hebben gekregen omdat ze met hun hond ergens liepen waar dat helemaal niet mocht. De partijen willen dat borden duidelijker worden en dat er een speciale kaart komt.
0: Oké, heb jij honden? Had jij honden?
1: Ik heb ooit honden gehad, ja.
0: Ja?
1: Ja, 2 toypoedels.
0: Oké, dus je bent wel toe voor aan de hondenquiz?
1: De hondenquiz?
0: Ja, ik heb de hondenquiz. Wat is dit voor het merk? Let op, komt-ie. Die doet het niet, deze wel. Die doet het ook niet.
1: Het is een hele stille hond, dat komt zelden voor. Nou,
0: hij loopt een beetje vast.
1: Hij loopt een beetje vast. Ja. Heeft je hond dat vaker?
0: Het ging zoiets als hoe. Dus vandaar.
1: Dat klinkt als een golden retriever.
0: Nee, dat was een Jack Russell. Maar ik kan hem niet goed nadoen, Casper. Sorry.
1: Dat is goed dat de hondenbelasting niet aan de deur komt dan bij jou. Ja. De gemeente Amersfoort praat over de kap van 180 bomen. Die moeten weg, want er komt een fietspad. De Partij voor de Dieren vindt dat zonde en zegt dat er te veel bomen worden gekapt. Die heeft dan ook borden opgehangen aan een aantal van die bomen die op de kaplijst staan. Kappen met kappen, zeggen zij dus.
10: Ja, kappen.
1: Ja, het weer, het is droog. Blijf vanavond, vannacht en morgen overdag ook zo. Het is dan 21 graden. En wie van herfst houdt, kan alvast uitkijken naar morgenavond. Want dan slaat het weer om, hoor. Dan zijn er buien en stevige wind.
11: Ja, donderdag jas aan en je paraplu mee, hè, op de bagagedrager, hè, geloof ik. Hè? Ja, dat wordt dan wat. Jongens, geniet er nu nog van. Ga op dat bankje zitten nu. Oké, dat heb ik gezegd. Hey Casper, over een uurtje weer.
1: Ja, tot straks.
11: Gemeld door de ANWB op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Amersfoort-West. Daar een kwartier door een kapotte auto. A2 Utrecht naar het zuiden. Tussen Nieuwegein en Everdingen 10 minuten. Kapotte vrachtauto daar. 3 rijstroken dicht. A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Geldermalsen 8 minuten. A27 Utrecht naar Gorkum. Tussen bij knooppunt Everdingen na de A2. Daar is de verbindingsweg dicht. En Utrecht-Gorkum tussen Houten en Lexmond. Daar 9 minuten. Nou, zometeen het spelletje. Ik heb 3 platen. En dan mag je de overeenkomst gaan zoeken.
12: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl. Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
14: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
15: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
16: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Kennelijk ook gemaakt voor de eeuwigheid, hoor, deze plaat. John Cicada, zal zo oud, 1992. En we draaien hem nog steeds met veel plezier. Het is tijd voor het spelletje. Ik heb 3 platen en ik dacht, ik kies er eentje uit, dan kies ik er nog eentje. En dan, oh, dan moet ik nog een derde. Dan heb ik er 3 voor 4. En ik heb weer een overeenkomst. Die is duidelijk te zien als je ze onder elkaar ziet. Er is een overeenkomst. Het kan zijn dat er 1 onderwerp is bij de 3 platen. Het kan zijn een woordje dat terugkomt, in welke taal dan ook. En een enkele keer doen de namen van de artiesten ook mee. Nou, doe gezellig mee met de 3 voor 4. Hier is nummer 1.

Facebookpagina. Elma Fluit had Dancing Queen van ABBA uitgekozen als daverende hit op deze daverende dinsdag. Nou Elma, als je je plaatje omdraaide, Dancing Queen, dan kreeg je deze. Dit stond op de B-kant. That's me. Nou, dit was aanwijzing 1. Er komen nog twee plaatjes. Mocht je nou denken, Jos, ik zie de overeenkomst. Laat het even weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Hij is niet zo moeilijk.

Frans, ik denk dat de ouders van Frans Duits toch wel humor hebben gehad. Dan heet je dus Duits. Dan word je zoon geboren en dan noem je hem Frans. Dan is het Frans Duits. Ja, het wordt tijd voor een Franse plaat.

0: LaBelle bij Radio M Utrecht. En LaBelle, Patty. En bedankt voor het meedoen aan de 3 voor 4. Hij was, dacht ik, makkelijk. Maar we zullen net zien of deze goed is. Want ik ben aan het bellen met Simon, als het goed is.
1: Ja, Frans.
0: Frans? Ik dacht, Frans, goedemiddag, man.
1: Goedemiddag.
0: Is dit de Frans uit Zutphen?
1: Ja, niet. Helemaal.
0: Ik heb je ooit al een keer gesproken in de uitzending. En toen had ik het erover. Zutphen is nou een van de weinige steden waar ik nog nooit ben geweest. En toen heb jij me uitgelegd wat ik mis als ik niet naar Zutphen kom, hè?
1: Ja, dat heb ik gelijk. Ik heb je ook uitgenodigd. Als je komt, leid ik je rond.
0: Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Een glaasje sinaas drinken op een terrasje komt helemaal goed.
1: Ja, sinaas, ja. Kom met de trein en je kan niet anders denken.
0: Hé Frans, het is 6 oktober. We hebben een Indian Summer. Wat maakt jou blij vandaag?
1: Wat maakt mij blij vandaag? Ja, eigenlijk alles wel. Mm-hmm. Ria maakt mij blij. En het weer.
0: Ja, het is nog heerlijk, hè?
1: Ja, het is zalig weer.
0: Ja.
1: Ja.
0: En de radio ook een heel klein beetje? Die zeg van,
1: Radio M Utrecht staat bij ons eigenlijk altijd ook aan. Dus,
0: ik zat niet naar een complimentje te vissen, maar ik wilde het gewoon
1: maar
0: even
1: goed,
0: weten.
1: Ja. Je ziet dat wij vaker meedoen met de spelletjes. Dus,
0: ja, zeker. En ja. Heb jij dan ook iets met de provincie Utrecht, of heb je ons gewoon gevonden in Zutphen?
1: Nou, dat is al de derde keer dat je mij die vraag stelt. Ik ben geboren in Vinkeveen.
0: Zie je wel. Ik heb je ooit een keer gesproken in Vinkeveen. Daar ben
1: en
0: je
1: ik heb 4 jaar lang in Amersfoort. Voor het gewoon. En ik ben lid geweest van het Utrechts Klokkenluidersgilde. Dus kijk, ja, wat wil je nog meer?
0: Jij bent gewoon een Utrechter.
1: Zoiets, ja.
0: Utrecht. Hey, hartstikke goed. Ik zal je niet nog een keer die vraag stellen. Wat is de overeenkomst van de 3 voor 4? Wat heb je ervan gemaakt?
1: Nou, ik heb ervan gemaakt mij, me of moi.
0: Moi. We hadden, ABBA met That's Me.
1: That's Me.
0: Frans Duits zong, jij denkt dat je alles mag van mij.
1: Mij.
0: En voulez-vous coucher avec moi. C'est waar. Nou, dat is goed geantwoord.
1: Goed.
0: We hebben een nieuwe prijs, dat is de cap van RTV, van Radio M Utrecht. Ik heb de schrijfset van Radio M Utrecht en ook nog een schort puzzelboekje of een shopper. Wat mag ik je sturen?
1: Het enige, ik heb nog 2 dingen niet, maar laat ik dan maar beginnen met de cap.
0: Cap, stuur ik die op alvast voor deze nazomer. Morgen heb je hem in huis.
1: Mooi zo.
0: Oké, zeg het nou een hele fijne dag verder in Zutphen. Ja,
1: mag ik nog een daverende hit zeggen?
0: Jazeker.
1: Ja, dat is eigenlijk is dat voor mij Duitsland van Rammstein.
0: Oh, ik weet niet of ik daaraan zo snel kan komen. Maar in ieder geval heb je het nu gezegd. En David, heb je nog een andere?
1: Nou, wat had jij ook alweer? In de Cara la Vida, hè? Wat je duurt, hè? In de Cara la Vida van
2: Iron Butterfly.
1: Van Iron Butterfly.
0: Die duurt 25 minuten, geloof
1: die
0: ik.
1: Die duurt 25 minuten, maar dan dat red jij niet met je programma.
0: Dag allebei.
1: Goed, even veel succes nog.
0: Dank je.

wonderschone plaat uit Purmerend. Dan Sharp. Marcel Kaptein is nog steeds bezig in de muziek. Hij speelt in een bluesband en dat doet hij ook heel goed. Straks hebben we

0: Blijf lekker luisteren.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: zon en diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dankjewel, Michiel. De files nu van de ANWB. Het is dinsdag met de D van druk. Dit zijn de files van nu. A2 Utrecht naar het zuiden. Tussen Utrecht-Papendorp en Nieuwegein 11 minuten. Utrecht en Bosch tussen Knoopend Everdingen en Geldermalsen een kwartier. Dan heb ik hier de A12 Arnhem-Den Haag. Tussen Houten-Oost en Knoopend Oude Rijn een kwartier. Arnhem-Utrecht een kwartier tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein een half uur. Komt door een kapotte auto. Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Een paar minuten dicht is hij voor zware vrachtwagens. En daar is de vertraging door. En het is ook weer druk bij de Rijnbrug. De N233 tussen Veenendaal en Rhenen een kwartier vertraging. Lekker luisteren, de Cats komen zo.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
6: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
6: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Goedemiddag, met Jos.

Volendam toen deze werd gemaakt. Het is Radio M Utrecht. Het is Daverende Dinsdag. Ik dacht, ik doe eens wat anders. Ik doe Daverende Dinsdag. Ik vroeg, wat zijn jouw daverende hits? Heb jij één hit waarvan je zegt, dat is mijn daverende hit voor André uit Utrecht? Hoe kan dat ook anders? Deze.

0: Ja, mooi. Henk Temming hoor ik nu zingen. Goede doel. Voor Evelien en Jan, André Hazes.
1: Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger.
0: Ja.
1: Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.
0: Heel mooi. Voor Jan-Peter Baas is dit...

0: Ghost of Night. Ja, toch wel heel veel gedraaid vroeger hoor, in het jongerencentrum. Femi in Wijk Beduursteden. Femi, jouw daverende hit is van de Iering, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Jazeker.
0: Dan ga ik die even draaien. Zet je hem hard, Femi?
1: Nou, dan krijg ik ruzie met mijn buren.
0: Nee, dat maakt niet uit. Schijt aan de buren.

0: Rijk Beduursteden spatten de speakers nu uit elkaar. Ja, mooi, hè, Golden Earring. Radio M Utrecht. Het is daverende dinsdag. Daverende dinsdag. Ik vroeg, wat is jouw daverende hit? Nou, Ellie heeft gereageerd. Ellie in Utrechtstad. Ellie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt een heel leuk appje gestuurd. Of ik een plaat voor jouw man wil draaien. Dat is zijn daverende hit. Wil dat nou zeggen dat jij hem hebt aangevraagd of dat hij hem voor jou wil draaien?
1: Nee, ik had zelf Johnny Kendall en de Herald aangevraagd. Maar die hoor je als, want die vraag ik altijd bij Martin Ouwehand ook aan.
0: Oké. Okay.
1: En voor Joop had ik Born to be with you aangevraagd.
0: Nou, ik vind dat zo leuk als je zo'n plaat voor je man aanvraagt. Want het is eigenlijk zo mooi. Het is op en top liefde. Jullie moeten wel heel veel van elkaar houden.
1: Nou, we zijn 54 jaar getrouwd, dus dat moet wel, hè?
0: Nou, applaus voor jullie. Ik vind dat fantastisch nieuws om te horen. En het is zo'n mooie plaat. Eigenlijk gaat hij erover dat je geboren bent om bij de ander te zijn.
1: Dat zijn we.
0: Dat voelt gewoon zo.
1: Ja.
0: Born to be with you van Dave Edmunds. Dave Edmunds is de retro rocker. Ellie en Joop, nog heel veel geluk samen.
1: Bedankt.
0: Yo, dank.

Hornsby and the Range, The Way It Is. Dat is de daverende hit van Annie. Je woont in Vinkeveen. Dan heb ik even kijken. Anton, die woont in Utrecht stad. Die gaat voor deze. Dat is zijn daverende hit op daverende dinsdag.

Wij hebben daarop gezwijmeld vroeger. Mooi hoor. Ja, heel erg mooi. Dan heb ik Alice, niet in Wonderland, maar in Utrecht stad. Die gaat voor deze mooie, ook mooi, Minnie Riperton.

0: er een beetje van afgekeken. Natuurlijk, dankjewel Felix voor dat idee. Daverende dinsdag, ik draai je favoriete daverende hits. Ik heb Han in Hollandse Rading. Han, goedemiddag man.
1: Goedemiddag Jos.
0: Jij kwam meteen met de suite, vertel eens.
1: Ja, dat was gewoon mijn band in de jaren 70 en eigenlijk nog steeds. Ik was een zeer grote fan van Mick Tucker, drummer van de band.
0: Ja.
1: Zwaar ondergewaardeerde drummer ook. Voor mij een van de betere in die jaren.
0: Had jij dan ook make-up op, zoals de suite?
1: Jos, een oorbelletje, maar ja. Verder ben ik nooit gegaan. Ja, met de carnaval, maar...
0: Ze zagen het er toch geweldig uit, de glam rock.
1: Ja. Dit is zonder beheer.
0: Hoe zijn je buren in Hollandse Rading?
1: Ik heb geweldige buren, Jos.
0: En dan speciaal voor de buren?
1: Ja, hij gaat echt voluit.
0: Doe lekker voluit. Ik ga hem nu instarten, Han. Han in Hollandse Rading. Han, meer.

0: Casper die komt headbangend binnenzetten.
1: Ja.
0: Dit is eigenlijk voor jouw tijd, Casper.
1: Heerlijk, sweet.
0: Sweet, 1975. Straks hebben we nog Kajak. Ook een daverende hit van een luisteraar. Zometeen Casper Kooi, het regionieuws.
2: Ja, bloedprikken is lastig. Een ader vinden is natuurlijk al een hele klus. Maar zelfs ook het personeel die de prik zet, is lastig te vinden.
0: Zometeen meer.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Half vijf, Casper Kooi, Regio Nieuws. Hoi Casper.
5: Goedemiddag. In Amersfoort is een buschauffeur mishandeld. Het gebeurde gisteravond bij de bushalte aan de Kwekersweg tijdens zijn dienst. Een man uit Amersfoort is aangehouden. Er waren ook 4 jonge vrouwen bij. Die worden gezocht, want zij hebben de mishandeling gefilmd. Unilabs kampt met personeelstekorten in onze provincie. En daardoor zijn priklocaties dicht en lopen de wachttijden op. Patiënten moeten soms kilometers verder reizen om bloed te laten prikken. De locatie in Amerongen is sinds deze week weer open, maar Unilabs weet niet wanneer alle problemen opgelost zullen zijn. Het waterschap onderzoekt de komende jaren rivierkreeften. De Stichtse Rijnlanden wil weten hoeveel er daarvan zijn. En ook is er een proef met gericht vangen van die beesten. Je hoort deze visser.
6: Dat komt omdat ze heel veel stuk maken. Ze vreten de waterplanten aan. Ze eten visseneitjes op. Ze eten amfibieën. Eigenlijk vreten ze alles.
5: Ja. Bijna alle leerlingen op de basisschool lezen elke dag op een vast moment. Dat blijkt uit een peiling onder scholen door een leverancier van studiemateriaal uit Utrecht. Meer dan de helft van de leerkrachten begint direct de schooldag dan ook met lezen. Lezen zorgt volgens hen ook voor rust, structuur en concentratie.
4: Denk jij dat jongeren nog wel eens een boek lezen?
5: Stripboeken zijn bij mijn kinderen heel populair.
4: Ja, dat is, het is ook lezen natuurlijk.
5: Ja, dat is ook lezen. Ja,
4: maar het zou kunnen dat het lezen van een heel boek misschien wat minder wordt. Maar misschien moeten we daar eens wat meer reclame voor maken.
5: Ja, misschien wel. Ja, de mijnen zijn nu bezig met Harry Potter.
4: Oh, leuk.
5: Ja, denk ik. Ja,
4: is het ook.
5: Militaire monteurs die oefenen in de omgeving Amersfoort momenteel met het snel repareren van voertuigen. Ze trainen buiten de kazerne om zich voor te bereiden op een oorlogssituatie.
7: Er zijn misschien vijandelijke eenheden in de buurt. Dat trainen wij dan. Nou, dan moet je dus een bewaking wegleggen en je moet daar scherp op blijven. En je moet er altijd rekening mee houden op het moment dat de vijand komt dat je misschien eventueel moet inpakken en moet wegwezen.
5: De oefening vindt door het hele land plaats. Krijg je nog het weer. Het is droog en dat blijft vanavond, vannacht en morgen overdag dan ook zo. Het is in de middag dan 21 graden en in de avond dan slaat het weer om. Dan krijgen we buien en stevige wind.
4: Willen we nog van de nazomer genieten, dan moet het nu of morgen overdag, hè?
5: Ja, het is now or never.
4: Ja. Ja, 5:50 hebben wij het uitgebreide weer. Dankjewel, Casper. Dit zijn de files nu van de ANWB. Ik heb er 4 van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Een half uur. A12, dat is Arnhem Den Haag. 11 minuten tussen Houten Oost en Harmelen. A27, daar heb ik er 2. Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagenstein. 20 minuten. Kapotte auto komt er door. En ook nog een file van 8 minuten op de A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Zometeen een lekkere ouwe van Sir Cliff Richard.
8: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit. Wordt een heerlijk dagje Kuit.
11: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
13: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival van oktober tot kerst.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Lekker positief plaatje, daar hou ik van, Cliff Richard. Everybody's coming up a rosy. Good times, better times. Hij staat voor me met een oranje koptelefoon.
1: Ja, en een brede grijns, hè?
0: Van Joost. Ja. Hey Joost, goedemiddag.
2: Koptelefoon van Casper heb ik even geleend.
0: Je hebt hem even geleend.
2: Mag, maar ik heb het gewoon gedaan.
0: Hij heeft een hele mooie gouden koptelefoon. Ja. Ik vind het mooi. Joost, zometeen weer Utrecht komt thuis. Ja. Ik zie weer van alles opdoemen op Facebook.
2: Ja.
0: Ja.
2: Iets waar ik totaal geen last van heb trouwens. Nee. Fooischaamte.
0: Fooischaamte?
2: Nee, er is al wat commotie over die schermpjes die je dan meteen bij het betalen in een horecazaak onder je neus gedrukt krijgt.
0: Ja.
2: Soms voelen mensen dat zo. En dan kan je kiezen. Ik geef meestal wel fooi. Als het niet goed is, dan doe ik niet. Maar...
0: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zo'n schermpje nog nooit gezien had. Ik zal even uitleggen. Het is een soort pinautomaat. Daar staat dan op een schermpje, wil je een fooi geven? En dan kun je kiezen tussen 5%, 10%, 15% of 20%. Ik heb dat nog nooit gehad, maar dat is dus wel eens wat je dan...
2: Misschien, ik begreep me... redelijk vaak in de grensregio en ook in Duitsland en zo. Daar kom ik het wel vaker tegen al.
0: Mm-hmm.
2: Moet je voorstellen, in Duitsland, waar ze toch al niet zo snel zijn met de digitalisering, zou ik maar zeggen. Maar daar kom ik wel geregeld tegen.
0: Okay.
2: En in het verleden, toen dat voorscherm nog niet was, en dat doe ik trouwens ook. Ik hoorde jou vandaag ook over contant voorgeven.
0: Ja.
2: Trouwens, bij Connie nog even. Dat doe ik ook nog wel, hoor. Ja.
0: Ja, want ik zit me af te vragen, als ik wel eens pin en het is 100 euro, dan zeg ik, noem maar 105. Ja. Maar dan hoop je dat het geld bij het personeel binnenkomt.
2: Ja, dat hoop je dan wel.
0: Het gaat naar de rekening van de eigenaar.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Als hij zo fijn is, dan gaat hij er elke maand eens een bedrag van afhalen of apart zetten voor het personeel. Voor een leuk uitje.
0: Dat is dan als het een goede basis wel. Vandaar dat ik jou nu wel eens kan doen, dat je 5 euro in de hand propt van de serveerster.
2: Ja.
0: He, maar dat moet ze ook weer afgeven voor iedereen, hè?
2: Een beetje ongezien zo.
0: Ja, dat eigenlijk, ja.
2: Ja. Ja, nou ja, dat dus. Heb je daar een mening over, dan mag je het laten weten. En de meningen zijn al verdeeld, dat vinden we fijn.
0: Ja, houden we van.
2: En ik ga het ook nog even hebben over een grote militaire oefening in de regio. Onder meer in Amersfoort.
0: Mm-hmm.
2: Nou ja, mooie reportage heb ik daarover trouwens. Ja.
0: Oké, dat na 5 met Joost, dankjewel. Nu de plaat die al 26 weken in de Hot 100 staat in Amerika. De Amerikaanse hitparade. Wij draaien hem ook met heel veel plezier. Dit is Stella Lefty. Oh.

waanzinnig, vind ik het toch steeds. De muziek van Supertramp. Radio M Utrecht, het is Daverende Dinsdag. Ik kan niet alle daverende hits die werden aangevraagd draaien. Ik zal er nog een paar noemen. Anton, Greatest Love of All van Whitney Houston. Dan heb ik Trouble van Elvis, zegt Anneke. Is inderdaad toch heel erg mooi. Dan heb ik René, die gaat ILO met Mr. Blue Sky. Dat is voor nu een hele mooie. Manfred gaat voor You'll Never Walk Alone. Of Run To Me met Anita Meijer van Lee Towers. Marco, The Proclaimers. Mooi, heb ik alles gedraaid. Is ook een hele mooie plaat. Daverende hits. Dan heb ik John Miles, Music, zegt Michael. Sailing Home van Pietje. Pietje Veerman, zegt Ineke in Vreeswijk. Life is for Living. Mooie plaat. Wie scheurt? Barclay, James Harvitz. Let the Music Play van Barry White. Red Alarm van de Earrings, zegt Klaasien. Mooi. Dan heb ik Gary Moore, Still Got the Blues.

van nog moeten pikken. Nee hoor, dat gaan we niet doen. Voor even kijken. Ilona in Utrecht stad. Die zegt: Jos, wil je kajak draaien? Edward Rekers, de zanger. The Ruthless Queen, je hoort hem niet vaak. Maar als we hem draaien, is het echt een daverende hit.

Lois Lane bij Radio M Utrecht. Ik heb een paar verzoeken gehad om een plaat te draaien die over de nazomer gaat. De Indian Summer nazomer. Vorige week heb ik Larry Gatlin en de Gatlin Brothers gedraaid met Roy Orbison en ook nog Barry Gibb. Ik heb nog een andere gevonden, Joe Walsh, die we kennen van de Eagles. Die heeft ook een plaat gemaakt, heel mooi, Indian Summer.

0: Joe Walsh, een Indian Summer. Nou, applausje voor de nazomer van 2026. Dat is toch echt, ja, dat is toch wel briljant. Heerlijk. En dat gaat nog even door. Morgen ook nog mooi, hè, geloof ik, hè?
1: Volgens mij gaat het zakken, maar dan moet ik straks van Grieta.
0: Ja, morgenavond wordt het minder, geloof ik. Grieta Spannenburg is er om 5:50. Nou, zometeen hebben we Joost. Ik zou zeggen Joost op Toast, want dat was een andere Joost, hè? Joost. Ja. Blijf lekker luisteren. Het nieuws met Casper Kooi. En Joost met Utrecht komt thuis. En dit programma is mede mogelijk gemaakt. Door u. En door jou.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app. Radio M
12: Utrecht. 5:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. En dan nog het weer. Zon en wolken. In het noorden kans op een bui. Het is een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Radio M Utrecht. Even ademhalen. Dat deed Ismaël ook. En dat doet Casper Kooi nu ook. Want anders kan hij de regio nieuws hoofdpunten niet vertellen.
14: Twee verdachten uit Rhenen moeten een boete van 5.000 tot 15.000 euro betalen na rellen bij AZC-protesten in Gelderland. Ze hadden vuurwerk bij zich en luisterden niet naar de politie. Een buschauffeur is gisteravond tijdens hun dienst mishandeld bij een bushalte in Amersfoort. En waterschap de Stichtse Rijnlanden gaat de komende jaren onderzoek doen naar rivierkreeften, want die slopen de boel.
13: En dit is de verkeersinformatie. Het staat vast op de A2 richting 's-Hertogenbosch, tussen Utrecht, Papendorp en Beest, een half uur extra. De A12 dan richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen, ook een half uur extra, 15 kilometer file daar. En de laatste melding, de N233, ook zo'n weg die er vaak tussen zit in de spits. Veenendaal richting Kesteren, tussen Veenendaal en Rhenen is het dus weer raak. Plus 24.
15: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in

0: €19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl. Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
3: Dat is dan €250.
4: Betalen?
5: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Kom thuis.
1: En daar viel de titel van de plaat nog eventjes mooi weg. In mijn stem, I'm still standing. Ja, dit viel mij op vandaag. Casper, die zei het ook al even net, maar in onze Utrechtse wateren wemelde dus van de Amerikaanse rivierkreeften. En die richtte flink wat schade aan. Militair Ruben, die gaat de plaag in Lexmond te lijf. In zijn vrije tijd haalt hij kilo's kreeften uit het water. Check ook het nieuws, RTV Utrecht, uur vandaag. Dan zie je hoe dat eruit ziet. Maar het woord militair is in ieder geval gevallen. Een grote oefening met monteurs van Defensie in de regio deze week. En ik praat je daarover bij rond 16:45. Althans, een mooie reportage heb ik voor je geknipt. En ik doe even net alsof het 6 oktober 1927 is. Ja, dat is ver terug in de tijd. Speciaal voor de 111-jarige mevrouw Jaan Hartog uit Baarn bijvoorbeeld. En Roel Groenhof uit Soest, die 107 is, recent nog geworden. Als tieners kenden zij vast de film The Jazz Singer. Die kwam uit op 6 oktober 1927. De eerste geluidsfilm waarin werd gezongen.
2: That's what they say, but to me, he's an angel of a joy.
3: Wait a minute, wait a minute.
1: Nou, nee hoor, want ik ga Neil Diamond draaien.

0: Radio M Utrecht. Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Om die, zo dicht bij het vuur.
0: De Nationale Nieuwe, Radio M Utrecht.

0: weer kippenvel tot in mijn nek en ook een beetje meegedijkt. Raccoon, de nationale nieuwe, dicht bij het vuur. Je hoort hem hier op Radio M Utrecht. En dankjewel Joost voor Neil Diamond, zegt Dorothea. En Janne, die heeft daar ook van genoten. Het is toch grappig dat als ik Neil Diamond draai, dat er dan zo 4, 5 appjes binnenkomen. Dankjewel daarvoor. Dit is Utrecht Komt Thuis en de regio Amersfoort. Daar kan je ze tegenkomen deze dagen. Grote militaire voertuigen. De grens met Duitsland wordt ook bereikt. Militaire monteurs die trainen met het repareren van voertuigen. En dat doen ze het liefst buiten de kazerne natuurlijk. Het aansturen van de operatie is wel een hele puzzel hoor.
1: De oefening is voor het eerst in lange tijd nu grootschalig opgezet.
2: Golf, hier echo over.
1: Het doel is zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een oorlogssituatie waarbij de monteurs buiten de kazerne met de kapotte voertuigen aan de slag moeten.
3: Bijvoorbeeld 10 kilometer verderop in een bos, daar zouden we ook de monteurs aan het werk moeten kunnen zetten. En het gaat 24/7 door. Het kan zijn inderdaad onder druk van, er zijn misschien vijandelijke eenheden in de buurt. Dat trainen wij dan. Nou, dan moet je dus een bewaking wegleggen en je moet daar scherp op blijven. En je moet er altijd rekening mee houden op het moment dat de vijand komt, dat je misschien eventueel moet inpakken en moet wegwezen. Anderzijds is het natuurlijk ook de omstandigheden. Het kan ook zijn dat je vermoeid bent bijvoorbeeld, of dat je het in het bos moet doen, of dan wel in de hal, of je weinig slaap gehad. Dat maakt het wat lastiger voor die monteurs om scherp te blijven ook. En dat is ook een van de dingen die wij natuurlijk trainen.
1: Zo moet sergeant Matthijs na een korte nacht een kapotte auto ophalen.
4: Toestand is nog onbekend. Dat is 9 van de 10 keer het geval. We krijgen een melding en dan krijgen we een locatie. En dan als we op die locatie aankomen, dan beveiliging inrichten, situatie beoordelen. En dan gaan we het voertuig ophalen.
1: Waar zit de moeilijkheid dan in?
4: Voor de berging zit de moeilijkheid erin dat er geen enkele berging hetzelfde is. En dat is ook de mooiste uitdaging die er is.
1: Het oefengebied strekt zich uit van Amersfoort tot aan Noord-Groningen. De afgelopen 2 dagen oefenen de militairen in Drenthe. En dat is een uitdaging.
4: Heel veel open terreinen en veel moeilijker om jezelf te verstoppen.
3: Maar we willen natuurlijk liefst niet midden in een weiland staan. En in een weiland staan we natuurlijk helemaal volledig in zicht en ben je gauw te onderkennen. Het liefste staan we inderdaad tussen bossen of tussen met bovendekking, met bomen zeg maar. Of we staan zoals je hier om eens heen kunt zien in hallen. Dat we onszelf eigenlijk zeg maar uit het beeld kunnen weghalen, dat we niet te zien zijn.
1: Gaat het zoals je het gehoopt had?
4: Zeker, zeker. Dit was geen lierklusje, dus ik kon er makkelijk eruit rollen. En hoe sneller we werken, hoe eerder we weer terug zijn bij de rest van de collega's.

gaat ze los met haar stem. Hè? Lekker een beetje improviseren. Van Morrison doet dat ook altijd, maar Stephanie Mills, zeker in deze plaat. Never knew love like this before. De zanger van de Counting Crows heeft daar ook een handje van om lekker te improviseren. Heerlijk, toch? Heerlijk. Bijna 5:30. Casper komt zo meteen even vertellen wat er in het nieuws zit natuurlijk. En heb jij last van voice-schaamte? De vraag van vandaag. Of maak je de keuze na een horecabezoek zonder schroom en verlegenheid? Ja, dat voor je scherm dat duikt steeds vaker op in cafés en restaurants, hè, op pinautomaat. Reinie heeft al gereageerd. Heeft geen last ervan, van voice-schaamte. Op Schiphol sloeg ze een voice-verzoek op het scherm direct af. Vragen is niet betalen. Gerard vindt dat voice vrijwillig moet zijn en afhankelijk van service en kwaliteit. Eigenlijk zou goede bediening volgens hem al in de prijs verwerkt moeten zijn. En Anke verwijst naar Zweden, waar horecapersoneel een goed salaris krijgt en voice volledig vrijwillig is. Dat zijn zo wat reacties. Je kan reageren op onze Facebookpagina natuurlijk, maar ik vind het ook leuk om even nog mensen te bellen vandaag. Dus reageer maar even in de RTV Utrecht-app. Dat zou ik leuk vinden. Klik even op het spraakwolkje en misschien spreek

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: Is dit nou neurien? Nee, dum-dum-dum is niet echt neurien, hè? Wat Robert Palmer doet. Best of both worlds. Share straks nog, Boudewijn de Groot. Hoor je nog dit uur van Utrecht Komt Thuis. En het nieuws met Casper. Ik ben benieuwd wat je zo hebt.
1: Ja, daarin heb ik...
2: Beesten in het nieuws.
1: Namelijk honden en kreeften.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
0: Het is niet rustig op de weg, zo direct de verkeersinformatie. Eerst gaat Casper je bijpraten. Het regionieuws van 17:30.
1: Ja, goedemiddag. De verdachten uit Rhenen die werden opgepakt bij de rellen in Gelderland, die moeten een boete betalen. Het gaat om een bedrag van tussen de 5.000 en 15.000 euro. In totaal gaat het om 24 mensen die beboet zijn na AZC-protesten in Kesteren en op Heusden. Ze hadden vuurwerk bij zich en luisterden niet naar de politie. In Amersfoort is een buschauffeur tijdens de dienst mishandeld. Het gebeurde gisteravond bij de bushalte aan de Kwekersweg. Een man uit Amersfoort die is opgepakt. Er waren ook 4 jonge vrouwen bij. Die worden nog gezocht, want zij hebben de mishandeling gefilmd. Het waterschap onderzoekt de komende jaren de rivierkreeften. De Stichtse Rijnlanden wil weten hoeveel daarvan zijn. En ook wordt er een proef gestart met gericht vangen van die beesten. Joor deze visser.
11: Dat komt omdat ze heel veel stuk maken. Ze vreten de waterplanten aan. Ze eten visseneitjes op. Ze eten amfibieën. Eigenlijk vreten ze alles.
1: Er moet duidelijkere regels komen voor honden in Houten. Dat zeggen de VVD en de inwonerspartij daar. Sommige baasjes zouden een boete hebben gekregen omdat ze met hun hond ergens liepen waar dat niet mocht. De partijen willen dat borden duidelijker worden en dat er een speciale kaart komt. En in de stad Utrecht daalt het bedrag dat alleenstaanden betalen voor een hypotheek. Het gemiddelde hypotheekbedrag van alleenstaande kopers is in Utrecht met bijna 10% gedaald, blijkt uit cijfers van een hypotheekverstrekker. Landelijk lenen singles nog geen 3 ton, stellen ruim 4. Van de kopers is 3 op de 10 alleenstaand. Meer nieuws via onze app en rtvutrecht.nl. Dan nog het weer vanavond, vannacht en morgen. Dan is het overdag. Morgen overdag is het nog droog. Maximaal 21 graden dan. Maar morgenavond dan slaat het om. En dan moeten we even wennen aan buien en stevige wind.
0: Oh, onstuimig dus misschien wel. Dankjewel, Casper. Het staat vast op de A2. Waarom ook niet? Richting 's-Hertogenbosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. Een half uur extra. Plus 20 op de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en de Meern. En dan de A27, een half uur extra richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Een kapotte auto daar, de rechte rijstrook is dicht. En de N233 tussen Veenendaal en Rhenen richting Kesteren, een half uur lange onderweg.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
12: De Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
13: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
14: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van
13: Bad & Body.
4: Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
15: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
16: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
17: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Cher, de Shoop Shoop Song. It's in his kiss. Jolie, goeiedag.
1: Hoi, Joost.
0: In Radio M Utrecht heb jij nu de hoofdrol. In Utrecht komt thuis zelfs.
1: Oh, jeetje zeg.
0: Ja, zeker. Want jij hebt ook gereageerd eerder vandaag op...

0: heb gezegd van nee, ik wil zelf bepalen wat ik betaal.
1: Oké, okay, en heb je toen wel afgerond het bedrag? Wel fooi gegeven? Of,
0: Ja, wel fooi. Ik geef altijd fooi. Want ik heb zelf ook tijdens studententijd in de horeca gewerkt. En ik vond het prettig als ik dan fooi kreeg. En meestal gaat dat dan gewoon in de grote pot. Hè, want de afwasser die moet ook mee genieten.
1: Ja.
0: En, maar ja, als het eten slecht is, stuur ik het terug.
1: Oh, dan stuur je het terug en dan geef je ze ook geen fooi, neem ik aan. Of geef je het alsnog wel
0: fooi? Nee, geef ik geen fooi.
1: Okay,
0: we betalen de hoofdprijs voor de maaltijd die we bestellen. En als het op de kaart staat, moet het gewoon goed zijn.
1: Ja.
0: En als het niet goed is, dan moet je het er niet op zetten.
1: Nou, ik heb ook wel eens, misschien ga ik daar te vaak voor toch bij een restaurantje of een cafeetje zitten. Of zo. Ja, het zomerseizoen is nu voorbij, dus dan doe je dat gewoon vaker. Maar dat heb ik ook wel eens gehad de laatste tijd. Ja, dan staat erbij met champignonsaus bijvoorbeeld of zo. En die hele saus zat er niet bij. Ja, dan ga je het nu teruggeven.
0: Ja, terug. Of het komt uit een pakje.
1: Oh, ja.
0: Dan denk ik, ik kan ook zo'n knorpak kopen. gauw gemaakt, toch?
1: Ja, en wat zeggen ze dan? Gaan ze dan schoorvoeten terug naar de keuken, de bediening?
0: Nee, dan gaan ze naar de keuken terug.
1: Ja, en accepteer en dan je dan wel iets nieuws? Of?
0: Ja, dan wordt er gevraagd, wilt u dan iets anders eten?
1: Oh, ja.
0: En dan denk ik, misschien wel. En soms zeg ik van, nee, laat maar.
1: Ja, nou, je bent wel...
0: Maar ik heb heel lang in Italië gewoond. Ja. En daar is het een gewoonte, dat heet coperto.
1: Ja.
0: Als je daar aan de tafel gaat zitten, betaal je van tevoren.
1: Ja, voor bestek en zo, toch niet? Ja.
0: Ja. En dan is het brood gratis. En soms dan schrijven ze op geen coperto, maar dan moet je voor het brood betalen bijvoorbeeld.
1: Oh, dus dat kan je wel weigeren?
0: Nee, dat kan je niet weigeren.
1: Oh, dat kan je niet, oké. Okay.
0: Nee, dat kan je niet weigeren. Maar
1: het is
0: sommige regio's wordt dat niet gedaan. In Rome bijvoorbeeld. Daar berekenen ze dan het brood.
1: Ja.
0: En nou ja, goed, zo. En ik merk ook, als ze heel onvriendelijk zijn en chagrijnig je bedienen. Ja, ik vraag dan gewoon recht op de man af. Vind je het wel leuk om te werken?
1: Ja, dat wordt wel. Nou, je bent wel iemand die vertelt waar het op staat, Jody. En je geniet er ook van, volgens mij, om dat te doen.
0: Nou, ik geniet er niet van.
1: Oh.
0: Maar ik vind, als je je werk doet, doe je het goed of je doet het niet.
1: Ah, dat snap ik. Ja.
0: Ja, en meestal moeten ze dan lachen. En dan zeggen ze, ik heb niet zo'n zin vandaag, ik heb een kater, bijvoorbeeld. Dan zeg ik, dan begrijp ik het wel.
1: Ja.
0: En dan stoort het mij ook niet verder.
1: Natuurlijk heel menselijk, hè? Dus, gewoon,
0: heel menselijk.
1: Ja, dus een stukje meer menselijkheid in de horeca. En als je vaker naar horecazaken gaat, dan ga je ook meer zien natuurlijk. Maar heel eerlijk ben je erover, Jolie. En ook heel eerlijk, denk ik, zoals je behandelt. Dus zorg gewoon dat Jolie goed bediend wordt en lekker de eten krijgt. Dan geef ze voor. Ja, Johanna die zegt nog, die geeft fooi bij lekker eten ook en bij prettige bediening. Ze heeft nog nooit een fooiescherm gezien. Eigenlijk is het nog nooit tegengekomen. Else geeft uit gewoonte fooi, omdat ze in Amerika heeft ervaren dat horecapersoneel afhankelijk kan zijn van fooi. Dat is ook nog zo, inderdaad. Ja. Harry vindt dat horecaondernemers hun personeel goed moeten betalen. Hij verwijst naar Australië, waar fooi geen verwachting is. En Jaap die geeft fooi als hij verdiend is, maar laat zich niet onder druk zetten door fooienschermen.
0: Nou, heel goed.
1: Heel goed, hè?
0: Sluit me er helemaal bij aan.
1: Oké. Okay. Hey Jolie, dankjewel voor het reageren.
0: Dag Joost. Fijne avond.
1: Hoi, hoi. En heb je er ook wat over te zeggen? Nou, laat het maar weten. De RTB Utrecht app staat al op. Klik op het spraakwolkje en dan kun je het intypen, maar ook inspreken. Dat zou ik ook leuk vinden. Hey, Boudewijn de Groot, had ik beloofd, hè? En Lisa Stansfield gaat ook zingen. Hoe

0: Probleempje, de plaat is afgelopen. Lisa Stem vindt dit toch geen 10 voor 6, maar Gita is er wel. Hallo, Gita.
1: Ik ben er zeker.
0: Ja, nee, niet dat we straks alle reacties krijgen van... Ja, ik heb om 10 voor 6 de radio aangezet, maar ik hoorde Gita helemaal niet meer. Nou, om 10 voor 7 ben je er nog een keer.
1: Ja, dat is een herkans.
0: Dus, en morgen niet, maar de rest van de week ook alweer een keer. Dus,
1: ja, toch? Hè? Zeker. En morgen zit mijn goden voor
0: ja,
1: mij.
0: Ja, het weer is overal en altijd. En het is altijd weer anders en gezellig. Want ja, het is niet zo dat wij dit nu voorbereid hebben. Hè? Dat er een soort draaiboekje is van met de vragen die jij al weet en zo. Weet je? Nee, dit is gewoon van, wat wordt het weer? En dan ga je vertellen.
1: Ja, en je mag vragen wat je wil. En dan kijk ik of ik er een zinnig antwoord op heb. In ieder geval was het vandaag bewolkt. Ook vanochtend wat langer mistig dan dat ik vanochtend vroeg inschatte. Het is toch wel hele vochtige lucht. En de temperatuur is op de meeste plekken dan ook net wat lager uitgekomen dan gisteren. Op veel plaatsen net niet de 20 graden gehaald. Terwijl dat de afgelopen dagen wel hadden. Ja, de bewolking was toch de bovenliggende partij. En ook op dit moment zie je nog wel die wolkenvelden. Er zijn wel opklaringen, Joost. Vanuit het zuiden gaan die de komende uren heel langzaam, het gaat allemaal traag, want er staat nauwelijks stroming, gaan die ons veroveren. Maar ja, de lucht is heel vochtig. Het is al her en der een klein beetje licht nevelig. En dat betekent dat het ook vrij gemakkelijk in de loop van de avond en nacht dicht kan slaan met mist. Hoort ook bij de herfst.
0: Ja, mist, ja. Nou, die ben ik al vaker tegengekomen. Ja. Ook vanochtend en gisteravond hebben we gezien. Ja. Mooi vind ik dat, hoor.
1: Ik vind het ook wel heel mooi. Het heeft ook wel iets heel feerieks als het zo mistig is buiten. En het landschap een beetje in nevelen wordt gehuld. Het is, vaak heb je in de herfst de twee hoofdsmaken in het weer. Dat is ofwel de hoofdsmaak veel wind, onstuimig en buien en kil. En de andere hoofdsmaak is wat heel vaak voorkomt. Vaker dan het onstuimige weer. Het kalme weer, maar dan heb je witte risico op mist. En morgenochtend kan het best wel eens eventjes grijs starten met die mist, met laaghangende bewolking. De zon die gaat daar wel doorkomen. En voorwaar, morgenmiddag wordt het gewoon nog een keer 20, 21 graden.
0: Nou, oké. Okay. Mooi. Ik moet er ook altijd, dat is zo'n jaarlijks dingetje, dan zoeken. Waar zit de mistlamp ook alweer in de auto? Ken je dat?
1: Ja, en je mag hem eigenlijk officieel pas gebruiken bij zichten minder dan 50 meter. Bij zeer dichte mist.
0: Ja, nou,
1: maar het is al vast goed om hem op te zoeken. Ben ik met je eens.
0: Oké, dankjewel.

als er van haar concerten aangekondigd zouden worden in Nederland, joh, nou ja, alles zou rood gloeiend staan. Binnen enkele seconden uitgekocht. Natuurlijk Rolling in the Deep. Ik heb even gecheckt, er staat er niks in de planning vooralsnog. Wat wel in de planning staat, is een nieuw uur Utrecht komt thuis. Ik heb je zo ongemerkt van de middag naar de avond gebracht, want om 6 uur precies is het avond de Jurgen Smit. Daar is het tijd voor zijn tuinspreekbeurt. Elke dinsdag hebben we daar aandacht voor natuurlijk. Voor tuinieren hier in Utrecht komt thuis. En de vraag van de dag nog over fooien. Er is zelfs iemand die reageert in de app. Die heeft zijn eigen kroeg. Dus die geeft zichzelf gewoon fooi volgens mij. Nou, check of ik die kan bellen straks. Blijven bij en heerlijke muziek van de Beatles onder meer. En de Bee Gees.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EW Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Zes uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of daarvoor kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk wordt de komende tijd verwerkt in teksten van gebruikers in de Europese Unie. Daarbuiten wordt het nog niet ingevoerd. Alleen een speciale detector kan het herkenningsteken zien. Die is voorlopig alleen te gebruiken door goedgekeurde onderzoekers en experts. De watermerken zouden vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds ongeveer een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. In augustus was er ook al een probleem met de informatieborden van NS. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wiel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wiel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. In Londen is opnieuw een verdachte aangehouden die mogelijk een terreuraanslag voorbereidde bij een luchtmachtbasis. Het gaat om een Britse man van 22. Anderhalve week geleden werd er alarm geslagen bij de basis omdat er mogelijk explosieven waren gevonden. Nog diezelfde dag werden er 5 Britten opgepakt en een paar dagen later nog 1. Op de basis zijn niet alleen Britse, maar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ismael, dankjewel. Dit is Radio in Utrecht. Ja, die mist heb ik Grieta ook al over gehoord. Straks misschien nog een keer. Federieke mist had zij het over. Mooi gezegd. Kasper kan ook altijd mooie woorden spreken. De regio nieuws hoofdpunten.
10: Ja, zo'n mooi woord is bijvoorbeeld personeelstekort. Ja. Daar kampt Unilabs mee in de provincie Utrecht. En daardoor zijn priklocaties, voor het bloedprikken, dicht en lopen de wachttijden daarop. Twee verdachten uit Renen die moeten een boete van duizenden euro's betalen na rellen bij AZC-protesten in Gelderland. En Cecile uit Amersfoort, die even te zien was in BNB Vol Liefde, heeft een vervelende nasmaak van die serie. Daarover in onze app meer en over een half uurtje bij mij.
7: Oh, ik ben nu al heel nieuwsgierig. Ja, misschien ben je ook nieuwsgierig naar de verkeersinformatie. De A12 richting Den Haag, daar staat het vast tussen Bunnik en Harmelen. 20 minuten op onthoud. Dan de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Kapotte auto nog steeds, de rechte rijstrook is dicht. Een half uur lang onderweg. En ook ruim een half uur extra, 35 minuten op de N233... Veenendaal richting Kesteren. Ja, daar richting Renen. 4 kilometer, maar wel ruim een half uur extra.
11: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: No Reply, The Beatles.
1: Utrecht komt thuis.
0: De avond is gevallen. Casper brengt straks het laatste nieuws uit de provincie rond 6:30. Jurgen Smit schuift aan voor zijn najaarstuintips. De mooie groene spreekbeurt van hem. En we hebben het over fooischaamte. Dat wordt er nog maar een keer in gegooid. Heb je er last van? Of doet het je niks? Geef je gewoon aan het fooien? En vind je het niet erg dat er zo'n pinautomaat onder je neus gedrukt wordt? Of gewoon neergezet, netjes, hè? Dat kan natuurlijk ook. En dat je de vraag krijgt, 10%, 15%, 20% of geen fooi. En dat andere mensen dan ook zien dat je op de knop kan drukken. Goed, ik ben een open boek. Mij doet dat niet zoveel. Iedereen mag best weten dat ik fooi geef, hoeveel ik fooi geef of dat ik geen fooi geef. Hè? Hoe denk jij erover? Laat het maar even weten door te reageren in de RTV Utrecht app. Als je die nog niet op je telefoon hebt, download hem dan, want dan kun je ook al het nieuws uit de regio volgen. Of gewoon lekker naar de radio luisteren.

0: Radio M Utrecht, Utrecht komt thuis. Ik ben Joost en dit waren Bee Gees, Salone. En ik ben niet alleen, want Jurgen Spit is er ook bij. En je kan nog volop dingen in de tuin doen, volgens mij in deze maand oktober die net begonnen is.
1: Ja, Joost, dat klopt. Dat klopt. Weet je, het komt natuurlijk ook doordat het lekker warm blijft. We krijgen straks wel een beetje een dipje in de temperaturen, maar daarna gaan we toch weer een beetje omhoog. Dat betekent dat alles nog door blijft groeien. En dat, dat je eigenlijk nog best wel het seizoen doortrekt in de tuin. Nou, ik zou bijna zeggen, wat te doen in oktober? De eerste twee weken, zolang het deze temperatuur blijft, kun je eigenlijk ook nog wel in je vijver aan de slag. Als jij weet dat die vijver van jou een vieze bodem heeft, dat slip, dat hoopt zich maar op elk jaar, dat verteert. Vertering kost zuurstof en zuurstof, dat wordt ontrokken uit het water. Dus je zou nu nog, omdat die vissen nog heel sterk zijn van de zomer, een deel van de vijver schoon kunnen maken. En je zou ook nog dingen kunnen veranderen in de vijver. Dus met de vijver kun je nog wel aan de slag. Maar houd het dan in de eerste twee weken van oktober. Daarna komt er een periode dat salamandertjes en kikkertjes zich een beetje gaan ingraven in die slipdelen. Dus dan zou ik het niet meer aanzetten. Maar als je nog wat wil, dan kan het nu. Snoeien. Zeker alle hagen. Kijk, bladverliezende hagen die groeien op dit moment niet of nauwelijks meer. Ze doen misschien nog iets, maar die zijn zich natuurlijk aan het opmaken voor de winter, voor de herfst, voor de bladval. Maar de wintergroene hagen, laurieren en liguster, buxus, taxus, die kun je nu natuurlijk nog prachtig een mooie snoeibeurt geven. Die wondjes die verdrogen nog wel een beetje voor de winter, dus dan heb je minder kans op vorstschade. En met een beetje mazzel lopen er ook nog wat knoppen uit voordat de winter intreedt. Maar dat weet je niet zeker. Het hangt een beetje vanaf hoe de warmte zich nog ontwikkelt in de komende weken, zeg maar. Dus bladhoudende hagen kun je nog goed knippen. Ja, en dan natuurlijk het gazon, hè. Door die warmte blijf je ook maaien. Je ziet dat het nog steeds hard groeit. En misschien dat je straks niet meer precies elke 7 dagen gaat maaien. Dan ga je misschien om de 9 dagen of om de 10 dagen maaien. Maar doordat het gras gewoon nog door blijft groeien, zal je moeten blijven maaien. Pak je natuurlijk even de droge dagen het liefste daarvoor. En wat heel belangrijk is, dat je ze, dat gazon nog wel een beetje blijft voeden. Dat ga je niet met kunstmes doen. Dat ga je ook niet meer met echte gezonvoeding doen, waar heel veel stikstof in zit. Dat doe je echt in het groeiseizoen. Maar nu, om dat gras een beetje voor te bereiden op de winter, dat het een beetje afhardt, dan kun je najaarsvoeding geven. Daar zit met name ook heel veel kalium in. Dat is heel goed voor het afharden. En er zit eigenlijk maar weinig stikstof in. Dus je bent dan niet het gras aan het opjagen, want dan blijf je weer maaien. Maar dan ben je vooral bezig om dat gras lekker toch nog een beetje dichter van structuur en harder de winter tegemoet te laten gaan.
0: Oké, ja, ik ben vorige week ook nog bezig geweest met onkruid. Met die zonnige dagen en zo. Dat kan ook nog wel, denk ik. Of niet? Of ben ik dan verkeerd bezig geweest?
1: Onkruid?
0: Altijd. Ja, tussen de stenen. Hè? Dus,
1: Ja, onkruid verwijderen is altijd goed. Want als je dat nu loslaat en je laat de winter eroverheen gaan, dat onkruid, dat groeit toch weer door in de winter. Mm. En dan van het voorjaar weet je niet wat je ziet. Dus die tuin, de border, schoonmaken qua onkruid. Tussen je tegels vandaan, ook uit het gezond vandaan. Dus dat blijft heel belangrijk. Want we gaan natuurlijk een 6 maanden tegemoet waarin je denkt, oh, het wordt kouder, het wordt natter, er gebeurt niet zoveel.
0: Ja.
1: En toch, dat onkruid, Dat groeit toch maar weer even lekker door. En ja, als je dan 6 maanden niks doet, dan kan je het zelf wel bedenken hoe dat van het voorjaar uitziet.
0: Oké, en bladeren, bijvoorbeeld van walnotenboom heb ik dan. Er komen heel veel bladeren vanaf, nu al.
1: Ja, ja.
0: Dat is toch goed om die te laten liggen deels, of niet? In de border?
1: Ja, precies. Alles uit de vijver natuurlijk, dat haal je weg. Van het gezonde haal je het weg. Ja. Van je bestrating ook, hè, want dat geeft lelijke vlekken. Maar schuif het inderdaad zoveel mogelijk die borders in. Zorg dat er een lekkere dikke laag ligt. Dat is lekker voor de egels. Het is lekker voor het bodemleven, want dat leeft daarvan. Het verteert, het worden voedingsstoffen enzovoort. Dus De borden schoonmaken, zoals we dat vroeger deden, dat gebeurt eigenlijk nooit meer. Dus schuif het blad allemaal lekker in de border en wat daarin valt, hoppakee, laat het maar liggen tot nou, begin maart. En dan kijk je gewoon wat er te veel is en dan haal je dat pas weg.
0: Oké, ik zag laatst wel nog een gemeentewerker met een bladblazer aan de gang. Daar werk ik niet zo vrolijk van. Maar goed, goed, ieder zijn ding, zullen we maar zeggen. We zijn weer wat bij met de oktober tuintips. Jurgen, dankjewel.
1: Joost, fijne avond.
0: Hoi, hoi.

Heaven is a place on earth. En Obi in de app die zegt, nou, je hebt Adele gedraaid. Ja, vlak voor 6 uur. Beatles hebben we gedraaid. Bee Gees. En Casey and the Sunshine Band. En hij zei daarna de Dire Straits. Nou, dat werd dus, we kwamen weer terug bij BNC. Eigenlijk bij Belinda Carlisle. Hè? Ja, zeker. Mooi dat je er zo over denkt. Dat lekkere rijtje. En dat je meedoet met het Radio M Utrecht ABC-spel. Op de een of andere manier, zoiets, ja. Hey, heb jij last van voice-schaamte? Obi kan er misschien ook nog even op reageren, maar die doet dan leuk mee met de uitzending. Ik stel hem je nog even, die vraag. En ik kreeg onder andere een bericht van iemand die heeft dus een eigen kroeg. Dat zei ik al, die bel ik straks even. Die geeft zichzelf voice, denk ik dan. Gerda, haar vaste restaurants, krijgen altijd voice, zegt ze. Bij onvriendelijk personeel of slechte ontvangst geeft ze niets. Hans geeft meestal voice, behalve wanneer de bediening tegenvalt. Marieke beloont vlotte en vriendelijke bediening, maar niet wanneer alles geautomatiseerd verloopt via scansystemen. Marie die zegt, Marie Hendrickson, voice moet nooit worden opgelegd. Geeft alleen uit tevredenheid en verzet zich tegen Amerikaanse toestanden, waarbij om voice wordt gevraagd. Heb je dat meegemaakt, Marie? Jong, jong, jongen. Nou, ik ben benieuwd naar jullie fooi-verhalen. Want daar gaat het over. Omdat die fooi-schermpjes steeds meer in het straatbeeld terechtkomen. Steeds meer de standaard bij cafés en restauranten. Casper vertelt je zo wat er in het nieuws zit. Onder meer dat verhaal B&B voor Liefde komt voorbij. En dit zijn de Hollies nog even. Magic Woman Touch op Rijn.

0: Radio M Utrecht is ook een station van de samenzang. In dit geval van de Hollies. The Magic Woman Touch. Zometeen nog een ronde Utrechts nieuws met Casper Kooi. Wat heb je?
1: Ja, die Woman's Magic Touch had je het over, zei je?
0: Nou, ja.
1: Straks een vrouw waar Fred het volgende over zei.
2: Je moet niet aan het dood paard trekken, want het gaat niet werken. Want erger kan dit niet worden.
1: Ja, er is weinig touch geweest, zullen we maar zeggen. Zometeen meer over Cecile uit Amersfoort uit BNB Vol Liefde.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Zeven geweest. Tijd voor de laatste ronde regionieuws met Casper. Goedenavond.
1: Goedenavond. Unilabs heeft grote personeelstekorten. En daardoor zijn priklocaties in onze regio dicht en lopen de wachttijden maar op. Patiënten moeten soms kilometers verder reizen om bloed te laten prikken. De locatie in Amerongen is sinds deze week weer open. Maar Unilabs weet niet wanneer alle problemen zijn opgelost. In Utrecht komt een nieuwe voetgangersbrug over de Singel, tussen de Witte Vrouwensingel en het Wolvenplein. De slanke stalen brug krijgt gerecyclede houten planken en geen pijlers in het water. Boten en kano's kunnen er onderdoor en voor woonboten kan de brug soms open. De aanleg die begint naar verwachting eind volgend jaar. Foto kan je vinden in onze app. Militaire monteurs oefenen in de omgeving Amersfoort momenteel met het snel repareren van voertuigen. Die trainen buiten de kazerne om zich voor te bereiden op een oorlogssituatie.
12: Er zijn misschien vijandelijke eenheden in de buurt. Dat trainen wij dan. Nou, dan moet je dus een bewaking wegleggen en je moet daar scherp op blijven. En je moet er altijd rekening mee houden op het moment dat de vijand komt, dat je misschien eventueel moet inpakken en moet wegwezen.
1: In de stad Utrecht daalt het bedrag dat alleenstaanden betalen voor een hypotheek. Het gemiddelde hypotheekbedrag van alleenstaande kopers is in Utrecht met bijna 10% gedaald, blijkt uit cijfers van een hypotheekverstrekker. Landelijk lenen singles nog geen 3 ton, stellen ruim 4. Van de kopers is 3 op de 10 alleenstaand. Bijna alle leerlingen op de basisschool lezen elke dag op een vast moment, blijkt uit een peiling onder scholen door een leverancier van studiemateriaal uit Utrecht. Meer dan de helft van de leerkrachten begint direct met de schooldag met het lezen. Lezen zorgt volgens hen ook voor rust, structuur en concentratie. En dan de Amersfoortse Cecile Burgers kijkt met een rotgevoel terug op haar deelname aan BNB Vol Liefde. Ze vertrok na 24 uur al van Bonaire omdat ze zich respectloos behandeld voelde door BNB-eigenaar Fred. In onze app zegt ze happy single te zijn. Dan nog het weer. Vanavond, vannacht en morgen overdag droog. Dan is het in de middag maximaal 21 graden. Maar morgenavond dan slaat het om, dan buien en stevige wind.
13: Dankjewel. De verkeersinformatie, de meldingen die er nog toe doen. A27 richting Gorkum tussen afrit De Bilt en Hagestein. Nog steeds die kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. 10 minuten lang onderweg. kwartier extra op de N201 richting Hoofddorp tussen het industriegebied Meidrecht en de aansluiting met de N196. En een half uur extra nog op die N233 richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Dat is dan €250.
14: Betalen?
15: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
17: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen,
16: daar moet je zijn. Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
18: Utrecht komt thuis met Joost Brouw.

0: Bend Me, Shape Me, American Breed op Radio M Utrecht. Even checken of ik de man met de eigen kroeg kan bereiken. Hier in Utrecht komt thuis. En wat hij vindt van voor je geven, sowieso in zijn eigen horecagelegenheid. Want we hebben het over fooi schaamte vandaag.
1: Oh ja, anders heb je dubbel hoor.
0: Hallo, hallo, hallo. Je hebt een eigen kroeg.
1: Hallo.
0: Ja, met Joost, Radio M Utrecht. Je hebt een eigen kroeg.
1: Joost. Hallo Joost.
0: Ja, vertel. Je hebt een eigen kroeg.
1: Ja, ik heb een eigen bar, zou ik maar zeggen. Ja,
0: elke dag tot 1 uur 's nachts open.
1: Ja, elke nacht tot 1 uur gewoon open. Nee. Door de week niet hoor. Maar meestal het weekend. Het is een soort uitvalbasis.
0: Ja, en dan nodig je vrienden uit. Het is een soort keten eigenlijk.
1: Ja, het is eigenlijk een mancave. Meestal als er dan inderdaad visite is. En de mannen die... dan kunnen we hier gewoon lekker ons biertje drinken. Er zijn ook mensen... Ik bedoel, ik ben 62. Ook nog de generatie die rookt. Dus ja, die kunnen hier rustig een sigaretje roken of sigaartje of... Ja, dat soort dingen.
0: Ah, het is gewoon echt het gevoel van die bruine kroeg van vroeger.
1: Gewoon dat ouderwetse en meestal hebben jullie echt toepasselijke muziek s'avonds.
0: Ja, ook dat nog.
1: Dat past helemaal in de ambiance.
0: De avond van de nostalgie en de kroeg van de nostalgie.
1: Ja, en Evelies Lof soms tussendoor. Dat is wat minder voor de mannen natuurlijk. Maar goed,
0: ja. Tenzij ze allemaal verliefd zijn op Evelien natuurlijk. Hè?
1: Dat kan. Maar daar distancieer ik me van. Hè. Dus ze zijn er nu niet. Ja. Dus daar kan ik niet over oordelen. Nee. Dus... En alle lege flessen en blikken, want er zijn ook mensen die ook zelf drinken meenemen, natuurlijk bier en weet ik veel wat. En dat weet je, Joost, dat gaat natuurlijk in onze opkikkerbak.
0: Oké. Leg even uit, want jij bent betrokken bij opkikker vanwege... omdat het speelt in je eigen familie.
1: Met mijn dochter, waar ik toen met mijn vrouw over had. En we hebben buiten hier een grote bak staan voor de deur, waar mensen in doneren. En het valt me wel op. Want ik had hem afgelopen vrijdag gelegd. En zondag zat hij weer helemaal vol, die container. Ah. Ik heb wel het idee dat onze wijk een drankprobleem heeft. Daar ben ik dus nu wel achter gekomen. Dat is allemaal bierblikken en weet ik veel wat.
0: En jij zelf niet?
1: Nee, ik ga nou niet ja zeggen, want mijn vrouw staat naast me.
0: Die is natuurlijk, het is echt een mannenavond. Ja, Obi die zegt hier nog in de app, ik speel in een band. Obi reageerde net ook nog op de muziek, omdat het een ABC'tje hadden wij eigenlijk gedraaid. Met Adele en de Beatles en de Sunshine Band. Ik speel in een band, zegt hij. We kregen laatst een fooi. Extra blijk van waardering voor mijn gewone werk krijg ik salaris. Ja, dat was ook nog een opmerking van Sera bijvoorbeeld. Die zei van ja, waarom alleen in de horeca? Ook op andere plekken? Nou ja, bij jou dus, bij jouw thuiskroeg. Want hoe zit dat dan zelf als jij zelf echt naar een echt café gaat? Zal ik maar even zeggen.
1: Ja, als wij uit eten gaan met het gezin, dan meestal... Ja, wat iedereen denk doet is we ronden het keurig netjes af naar boven.
0: Ja.
1: En dat vind ik, als de bediening leuk is, en daar gaat het voornamelijk om, als het gezellig is en wordt goed bediend, en het loopt een beetje, dat weet je zelf ook, en je bent uit. Dus dan mag er ook wel wat extra's tegenover staan.
0: Het is ook een soort, het zijn mensen die zeggen, het is een gewoonte, ik doe het gewoon, weet je wel.
1: Als je bij de grootgrutten staat, ik wil geen namen noemen, daar doe je het niet bij de cashier, daar rond je het niet naar boven.
0: Tenzij je het met pinnen en zo, met contant betalen, kan je het nu nog makkelijker doen. Maar wel heel mooi. Maar wat ik ook wel eens zie, is inderdaad, dan staat er bijvoorbeeld geen fooi. Of dan staat er een potje en dan gaat het geld naar een goed doel. En dat doe jij dus eigenlijk ook gewoon met je thuis.
1: Ja, wij doen echt, wat je weet, waar je toen met mevrouw over had. Wij doen echt, net zoals een avond en mensen nemen ook drank mee en weet ik veel wat. Dat gaat natuurlijk allemaal naar de stichting Opkikker.
0: Je hebt het eerder verteld op Radio M.

0: Utrecht, een heel mooi verhaal. En zo komt het extra geld ervoor je. En ja, komt allemaal. En de drankinkoop is dan gewoon... iedereen neemt gewoon lekker wat mee, zeg maar.
1: Ja, iedereen neemt mee zo, weet je. Iedereen heeft wel een leuk speciaal biertje of weet ik veel wat. Ja. En weet je, dat wordt dan gezellig gedronken. En inderdaad, het statiegeld. Nou, hebben de twee mensen plezier. Wat moet je zo moet zien.
0: Ja, oké. Dus, nou, Marco die zegt hier nog ook in de app... hij is fel tegen fooischooien, wat mooi gezegd... en vindt dat restaurants hun personeel wel zelf moeten betalen. Nou goed, dat zijn dus de meningen die binnenkomen. Jij hebt net verteld hoe jij daarover denkt. Heel mooi om je verhaal even te horen en een fijne avond, hè?
1: Ja, jij ook, Joost. En bedankt voor je belletje weer.
0: Nou, graag gedaan.
1: Tot gauw. En veel arbeidsvreugde.
0: Ja, zelfs. Geniet van de oude Bob, zou ik zeggen. No to self.
1: Ga ik doen.

0: 3 Degrees, Radio Emmendrecht en The Runner. En Douwe Bob, Note to Self. Ook zo'n mooi ingetogen liedje. Net als de Hollandse Nieuwe, hè? Raccoon heeft ook die mooie plaat Dicht bij het Vuur uitgebracht, die we ook gedraaid hebben. In deze Utrecht komt thuis, want dat hoort bij de donkere dagen die er aankomen. Want ja, het is alweer eigenlijk, ik denk spontaan ook aan pakjesavond nu al en zo. Maar goed, ja, dat duurt nog even.
1: Ik ben heel vroeg.
0: Want ja, nou ja, en de blaadjes vallen ook al bij. Ik had het met Jurgen over. Die vallen ook al van de walnotenboom, zeg maar. Dus de hele gekke.
1: En over een half uurtje is de zon onder.
0: Ja. En waar zit het grote licht van mijn auto en de mistlampen en zo? Nou, dat soort dingen allemaal. Maar goed, gelukkig is daar Gita en die zegt dan, nou, morgen is het mistig en moet je opletten, bijvoorbeeld.
1: Ja, morgen is het mistig en moet je opletten, inderdaad. Ja. En morgen wordt het op zich wel mild. Ik denk ook net als vandaag de mist er wel weer uitgaat. En dat de mist eigenlijk ontstaat in de loop van vanavond en vannacht. Ja, we zitten in hele klamme, vrij warme lucht. Waardoor het, als het een beetje gaat opklaren, in de kalme atmosfeer gemakkelijk tot mist komt. Dus ik denk morgenochtend, ja, een kleine wereld zo her en der. Misschien ook wel dichte mist, zichten onder de 200 meter. Dat is nog niet mistlicht. Noodzakelijk. Maar toch, het is wel hinderlijk op de weg. En dan heeft de zon even de tijd nodig om die mist weg te branden. En dat zal in de late ochtend van woensdag gebeuren. En dan morgenmiddag 20, 21 graden met een zonnetje.
0: Ik dacht even dat je zei sneeuwwereld, kerstwereld. Maar nee, dat gaat te ver. Het is gewoon een mistwereld.
1: Kleine wereld.
0: Kleine wereld door de mist die dichtgetrokken is en zo. En dan op een gegeven moment is dat een beetje opgeklaard morgen.
1: Ja.
0: Voor de rest. En,
1: ja, is het dus mild. Ja, met die 20, 21 graden. En is het eigenlijk wachten op een... Of wachten. Ja, dan gaat er in de loop van de avond gaat er regen vallen. Ja. Het is eigenlijk een front dat ontstaat op de westkust. Boven de Noordzee, zeg maar. Dat blijft een tijdje in de stroming liggen. Maar morgen in de loop van de avond trekt het over ons heen. Dan gaan we perioden met regen krijgen. En in de nacht naar donderdag gaat dan ook de wind draaien naar het noordwesten. Gaat ook wat aantrekken. En donderdag volgt met een paar buien. Een paar buien. Een felle zon. Mooie stapelwolkenluchten, alleen wel iets frisser met maximaal 15 of 16 graden.
0: Oké, dus nou ja, het wordt niet heel onstuimig of zo, maar het wordt wel wat koeler en met regen.
1: Het wordt wel wat koeler, maar de echte onstuimigheid vorig jaar, oktober, beleefden wij een behoorlijk onstuimige en wilde maand. Ja, voorlopig is dat nog niet echt in zicht voor deze maand.

'cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Listen to the heaven. Radio M Utrecht en ik heb nog tijd voor Elvis. You know I can be found sitting home all alone.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
9: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
8: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
11: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
12: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
12: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: De avond van de nostalgie. Een avond om...

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten. Radio M Utrecht.

take your love to town. God's sakes, turn around.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Een bijzonder complimenteus liedje van de Commodores. Three times a lady. Gul zijn met complimenten. Ik moet er meteen aan denken. Dat is echt iets wat we moeten blijven doen. Om het leven en de liefde een beetje leuker te maken. En ook een kunst is het ontvangen van complimenten. Want er zijn een heleboel mensen die waaien het weg. Ah nee, wat ziet er mooi uit. Dan heb je een leuk nieuw blouseje. Ja, ja, die heb ik gekocht voor heel weinig geld daar en daar. Nee, neem het compliment gewoon in ontvangst. Zeg gewoon dankjewel. Het is moeilijk. Maar je kan het. Nou, tot zover de levenslessen. We gaan beginnen met het uitgebreid draaien van muziek. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Hier bij de Love Songs. Zometeen hoor je Rob de Nijs. Eerst muziek van James Blunt. You're Beautiful. Over complimenten gesproken.

Een goedmaak liedje van John Denver op Radio M Utrecht. Hij zong het voor Annie om hun huwelijk te redden. En dat heeft even gewerkt, maar niet al te lang. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ik heb René Vroger voor je meegenomen, met wie het gezondheidstechnisch niet zo heel erg goed gaat. Maar dan ben ik altijd blij om te zeggen dat we zijn muziek dicht bij ons hebben. En graag met je delen. Dit is Woman, Woman.

Cindy Lauper op Radio M Utrecht, True Colors. Als je wel eens onzeker bent, dan kan je je heel goed verplaatsen in het liedje dat je nu gaat horen op Radio M Utrecht. How Can I Be Sure van David Cassidy.

Een lekker ouwtje op Radio M Utrecht. Sam Cooke was dat met You Send Me. Zometeen hoor je muziek van Lucifer. Je weet wel, met Margriet Eshuis. En ook Marco Borsato komt eraan. En dat maakt dit blokje helemaal Nederlands. Want ook Close to You is van Nederlandse bodem. Dit is Baby Don't Go.

Ik hoop dat je een mooie avond hebt met de muziek waar je van houdt. En straks hoor je nog Olivia Newton-John, Tsukero. En dit is Smokey Robinson.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer. Dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: week de nationale nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Om hier, zo dicht bij het vuur.
0: De nationale nieuwe, Radio M Utrecht.

0: Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van